0: gevoeld, maar dat is meer dan...
1: Dat is je specialiteit, ooit. Dus.
0: Dus daar hoef ik geen moeite voor te doen. Maar jij had het ook niet nodig gehad, dus ook al moest ik er moeite voor doen, was het easy peasy geweest. En dat ligt aan jou, niet aan mij. Dus Cher, dank je wel voor dit moment.
1: Alsjeblieft.
0: Thank you. Luisteraar, het is, we kruipen richting 9:02. Ik ga de outro inzetten en die ga ik lekker kort houden. Onwijs bedankt voor dit moment. We zijn gewoon lekker weer helemaal terug in het juiste ritme. Donderdag zit ik er weer rond de klok van 6:30. Voor nu wens ik je niks minder dan een hele fijne voortzetting van je avond. Wij gaan elkaar donderdag weer spreken over de ether. Ben je nog in het verkeer? Wees AUB extra alert. Nooit alleen voor jezelf, maar ook voor je medeweggebruiker. En ik sluit af met een boodschap waar ik altijd mee afsluit. Hou van elkaar, maar toch echt op de allereerste freaking plaats. Hou van jezelf. Mijn naam is Robert. Cher zit tegenover me. Tot donderdag en een hele mooie avond. Tot dan. Ciao.

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolub.
1: Alkom iguana! Alkom mosquito! Alkom mosquito!

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolo.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb. Unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: good. And all the time. God is good.
1: All the time.
0: And all the time.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag

voor Wolobi Wang. Dit is Word of God via Radio Lim FM. En mijn naam is Annemarie Santjes. Een nieuwe dag hebben we van God ontvangen. En daarmee barmhartigheid, mercy, compassion. Het zijn de

op, staat in Klaagliederen 3. En bovenal heeft God ons zijn ontferming bewezen door zijn eigen zoon aan de mensheid te geven. Jezus, de grote vriend die in onze plaats wilde staan tot vergeving van zonde, om de band tussen mens en God te herstellen en ons eeuwige leven te geven. Ontferming, een woord dat je niet elke dag hoort en nog minder wedervaren. Gods goedheid is over ons gekomen, terwijl we het niet verdienen. We kunnen zeggen dat Jehovah onze Heer het beeld is van ontferming. In Psalm 103 geeft David het treffend weer. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Let wel op die voorwaarden, hem vrezen, ontzag voor hem hebben. Maar dat zou toch geen probleem moeten zijn, want hij is onze schepper. Psalm 116 vers 5 zegt, genadig is de Heer en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. Kent u het lied naar aanleiding van enkele versen van deze psalm? God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, roept tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. God hoort, ziet, antwoordt ons. En hij is niet veranderd in die ontferming. Dat medelijden heeft hij laten zien in mensengedaante, in Jezus. Geliefde, in de evangelie lezen we over verschillende situaties waarin Jezus met ontferming bewogen was, diep geraakt door mensen hun nood, lichamelijk en geestelijk. En dat dreef hem ertoe in liefde hulp te bieden. In het Sernantongo zouden we zeggen, abe absarati. Hij kwam heel dicht bij de mens, keek niet neer op hen, maar keek naar hen, zag hen en had oog voor hun pijn, verdriet en zorg. Dat noemen we empathie, meeleven. Maar dat was niet alles. Jezus kwam in actie. Laten we kijken naar enkele van die momenten. Matthäus 9 vertelt over de aard van Jezus' werk. En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie. Dat is het goede nieuws van het koninkrijk. Maar hij deed meer. Hij genas alle ziekte en kwaal. En toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Daar ze voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Hij was gekomen om hun, om onze herder te zijn. In Matthäus 14, Johannes de Doper was onthoofd door Herodes. Toen Jezus dit hoorde, trok hij zich in een schip terug naar een eenzame plaats, alleen, voor tijd met de Vader. Toen de menigte ontdekte waar hij was, volgden ze hem te voet uit de steden. En toen de Heer uit het schip ging en die grote menigte zag, werd hij met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Intussen was het al laat geworden. Het was een eenzame plek en de discipelen vroegen Jezus om de mensen weg te sturen. Dan konden ze nog in de dorpen gaan om eten te kopen. Maar nee hoor, Jezus deed geen halfwerk. Hij had hen geestelijk voedsel gegeven en liet ze ook niet met lege maag naar huis gaan. Hij voedde hen met de eerste wonderbare spijziging. Hij zei niet, ik ben moe. Of tegen zijn leerlingen, bidden jullie voor hun noden? Nee, hij lenigde zelf die noden. Wij zijn vaak gelijk bereid om te bidden. Maar komen we in actie? Zijn we bereid te helpen? Hij gaf onderwijs en trainde zijn leerlingen door praktijkvoorbeelden. Een wetgeleerde wilde Jezus verzoeken en vroeg wat hij moest doen om eeuwig leven te krijgen. Jezus stelde een wedervraag. Wat staat in de wet, in de boeken van Mozes? En braaf antwoordde de man, je zult de Heere je God liefhebben met heel je hart, ziel, kracht en verstand en je naaste als jezelf. Je hebt juist geantwoord, zei Jezus. Doe dat en je zult leven. Maar de man vroeg weer, maar wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus de gelijkenis over een Joodse man die beroofd was, gewond langs de weg lag. Een priester en een leviet kwamen langs. Ze zagen de man, maar hielpen niet. Ze staken de straat over. En juist een Samaritaan die voorbij kwam. Samaritanen en Joden konden niet door één deur. Hij ontfermde zich over de gewonde man.
Nou, wie van de drie is je naaste? Vroeg Jezus. Duidelijk toch? In Marcus 1 lezen we over een Melaatse man. In Suriname kennen we deze ziekte als lepra. Een Melaatse werd als onrein beschouwd en afgezonderd van de gemeenschap. Leviticus 13 en 14 vertellen over de wet op Melaatsheid. En Melaatsheid is ook een beeld van de zonde. Deze man wist wat de wet zei en toch, toen hij Jezus zag, wierp hij zich neer voor de Heer en vroeg: als u wilt, kunt u mij reinigen? Jezus kisari ati. En wat zien we? De Heer Jezus raakt de man aan. Hij krijgt geen lepra. Integendeel, de man wordt beter. Wanneer we door Jezus aangeraakt worden, verandert ons leven totaal. Nou, Lucas 7 vertelt over de jongeling in Nain. De enige zoon van een weduwe was gestorven. De Heer Jezus kwam daar met zijn discipelen en toen hij haar zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Eerst je man en dan je zoon verliezen, dus helemaal geen inkomsten. Kinderen werden geacht voor hun ouders te zorgen. Maar Jezus stopte, raakte de baar aan en bracht de jongeman tot leven. Zo was hij ook getroffen door de dood van zijn vriend Lazarus. Jezus huilde. De kortste tekst in de Bijbel, in Johannes 11. En nadat hij de Vader gedankt had, riep hij tot de dode: Lazarus, kom naar buiten. Geliefde, in de 3 jaar van zijn bediening op aarde leerde Jezus degene die hem wilde volgen hoe ze moesten leven. En hij deed

stopte toen hij voelde dat de kracht van hem uitging? Ja, naar de vrouw die 12 jaar lang had geleden onder bloedvloeien, nergens beterschap had gevonden, totdat ze hoorde van Jezus, hem zocht, hem vond en in geloof zijn kleed aanraakte. Nemen we tijd om te bidden in de hectiek van de dag? Bidden is goed, noodzakelijk zelfs. Maar geloof zonder werken, goede werken wel te verstaan, is dood. Jacobus zegt, stel iemand heeft gebrek aan kleding en voedsel en jij kan het geven. Maar je zegt doodleuk, ga in vrede, hou je warm, eet goed, zonder de persoon van het nodige te voorzien. Wat voor zin heeft het? Jezus was met ontferming bewogen en hij is niet veranderd. Zijn hart gaat uit naar alle mensen, vooral naar hen die lijden. En hij vraagt van ons, die gevonden zijn door deze goede herder, om in actie te komen. Wat kunnen we doen? Bel of bezoek ouderen. Zing een lied voor een zieke. Stuur een lief kaartje. Geef een extra brasa. Zeg vaker dank je wel. Deel met een ander wat je hebt gehad. Al is het niet veel. Laten we in onze o zo drukke agenda ruimte maken voor God en onze medemens. Minder praten en meer leren luisteren. God van Abraham, Isaac en Jacob, machtige van Israël, Abba, Vader, dank voor uw ontferming die ik niet heb verdiend. U bent geen God van afstand, maar kwam dichtbij. Emmanuel, God met ons, in ons. En u vraagt ons dichter tot u en tot onze naasten te komen. Eenzaam leven mensen in dezelfde straat en ze zouden wensen dat u naast hen staat, zegt een lied tegen ons. Vergeef ons, Heer, waar we de gelegenheid hadden de helpende hand te bieden, maar het niet hebben gedaan. Spreuken 14 leert dat wie zijn naaste veracht, zondigt. Maar gelukkig is hij die zich ontfermt over de ellendige. Uit onszelf kunnen we niets, maar help ons, Vader, met uw ogen te kijken om ons heen, naar de arme, die zwerver, bedelaar, maar ook die mens die van buiten lacht, maar van binnen kapot gaat, en zoveel anderen in nood. Help ons niet te oordelen, maar lief te hebben zoals u ons lief heeft, met gebed en actie. Zoals Paulus ons oproept in Colossense 3, gelovigen en geliefden, om ons als uitverkorenen van God te kleden met innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Dat vragen we u in Jezus' naam. Lobby Sisa, Lobby Brada, dit was Word of God via Radio Lim FM.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: The notification on LIM.
2: Er zit veel meer in je dan je voor mogelijk houdt. Wees nieuwsgierig, heb lef, volg je hart en ontdek waar je uitkomt.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 166. Choice!

0: Old Tune This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb Unbeatable.
2: Number 1.
3: Number 1.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice!

Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still

0: Slim FM, de andere radio.
1: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
2: The notification on LIM.
1: Vriendschap wil doodeenvoudig zeggen het liefdevol met elkaar eens zijn over alle vragen des levens.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
1: LIM Radio.
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM.
5: All the hits.

0: van June this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakkan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakkan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: Omdat het anders moet, Lim FM.
1: If ya lobby safe, take him fire lobby me. Take it, analyse samanai holy gonigi. Ma terepire tifi konko gide leitoli. Bebe, daimu accident, taki hoi gregi moni. Mea denki. Baby,

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: Judith Kapsalon aan de Kwattenweg 175 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Vriendschap wil doodeenvoudig zeggen het liefdevol met elkaar eens zijn over alle vragen des levens.

0: Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30. Smiddags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.
3: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.

Ernest Cabrera? En ja toch, zolang hij zapt dat je rokken trangen, het is heel belangrijk, dus zet je zorgen aan de kant, gewoon omdat het kan. Oké? Okay? Ja, ja.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 29 juli. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Gebakken vis in tomatensaus. En varkensvlees met Chinese vruchten. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakkanatori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakkanatori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: Mees afgedraai, gehoord en beluister. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Biggie, stel op, want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die PG bedrijf na een ambassade. If you ready for de man city komoro heen qua opleiding. If you ready for rock na een K9 Dago, drones, scanners, na een moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, dan moest u boos snel. En browser naar boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
3: Ga je binnenkort op vakantie? Of shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB EasyCard aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier.

Tevens vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 29 juli. Gisteravond heeft er een hevige brand gewoed aan de Lissabonstraat te Bennispark. Daarbij zijn twee woningen in de as gegaan. 12 personen raakten daardoor dakloos. We hebben daarom getracht om meer informatie te vragen aan Olten Pinas. Hij is de woordvoerder van het Korps Brandweer Suriname. In het gesprek hebben wij gelijk vooruitgeblikt op de komende droge periode. En daarbij is meneer Pinas ingegaan op enkele veiligheidsmaatregelen die de samenleving kan treffen.
1: Melding van een woningbrand aan de Lissabonstraat. Het gaat om, of het ging om twee panden die in brand stonden. Pand nummer 12 en pand nummer 14. In beide panden bleven er 6 om 6 mensen. Op pand nummer 12, waar de brand begonnen is, daar waren er op het moment van de brand was niemand thuis. Alleen gauw sloeg de brand over naar pand nummer 14. Ik kan u vertellen dat beide woningen helaas niet verzekerd waren. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voortgedaan. En de oorzaak van de brand is nog in onderzoek.
0: En beide woningen zijn compleet verwoest?
1: Ja, helemaal verwoest. Beide woningen zijn door de brand verwoest.
0: Heer Pinas, we kijken uit naar de grote droge tijd. Hoe zou de samenleving zich moeten voorbereiden als we praten over brandveiligheid?
1: Ja, als we kijken naar de droge tijd, de beste manier hoe de samenleving zich kan voorbereiden, is om te luisteren naar de boodschap van de brandweer. Gisteren hebben we een woningbrand gehad, waar we net spraken. De oorzaak is nog niet bekend, maar naar zeggen van omstanders is men gewend daar veel te branden. Maar ik wil niet te veel op ingaan, ik wil het onderzoek niet bemoeilijken. Maar gezien het weer zijn de meeste mensen bezig er schoon te maken. Men gaat dan veel branden en vaak loopt het uit de hand. Dus laten we daarmee beginnen om te luisteren naar de boodschap van de brander om helemaal geen vuil af te branden. Het is helemaal verboden. Niet in een kuil, want zo'n vraag bij je. Maar meneer, ik doe netjes in een kuil of in een vat. Of langs de straat, op de berm. Het is gewoon verboden. Het is gevaarlijk. En ook niet goed voor de gezondheid.
0: Ja, en heer Pinas, ik weet nog, vorig jaar hebben wij begrepen van de brandweer dat er niet meer zal worden uitgerukt voor grasbranden en of vuilbranden waarbij woningen niet in gevaar zijn. Is dat nog steeds van kracht?
1: Dat is nog steeds van kracht. We rukken wel uit naar gras- en vuilbranden. Maar er moet gevaar van woningbrand aanwezig zijn. Wat doet de gemeenschap nu? Voor een heel kleine grasbrand of vuilbrand, die je zelf met de voeten zou kunnen betrappen, belt men de brandweer op en men geeft aan dat er 3 woningen in gevaar zijn. En dat is overgeslagen naar 1 van de woningen. En als ze ter plaatse komen, dan zie je een heel kleine vuilnisbrand. U begreep dat het lastig is. Omdat te voorkomen slijtage en onnodig uitdringen, hebben we extra manschappen ingezet. Bikers. Die gaan elk jaar de straat op. Maar we hebben ons bikersunit wat uitgebreid. En die gaan dan preventief, zowel repressief optreden hoor. Het voorkomen van, ze gaan de straten op. Ze gaan flyeren. De gemeenschap wat een informatie verschaffen. En ook als ze iets mochten tegenkomen, of vuilnisbrand of zo, dan wordt er wel opgetreden.
0: Ja, en we weten de vakantie die start binnenkort. En heel veel kinderen die zullen dan thuis zijn. Welke boodschap heeft u voor de ouders?
1: Ja, het is zeer belangrijk in deze periode dat de ouders erop moeten letten om die kinderen alleen thuis te laten. Het lijkt cliché, maar ik kan u zeggen, de meest voorkomende oorzaak van woningbranden is keukengerelateerd. Op de tweede plaats kinderen met vuur hebben gespeeld. En de tweede plaats lijkt de inhaalslag te willen nemen nu. Dus het komt vaker voor dat de oorzaak is kinderen met vuur hebben gespeeld. Ze zijn alleen thuis. Ze kunnen niet op elkaar letten. Ze spelen met vuur en het loopt uit de hand. Ook in deze periode van vakantie hebben dat kinderen bellen naar de brandweer en aangeven dat er een woningbrand is. Zogeheten loos alarm. Dat gebeurt ook vaak door kinderen. Dus we doen een beroep op de ouders om de kinderen in deze periode niet alleen te laten. Er zijn tal van oplossingen. Er zijn ook vakantiescholen. Zet je kind op een vakantieschool. Laat je kind op een volwassen op je kinderen letten. En zo kunnen we heel wat voorkomen. Ook in deze periode hebben we dat de mensen voor wat koeling gaan zorgen. Het is heet. De mensen gaan buiten de stad om te zwemmen. Het begint alvast bij het vertrek naar de plek. Er wordt ontzettend hard gereden. Mensen rijden roekeloos. Vooral als ze een paar jongere dames in de auto hebben. Dan willen ze stoer rijgedrag vertonen. Op de plek wordt er ontzettend veel alcohol genuttigd. Waar de chauffeur terug moet rijden richting stad. En als je op de plek bent, want we doen ook oriëntatie, dan merk je dat de ouders weinig tijd hebben voor de kinderen. Of zijn ze bezig aan de telefoon de hele dag, terwijl de kinderen in het water zijn. Laten we onze verantwoordelijkheid innemen, ouders. En zelfs op onze kinderen letten. Laten we proberen om op die manier problemen te voorkomen.
0: Ja, ik wil op dat punt komen. De brandweer die rukt niet alleen uit voor branden, maar ook wanneer er zo'n verkeersongeval heeft plaatsgevonden en de brandweer de mensen moet verwijderen uit de auto. Hoeveel keer is dat al gebeurd tot nu toe?
1: Dat gebeurt heel vaak. De cijfers heb ik toevallig niet bij me. Maar dat is een normaal verschijnsel niet gaan worden. De mensen rijden roekeloos. Ze rijden onder invloed van alcohol. Waardoor als er een aanrijding plaatsvindt of een verkeersongeval waarbij de mensen bekneld zijn geraakt, de brandweer te pas moet komen.
0: Een taak van de brandweer dat vaak wordt overzien is dat van de bijendienst. Deze periode zal het weer bijdragen dat er extra bijen zullen zijn of hoe zit dat?
1: Die meldingen zijn zich al gaan verhogen. We hebben extra meldingen van bijenbestrijding in deze droge tijd. Natuurlijk komt dat omdat de mensen hun percelen van wiet willen ontdoen. En ze hebben grote hectare percelen. En altijd geven we de boodschap dat men eerst moet gaan onderzoeken als er geen kapotte ijskasten, wasmachines, dat soort gevaren erbij zijn. Want de Braziliaanse bijen die gaan zich vaak daarin nestelen. Dus doen we een beroep op de mensen om eerst het zakje te onderzoeken voor je hem van wiet gaat ontdoen. Meestal heb je dat ook de graafmachine erbij komt om het zakje open te

0: over de brand van gisteravond aan de Lissabonstraat, waarbij 2 woningen in de as zijn opgegaan en 12 mensen dakloos zijn geraakt. Daarnaast hebben wij ook vooruitgeblikt op de komende droge periode, de vakantieperiode ook, waarbij zeker de samenleving extra moet gaan letten op haar brandveiligheid. Gisteren heeft de Nationale Assemblée de behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring van het protocol tussen de Republiek Suriname en de Franse Republiek met het oog op de regeling van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana over de Marowijnen en Lawa-rivier. Uitgesteld op verzoek van Gramang Bonofilanti. De Gramang die belegt aanstaande zondag een Grand Cru toe, waarbij de ratificatie van de grens nader besproken zal worden. De Nationale Assemblée is hierbij ook uitgenodigd. We brengen u het volgende fragment uit de Nationale Assemblée. U hoort de voorzitter Ashwin Adin.
1: En ik open deze vergadering van de Nationale Assemblée van dinsdag 28 juli om 10 uur. Laat mij aan het begin al stellen dat ten aanzien van het agendapunt van vandaag de ontwerpwet ter goedkeuring van het grensprotocol tussen Suriname en Frankrijk over de Marowijnen en de Lawa-rivier, dat sinds de vergadering van maandag 17 november 2025 het parlement niet heeft stilgezeten. Er is intensief aan dit onderwerp gewerkt. Alle relevante groepen zijn gehoord. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking heeft gesprekken gevoerd. In al die ontmoetingen zijn de zorgpunten, pijnpunten op tafel gelegd en doorgenomen. Onlangs heeft een parlementaire delegatie gesproken met de Graman van de Okaners. In dat gesprek is het vertrouwen uitgesproken dat het parlementaire proces kan worden voortgezet. Daarbij is een duidelijk beroep gedaan op het parlement en op de regering de bewoners aan beide oevers van de rivier moeten zich vrij kunnen bewegen en blijven bewegen. Nadat de convocatie voor deze openbare vergadering al de deur uit was, is vanmorgen een beroep gedaan op het parlement door de Gramang om de ruimte te geven om aanstaande zondag te Stoelmanseiland een Libak-route te houden. Een parlementaire delegatie is daarvoor uitgenodigd. Ik denk de afstemming is straks ook even nodig daarover. En uit respect voor het traditioneel gezag kan ik niet anders dan u allen hiervoor begrip te vragen. Daarom verdaag ik de behandeling van dit agendapunt tot na de Libak-route. En wij wensen de Gramang en de parlementaire delegatie wijsheid en succes toe. Het parlement is ook in kennis gesteld dat de Paramakaanse stam aanstaande zaterdag een kroetu houdt te Lange Tabiki. Ook hun wensen wij wijsheid en succes toe. En op deze wijze lossen wij als parlement en regering natuurlijk deze grenskwestie op een vreedzame en harmonieuze manier af en handelen we het hier in het parlement ook af. Dus ik zal dit agendapunt verdagen tot na de kroetoes en dan volgt er een nieuwe convocatie.
0: Aldus de voorzitter van de Nationale Assemblée die het agendapunt na de Libak-route heeft verdaagd het agendapunt. Die gaat over de behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring van het protocol tussen de Republiek Suriname en de Franse Republiek met het oog op de regeling van de grens tussen Suriname en

0: Oceana over de Marowijnen en Lauwarivier. Het uitstellen van dit agendapunt komt op verzoek van Gramang Bono Filanti van de Aucaners. De Gramang die belegt aanstaande zondag 2 augustus een Libakrutu. Ambassadeur Ashina Kanhai heeft in Bakanatori haar licht ook laten schijnen over dit onderwerp. Het vaststellen van de oostgrens. Volgens Kanhai moeten bepaalde zaken nader bekeken worden. Anders zal Suriname in het oosten een soortgelijke kwestie krijgen als die van Tigri.
1: Nou, laat me eerst beginnen bij het grensverdrag van 1915. We weten dat Suriname en Frans-Guyana de grens delen door middel van de Marowijnenrivier. De Marowijnenrivier heeft bronrivieren. En op enig moment is er dus met Frankrijk en tussen Frankrijk en Nederland is er een overeenkomst gesloten. En ik denk dat dit verdrag eigenlijk, want er staat dat er een, kijk, de, laat me het goed zeggen hoor, ik ga het even voorlezen. De Litani en de Marowini, en daarom is die kaart belangrijk, het is een schets die ik zelf heb gemaakt van de rivier, dus het is niet professioneel gedaan. De Litani en de Marowini zijn bronrivieren van de Lawa. En de Lawa is de hoofdbron van de Marowijnen. Dus wat we moeten volgen is de Lawa eerst. En dan valt de Lawa uiteen in de Litani en de Marowini. En dit is vastgesteld door de Saar in een uitspraak van 1885. Toen is er een grensverdrag gekomen. En dat grensverdrag heeft gezegd van luister, dat stukje tot waar de Lawa... Even kijken hoor, de Litani en de Marowini. Wacht even, de Lawa, zeg maar uiteenvalt. De samenvloeiing zeg maar, van de Marowini en de Litani. Dat is het knooppuntje, het eerste knooppuntje waar we één zien, dat heel ding. Die grens is bepaald. Daarna is er geen grens meer bepaald. Dus over deel 2, dat stukje over de Lawa en waar dan weer... de Marowini dacht ik uiteenvalt, daarover is er niets gezegd. Dat stukje 2 op die tekening, daar is er een grensprotocol voor getekend in 2021.
2: Welk deel is dat?
1: Dat deel 2.
2: Waar de lawa samenvloeit met de Marowini.
1: Ja, dus waar de lawa samenvloeit met de... Kijk, even kijken waar, hier...
2: Ja.
1: De Litani en de Marowini, dat groen gearseerd deel op die kaart, dat is nog betwist. Dat deel daarboven, dat is dat stukje tussen de samenvloeiing van de... Hier, de Tapanahoni en de Lawa. De Tapanahoni en de Lawa, dat stukje, daar, dat stukje Lawa, zeg maar, dat is nu bij dat grensprotocol van 2021, is er een verdrag gesloten. En zoals we weten, Suriname moet verdragen implementeren. En dat gebeurt via de ratificatie, want anders is Suriname niet gebonden. En de ratificatie gebeurt in DNA. Vanaf 2021 tot heden heeft de ratificatie van dat verdrag, van dat stukje van 2, nog niet plaatsgevonden. En het is belangrijk, denk ik, dat we begrijpen dat wanneer we over onze grenzen praten, dat we gelijk terugvallen op het grondgebied Suriname. En we weten dat de soevereiniteit van ons land onlosmakelijk verbonden is met het grondgebied. Wat is ons grondgebied? Wordt begrensd door de 2 grensrivieren. We hebben al een les geleerd uit Tigri. Want dat is nog steeds betwist en het gaat onbetwist blijven voorlopig, denk ik. Want ons laatste verdrag over Tigri was in 1971 en we hebben besloten dat we een comité zouden samenstellen met leden van Guyana en Suriname. En de leden zijn nooit gekozen. Dus als we nog geloven dat die leden gaan worden gekozen, dan dromen we, denk ik. Dat is mijn persoonlijke mening. Nu willen we niet hetzelfde hebben als wat er in Guyana heeft gespeeld. En daarom vind ik het belangrijk dat dat deel, nummer 3, dus waar de Lawa in haar bronrivieren overgaat, dat we dat stukje wel waarborgen. Toch? En wat moeten we dan als aanknopingspunt nemen? Ik heb dat grensverdrag een beetje bekeken. En wat mij opvalt is dat er een ander grensregime is afgesproken in 2, toch dat deel, dat roospaarse deel, in vergelijking met 1. Terwijl het wel om dezelfde, dus 1 grens gaat. We hebben, bij 1 hebben we de Talwegdoctrine genomen. Dat is het diepst navigeerbare punt van die riviervormde grens. En dat maakt ook dat we daar zowel Franse als Surinaamse, hoe zeg je dat, grensbewaking hebben. Natuurlijk is van de Franse wat adequater, omdat zij ook meer gefaciliteerd zijn. Ja, maar goed, er is een goede samenwerking. Die veerverbinding is niet meer tot op gang gekomen. Maar wat je dus ziet is dat in deel 2, dat is dus die overeenkomst die nu moet worden geratificeerd na zoveel jaar, ondertekend te zijn, dat we over dat stukje moeten nadenken, omdat wat we daar zeggen van invloed kan zijn op nummer 3. En dat is een belangrijk stukje, want daar zie je dat er tussen de Marowini en de Litanie zit er land. En dat land zit vol met mineralen, waaronder goud. Wanneer we ook kijken naar zaken als vissterfte en de wijze waarop de goudwinning wordt zeg maar uitgeoefend in dat gebied langs de Marowijnen, dan moeten we nadenken wie heeft daar de verantwoordelijkheid? Welke staat heeft de verantwoordelijkheid? En wanneer er geen grenzen zijn bepaald en aangenomen, dan is het eigenlijk een niemands land.
2: Wild West.
1: Wild West. Wat we nu hebben is dat in 3 er een grote Frans toezicht wordt gehouden. En er is van de week, ik dacht in het weekend, is er een heel leuk artikel verschenen van professor Moumou. Moumou heet hij volgens mij. En ik moet eerlijk zeggen, het is eigenlijk op de schoen wat hij zegt. Hij zegt, luister, je moet beide landen betrekken bij het eigenlijk bepalen van wat we gaan doen in dat gebied met betrekking tot de, hoe heet dat, de goudwinning. En hij zegt, want die gemeenschappen die daar wonen, bijvoorbeeld de Kalinja, de Arawakken, de Tiko, de Wayana, weet je, en ook Maron-gemeenschappen, zoals de Alukubonis, de Bamaka, de Juka Okanisis, weet je, die, je moet rekening houden dat die gemeenschappen daar al eeuwen leven. Dus wanneer je Frans wil zijn, dan ben je aan de Franse kant geboren. In 2, dat stukje 2, dus de Lawa rivier, heb je dorpen in het water. En ik heb een keer hier gezeten en toen heb ik je ook gezegd, de vraag werd bij de behandeling, in 2023 is er een behandeling geweest in DNA van ditzelfde. En toen heeft een parlementslid gezegd, moeten we dan die grenslijn door dat eiland laten gaan. Ik dacht dat het mevrouw Matura was die dat zei. En toen vond ik aanleiding om hier te komen vertellen. Nee, het gaat, die eilanden zijn verdeeld tussen Suriname en Frankrijk. Wel, mijn zorgpunt is dat wanneer we bij de ratificatie, en weet je, ik begreep dat deze week die behandeling plaats zal vinden in DNA. En ik vind het belangrijk dat het volk deze discussie zeker volgt en ook participeert, dat we bij die ratificatie rekening houden met de rechten die we willen blijven uitoefenen in het gebied tussen de Marowini en de Litanie. En dat zijn de bronrivieren van de Lawa. Dus ik vond het belangrijk om vandaag toch even hier te zijn en de aandacht te vragen dat wanneer we praten over wanneer we praten over de grenzen van ons land, dat we wel moeten beseffen dat de oostgrens van ons maar voor een derde ongeveer vast is gelegd. Zo heeft de kolonisator ons verlaten. En niet anders. En nu zijn we dan zover in 2021 gekomen om een verdrag te maken. Ik zal mijn persoonlijke mening over het verdrag niet vertellen vandaag. Maar ik heb wel een aantal zaken waarvan ik denk, misschien moeten we dat wel meenemen. En dat is, wie is verantwoordelijk of wie is het orgaan waar we naartoe gaan, de instantie waar we naartoe gaan, wanneer er bijvoorbeeld er een verschil is in van mening of wanneer er een overtreding is van het verdrag. Mm. Daarin is in het verdrag niet voorzien. Mm. Weet je? En hoe moet die geschillenbeslechting plaatsvinden als er een geschil is? Ik zeg dus dat we, wanneer we gaan overgaan tot ratificatie van het verdrag, waarin eigenlijk de markering van de lawa als grens, toch? En wat is ook nog gehanteerd? De equidistantie, dus het midden van de lawa eigenlijk, is in het verdrag van 2021 aangewezen als te zijn de grens. Dan zou ik zeker even kijken naar evaluatiemomenten, omdat er is gebruik gemaakt bij het vaststellen van deze grens, is er gebruik gemaakt van digitale coördinatiepunten. En dat heeft te maken met eigenlijk de buigingen en de loop van de rivier. Weet je, er zijn eigenlijk heel veel wat men noemt krullen in die rivier, in de lawa.
2: Dus dat verdrag is niet waterdicht?
1: Ik denk het niet. Ik denk en ik vind ook belangrijk dat we nu een voorbehoud maken en zeggen, we gaan niet over de bronnen van de lawa twisten.
2: Hmm.
1: Want wij zeggen dat uiteindelijk die rivier die, ik kan het nooit onthouden, maar welke is weer die ene die het meest rechts is, dat is de Marowini de grens is. En dan moeten we niet op een moment krijgen dat de Litani de grens is. Want dan hebben we hetzelfde als wat we bij Tigri hebben.
0: Ashna Kanai, ambassadeur. We hebben haar gesproken afgelopen maandag in Bakkenatori over de behandeling van de oostgrens. De grens tussen Suriname en Frans-Guyana. We gaan dan verder met deze nieuwsuitzending. De afgelopen periode hebben wij een opmerkelijke stijging gezien in het aantal zelfmoordgevallen. Raj Yadanan Singh, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, die van huis uit ook psycholoog is, heeft in dat kader gesproken in Bakkenatori.
3: Het is inderdaad aan de hoge kant. Het valt me ook op dat in 2024 je in de maand juni bijna ook net zo'n situatie hebt gehad, hè? Waarbij ook net zoveel suïcidale gevallen er zijn geweest. Kijk, je moet bedenken dat in het jaar we rond de 200-300 pogingen wel eens krijgen. Althans, wat aangemeld wordt. Misschien zijn er nog veel meer. Maar als je dit is aangemeld, dan weet je het niet. Maar het is gemiddeld 200-300. En je zit tussen de 8 en de 12 suïcides per 100.000. Dat wil zeg maar de Wereldgezondheid raad de cijfers een beetje doorgeven, de WHO. En andere liggen rond de 16. Bij ons was het al over de 20. En natuurlijk moet je goede statistieken hebben om te kunnen weten, is in Nikeri inderdaad veel hoger dan Paramaribo of elders. En hoe gedifferentieerd is dat? Maar het is, het blijft hoog. En ja, ik begin het idee te krijgen alsof wij in Suriname veel minder toleranter aan het worden zijn. Dat we soms veel te snel impulsief willen gaan handelen. En ik weet niet waarom de hulp die wel zo aangeboden wordt, waarom niet men niet zo makkelijk die hulp wil opzoeken. En de hulplijn is natuurlijk zoals iedereen die kent, je gaat naar de huisarts. En de huisarts is wat dat betreft wel makkelijk te bereiken. Je geeft aan wat het probleem met je zit en die wordt dan doorverwezen. Maar begin te praten erover, begin alvast te praten erover. En dat lost veel meer op. Elke keer dat je erover praat, haalt het wel een stukje van die emotie eruit, die emotionele lading die dat ding heeft. Hè. Praat erover. En anders is het gewoon professionele hulp die dan gesproken. En je zegt, waarom mijn vrede? Je moet je zo verwijzen qua PCS. Ga, misschien iemand van de psychiaters, iemand van de psychologen. Dan heb ik je actie met dat jongen dog. Ja, nou lauw me lauw.
2: En dan was je er op in een probleem.
3: Nee, maar nou lauw me lauw. De psychiater, de psycholoog tegenwoordig. Het is meer een coach. Het is een counselor, een hele sterke coach. Om met jou samen na te gaan. Wat het probleem is. En hoe komt het dat het probleem die je hebt zoveel impact op je heeft?
2: Mm.
3: Hoe komt dat? En daarmee een beetje zoeken naar de oorzaak. En kijken als we daarmee een stukje behandeling kunnen hebben. En nou goed, in bepaalde zware gevallen, dan moet je inderdaad vanuit de psychiatrie, gaat de psychiater dan wel eens denken van misschien moet ik een stukje medicatietherapie eraan toevoegen. Om die psychische druk een beetje naar haalbare opties te brengen of beter te kunnen reguleren.
2: Dat doen ze niet aan het
3: Nee, maar althans om elkaar niet om wat zo lang aan mijn zoon raven, denk ik niet. Het is juist zo rustgevend.
2: Mm.
3: Het is, ja, ik weet niet, ik heb me nooit echt ooit een keer onveilig gevoeld. Alleen de 20 jaar is aan wakker drapen, hè. Mm. Nooit. Tegendeel, het geeft je toch zoveel plezier en zoveel voldoening als je iemand die daar is kan helpen. En goed, maar met dat gaat door je ook toe. Nanga minister, misschien kan we met dat jongen. Trouwens, André Viarki, we versteren je nogmaals, hè. Heer Krujazo, dubbeljaardag, 50 en 25. Dus je nanga gezin, vrouw, bless you day.
2: Maar even wie is van jullie uitgedroogd? Die andere dag van Oil and Gas?
3: André.
2: Oh, niet die minister van Oil and Gas?
3: Nee, André. André is 50 jaar en 25 jaar gedroogd.
2: Oké, dat is ook mijn verstelling minister voor Oil and Gas, dat hij 25 jaar gedroogd is.
3: Nee.
2: Ik hoop niet dat ik die man zijn helaas in probleem heb gebracht. Oké.
3: Kijk, er wordt heel veel besteed aan die algemene ziekenhuizen. En dat is ook prima. Natuurlijk moet je veel meer besteden. En met name bij AZ het grootste ziekenhuis. Maar besteed ook wat tijd en aandacht aan PCS.
2: Mm.
3: En met name de afdelingen, de opnameafdelingen, de behandelafdelingen, de langdurige zorgafdelingen. Daar moet er ook weer een keertje een goede renovatie doorheen gaan. En pas gaat dit in de picture komen als iemand van ons daar zit, die dan klaagt en dan ga je daar een keertje langs lopen. En dat jongen, Hassan is nog kang, jongen, Hassan is nog kang. En natuurlijk behoort dat inderdaad zo dat het zieken nog wel een stukje renovatie kan krijgen. Uiteindelijk kom je daar om tot rust te kunnen komen. Dat je daar wordt bedaard en dat je van daaruit behandeld wordt en terug wordt gestuurd naar de maatschappij.
2: Ja, daar een paar goede psychiaters of psychologen.
3: Beide, nog steeds.
2: Dr. Van Kanten, Dr. Barrow.
3: Ja, die
2: zijn beide al overleden.
3: Ja, dat is die oudere groep. En
2: Dr. Beunen.
3: Daarna, toen bijna iedereen weg was, toen was mijn neef nog daar, Ronnie Jadnanan Singh.
2: Ai.
3: En die heeft natuurlijk, die was van de laatste oude garde.
2: Maar die single,
3: heeft,
2: hè?
3: Ja, maar die heeft bijvoorbeeld met name Dwarka Singh, Rudy, die ook helaas overleden is. Die heeft die groep van Dwarka Singh, Lumsden, Nanda, Sheung ook geholpen om verder te gaan studeren in het buitenland. Maar natuurlijk, er zijn hele goede psychiaters en zeer ervaren psychologen daar. En natuurlijk niet alleen maar hun, maar ook de maatschappelijke werkers die daar zijn bij PCS, met name bij polyverslavingszorg, heb je natuurlijk een hele groep. En die kundige groep van verpleegkundigen. Vroeger had je de A- en de B-opleidingen bij de verpleegkunde. Hè. Nu heb je de B-waren met name voor psychiatrische patiënten, psychiatrische klinieken. Nu heb je het algemene. Maar de groep die bij PCS werkt is natuurlijk zeer gespecialiseerd voor die doelgroep.
2: Hmm.
3: En daarom ook zo gevraagd, helaas, in het buitenland.
2: Maar is het zo, is dat echt onderzocht, waar de Mantaghi dit soort dingen nemen toe, zelfmoordpogingen, of dat mensen uit het leven willen stappen, wanneer het economisch slecht gaat in een land?
3: Nee, dat zou het niet kloppen, toch? Dat zou het niet kloppen. Een deel kan bijdragen. Ik kan me indenken dat als een vader, moeder, een gezin financieel het op geen enkele manier kan volhouden, dat ze wel heel zwaar depressief worden. Maar Guyana bijvoorbeeld heeft veel meer suïcidegevallen dan Suriname.
2: Nee.
3: Nee, ja, ja. Guyana is wat dat betreft koploper. Je zou denken met alle geweldige financiële berichten uit Guyana, met de nieuwe parel van het Caribisch gebied, zou je wel verwachten dat minder zou zijn. Dus nogmaals, niet altijd, let waar, niet altijd brengt grote welvaart in jouw land grote welzijn met zich mee.
2: Mm-hmm.
3: Niet altijd. Je hebt daar natuurlijk een hele specifieke beleid daartoe, die daartoe moet koersen. Trinidad was ook vrij hoog. En bij ons, helaas, het is wel heel erg lastig om precies te kunnen gaan weten hoe dat komt en welke oorzaken daar een rol in hebben gespeeld dat de persoon toch de neiging heeft gehad om uit het leven te stappen.
2: Ja, oké, maar nu de cijfers een bepaalde trend vertonen. Welke acties hebben jullie ondernomen?
3: Laten we zeggen extra acties hoor, maar die acties zijn er al. Laat me een paar noemen. Je hebt de groep wetenschappers, en daar praat ik over jongens als Tulsi Bipert bij de professoren, die ook bij MUI aangesloten zijn, ook met name ook zorg dragen, een stukje regulering hebben voor de Image Gap trainingen, die met name voor leerkrachten en ook voor de eerste lijns verpleegkundigen bedoeld zijn. En ik weet dat een groep eerste lijns verpleegkundigen ook al is getraind. Ik heb ook aanbevolen, train ook natuurlijk de leerkrachten breed, zodat ook die getraind worden in het herkennen van bepaalde signalen.
2: Belangrijk.
3: Bij de kinderen. Mm. Dan vang je dat op. Mm. En dan bespreek je dat met de ouder voor een stukje doorverwijsadvies erbij. Dus dat is er. En natuurlijk die route, die bestaande route is er natuurlijk toch. Via huis, als het niet lukt. In mijn optie zouden die problemen eigenlijk al thuis besproken moeten kunnen worden. Veel problemen worden opgelost door een goede mate van communicatie. De communicatie lost heel veel op. Maar je moet ook openstaan voor die communicatie.
2: Men moet ook weten hoe, want een verkeerd woord kan je het ook erger maken.
3: Dat kan, maar liever dat die poort open is, dat we kunnen praten. En als het woord verkeerd wordt gevallen, dat kan daarover worden gesproken, dat het daarna meteen kan worden gecorrigeerd. En als het niet lukt thuis, sportvereniging, of als je nou lid bent van een religieuze instantie, of op school, of aan het werk, maak het bespreekbaar, maak het, zit er niet mee en zoek die hulp ook op. En natuurlijk heb je de doorverwijzing via de huisarts of de bedrijfarts naar de psycholoog, psychiater, als het niet anders kan om erover te kunnen praten. Nu weet ik dat er, sinds ik nog als psycholoog werkzaam was, was de bedrempel met name SZF de verzekerden nog altijd wel een probleem. Want nu bijvoorbeeld nog steeds heb je dat een SZF-verzekerde eerst naar de psycholoog moet gaan, daar betaalt. En met die kwitantie van betaling naar SZF terug moet gaan om een deel van het geld terug te krijgen. Een vrij klein deel hoor, ik dacht 60 of 100 SRD. En een consult zal vele malen hoger zijn. Dus ik heb ook dit tot recentelijk nog weer aangegeven en daar wordt er nu aan gewerkt. Dat een proces van behandeling bij de psycholoog eigenlijk op dezelfde manier moet worden afgehandeld als hoe de verwijzing gaat naar de psychiater. En dat ook SZF, zoals die afhandelt met de psychiater, ook met de psycholoog zo zou moeten afhandelen. En niet dat het zoveel drempels moet opleveren. En niet dat de persoon extra zou moeten gaan betalen bij de psycholoog. Dat SZF dat gedeelte wel goed zou moeten kunnen verzekeren. Dat werkt al drempel verlagen, dat je dan eerder die stap kan maken om naar de psycholoog te gaan daarbij. En
2: iemand zegt naar een psycholoog is 700 SRD, SZF geeft niet eens de helft.
3: Klopt, SZF geeft een heel klein deel daarvan. Klopt. Dus daar moet wat aan gedaan worden om die route toegankelijker te maken. Ik heb zoek aanbevolen, praat met de groep van psychologen en komt tot een goed gemiddeld bedrag, zodat wij efficiënt de zaken kunnen afhandelen, zodat op binnenkorte termijn je makkelijker naar de psycholoog kan stappen. En misschien ook wel een mooie aanbeveling is bij de RGD-polis bijvoorbeeld, bij polyklinieken. Misschien moet je daar een vertrouwenspersoon zetten die eerste opvang kan hebben om te kunnen luisteren naar de problemen en een stukje advies te kunnen geven erbij.
0: Raj Yananan Singh, de onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Met hem hebben wij gesproken over de zelfmoordgevallen die de afgelopen periode zijn toegenomen en de aanpak daarvan. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op woensdag 29 juli. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

Het menu van Eethuis Esseline vandaag is woensdag 29 juli. Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, gele pisi moxalesi met gerookte kip erdoor, snert met kip, kipworstjes en rookworst, add-on zoutvlees, pikante garnalen, gebakken vis met Omaha's speciale saus en Amtrua mix gerookte kip. Als groente, kousenband, amzooi en pampoen. Wil je opnieuw verliefd raken? Esseline. Anjouso. Nanga ekte. Schwitesi. Fufosi. Bonnistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-76-79. Esseline, smakelijk eten.

0: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 29 juli. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Gebakken vis in tomatensaus. En varkensvlees met Chinese vruchten. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Dit is Lim FM 91.7.

0: Baka galenteng, diegon baka ike rainbow.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat hier.

0: geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Don't man and sister Sally.
2: Yes, you want man.
1: If you can't do good,
2: teach them.
1: Don't do bad.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Fans, vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.

0: Small Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: Hey, nigga.
1: Rustig, dikke rustig, mijn drie. Rustig, rustig. Omwikkama. Oei, omwikkama. Waar omwikkama? Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, dik alasan. Ogo snel, dik alasan. Hey, wakti. Uku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat teke me? Ja, want daar heb ik wat voor maken teke san. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation. Maar wat san, goede eerlijk. If I ben de abbewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want mijn man briebe dat toch is een precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik je beloofd.
3: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar ik bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer die ibroka gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De oersmal heeft me de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bosena die schoon, maar ik kan ze in gym ook doen.
2: Mama!
4: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
5: Ga je binnenkort op vakantie? Of shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB EasyCard aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsuur.com. Vandaag is woensdag 29 juli. Gisteravond heeft er een hevige brand gewoed aan de Lissabonstraat te Bennispark. Daarbij zijn twee woningen in de as gegaan. 12 personen raakten daardoor dakloos. We hebben daarom getracht om meer informatie te vragen aan Alton Pinas. Hij is de woordvoerder van het Korps Brandweer Suriname. In het gesprek hebben wij gelijk vooruitgeblikt op de komende droge periode. En daarbij is meneer Pinas ingegaan op enkele veiligheidsmaatregelen die de samenleving kan treffen.
1: Melding van een woningbrand aan de Lissabonstraat. Het gaat om, of het zijn twee panden die in brand stonden. Pand nummer 12 en pand nummer 14. In beide panden bleven er 6 om 6 mensen. Op pand nummer 12, waar de brand begonnen is, daar waren er op het moment van de brand was niemand thuis. Alleen gauw sloeg de brand over naar pand nummer 14. Ik kan u vertellen dat beide woningen helaas niet verzekerd waren. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voortgedaan. En de oorzaak van de brand is nog in onderzoek.
0: En beide woningen zijn compleet verwoest?
1: Ja, helemaal verwoest. Beide woningen zijn door de brand verwoest.
0: Heer Pinas, we kijken uit naar de grote droge tijd. Hoe zou de samenleving zich moeten voorbereiden als we praten over brandveiligheid?
1: Ja, als we kijken naar de droge tijd, de beste manier hoe de samenleving zich kan voorbereiden, is om te luisteren naar de boodschap van de brandweer. Gisteren hebben we een woningbrand gehad, waarvoor net spraken. De oorzaak is nog niet bekend, maar naar zeggen van omstanders is men gewend daar veel te branden. Maar ik wil niet te veel op ingaan, ik wil het onderzoek niet bemoeilijken. Maar gezien het weer zijn de meeste mensen bezig er schoon te maken. Men gaat dan veel branden en vaak loopt het uit de hand. Dus laten we daarmee beginnen om te luisteren naar de boodschap van de brandweer om helemaal geen vuil af te branden. Het is helemaal verboden. Niet in een kuil, want zo'n vraag bij je, maar meneer, ik doe netjes in een kuil of in een vat, of langs de straat op de berm. Het is gewoon verboden. Het is gevaarlijk en ook niet goed voor de gezondheid.
0: Ja, en heer Pinas, ik weet nog, vorig jaar hebben wij begrepen van de brandweer dat er niet meer zal worden uitgerukt voor grasbranden en of vuilbranden waarbij woningen niet in gevaar zijn. Is dat nog steeds van kracht?
1: Dat is nog steeds van kracht. We rukken wel uit naar gras- en vuilbranden. Maar er moet gevaar van woningbrand aanwezig zijn. Wat doet de gemeenschap nu? Voor een heel kleine grasbrand of vuilbrand die je zelf met de voeten zou kunnen betrappen, belt met de brandweer op en men geeft aan dat er 3 woningen in gevaar zijn en het al is overgeslagen naar 1 van de woningen. En als ze ter plaatse komen, dan zie je een heel kleine vuilnisbrand. U begrijpt dat het lastig is om dat te voorkomen, slijtage en onnodig uitdringen. Hebben we extra manschappen ingezet. Bikers. Die gaan elk jaar de straat op. Maar we hebben ons bikersunit wat uitgebreid. En die gaan dan preventief, zowel repressief optreden hoor. Het voorkomen van, ze gaan de straten op. Ze gaan flyeren. De gemeenschap wat een informatie verschaffen. En ook als ze iets mochten tegenkomen, of vuilnisbrand of zo, dan wordt er wel opgetreden.
0: Ja, en we weten de vakantie die start binnenkort. En heel veel kinderen die zullen dan thuis zijn. Welke boodschap heeft u voor de ouders?
1: Ja, het is heel belangrijk in deze periode dat de ouders erop moeten letten om die kinderen alleen thuis te laten. Het lijkt cliché, maar ik kan u zeggen, de meest voorkomende oorzaak van woningbranden is keukengerelateerd. Op de tweede plaats kinderen met vuur hebben gespeeld. En de tweede plaats lijkt de inhaalslag te willen nemen nu. Dus het komt vaker voor dat de oorzaak is kinderen met vuur hebben gespeeld. Ze zijn alleen thuis. Ja, ze kunnen niet op elkaar letten. Ze spelen met vuur en het loopt uit de hand. Ook in deze periode van vakantie hebben dat kinderen bellen naar de brandweer aangeven dat er een woningbrand is. Zogeheten loos alarm. Dat gebeurt ook vaak door kinderen. Dus we doen een beroep op de ouders om hun kinderen in deze periode niet alleen te laten. Er zijn tal van oplossingen. Er zijn ook vakantiescholen. Zet je kind op een vakantieschool. Laat je kind op een volwassen op je kinderen letten. En zo kunnen we heel wat voorkomen. Ook in deze periode hebben we dat de mensen voor wat koeling gaan zorgen. Het is heet. De mensen gaan buiten de stad om te zwemmen. Het begint alvast bij het vertrek naar de plek. Er wordt ontzettend hard gereden. Mensen rijden roekeloos. Vooral als ze een paar jongere dames in de auto hebben. Dan willen ze stoer rijgedrag vertonen. Op de plek wordt er ontzettend veel alcohol genuttigd. Waar de chauffeur terug moet rijden richting staat. En als je op de plek bent, want we doen ook oriëntatie, dan merk je dat de ouders weinig tijd hebben voor de kinderen. Of zijn ze bezig aan de telefoon de hele dag, terwijl de kinderen in het water zijn. Laten we onze verantwoordelijkheid innemen, ouders. En zelfs op onze kinderen letten. Laten we proberen om op die manier problemen te voorkomen.
0: Ja, ik wil op dat punt komen. De brandweer die rukt niet alleen uit voor branden, maar ook wanneer er zo'n verkeersongeval heeft plaatsgevonden en de brandweer de mensen moet verwijderen uit de auto. Hoeveel keer is dat al gebeurd tot nu toe?
1: Dat gebeurt heel vaak. De cijfers heb ik toevallig niet bij me, maar dat is een normaal verschijnsel niet gaan worden. De mensen rijden roekeloos. Ze rijden onder invloed van alcohol. Waardoor als er een aanrijding plaatsvindt of een verkeersongeval waarbij de mensen bekneld zijn geraakt, de brandweer te pas moet komen.
0: En een taak van de brandweer dat vaak wordt overzien is dat van de bijdienst. Deze periode zal het weer bijdragen dat er extra bijen zullen zijn of hoe zit dat?
1: Die meldingen zijn zich al gaan verhogen. We hebben extra meldingen van bijenbestrijding in deze droge tijd. Natuurlijk komt dat omdat de mensen hun percelen van wiet willen ontdoen. En ze hebben grote hectare percelen. En al dit geven we de boodschap dat men eerst moet gaan onderzoeken als er geen kapotte ijskasten, wasmachines, dat soort gevaren erbij zijn. Want de Braziliaanse bijen die gaan zich vaak daarin nestelen. Dus doen we een beroep op de mensen om eerst het zakje te onderzoeken voordat je hem van wiet gaat ontdoen. Meestal hebben dat ook de graafmachine erbij komt om het zakje open te stoten. De graafmachine chauffeur vragen wij, of operator, vragen wij om dan zo'n cabine dicht te doen. Heeft hij geen portieren om dan een klamboe erover te doen. Omdat het vaak gebeurt dat ze plotseling verrast worden door die agressieve Braziliaanse bijen. En dat de brandweer te pas moet komen. Maar laten wij ook alvast op onze eigen veiligheid letten.
0: Alton Pinas, de woordvoerder van het Korps Brandweer Suriname. We hebben met hem gesproken over de brand van gisteravond aan de Lissabonstraat, waarbij 2 woningen in de as zijn opgegaan en 12 mensen dakloos zijn geraakt. Daarnaast hebben wij ook vooruitgeblikt op de komende droge periode, de vakantieperiode ook, waarbij zeker de samenleving extra moet gaan letten op haar brandveiligheid. Gisteren heeft de Nationale Assemblée de behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring van het protocol tussen de Republiek Suriname en de Franse Republiek met het oog op de regeling van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana over de Marowijne en Lawa-rivier, uitgesteld op verzoek van Gramang Bonofilanti. De Gramang die belegt aanstaande zondag een Grand Crotu, waarbij de ratificatie van de grens nader besproken zal worden. De Nationale Assemblée is hierbij ook uitgenodigd. We brengen u het volgende fragment uit de Nationale Assemblée. U hoort de voorzitter Ashwin Adin.
2: En ik open deze vergadering van de Nationale Assemblée van dinsdag 28 juli om 10 uur. Laat mij aan het begin al stellen dat ten aanzien van het agendapunt van vandaag de ontwerpwet ter goedkeuring van het grensprotocol tussen Suriname en Frankrijk over de Marowijne en de Lawa-rivier, dat sinds de vergadering van maandag 17 november 2025 het parlement niet heeft stilgezeten. Er is intensief aan dit onderwerp gewerkt. Alle relevante groepen zijn gehoord. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking heeft gesprekken gevoerd. In al die ontmoetingen zijn de zorgpunten, pijnpunten op tafel gelegd en doorgevoerd.

0: geven om aanstaande zondag de Stoelmanseiland een Libak-route te houden. Een parlementaire delegatie is daarvoor uitgenodigd. Ik denk de afstemming is straks ook even nodig daarover. En uit respect voor het traditioneel gezag kan ik niet anders dan u allen hiervoor begrip te vragen. Daarom vraag ik de behandeling van dit agendapunt tot na de Libak-route. En wij wensen de Gramang en de parlementaire delegatie wijsheid en succes toe. Het parlement is ook in kennis gesteld dat de Paramakaanse stam aanstaande zaterdag een kroetu houdt te Langatabiki. Ook hun wensen wij wijsheid en succes toe. En op deze wijze lossen wij als parlement en regering natuurlijk deze grenskwestie op een vreedzame en harmonieuze manier af en handelen we het hier in het parlement ook af. Dus ik zal dit agendapunt verdagen tot na de kroetoes en dan volgt er een nieuwe convocatie.
1: Aldus de voorzitter van de Nationale Assemblée die het agendapunt na de Libak-route heeft verdaagd. Het agendapunt die gaat over de behandeling van de ontwerpwethoudende goedkeuring van het protocol tussen de Republiek Suriname en de Franse Republiek met het oog op de regeling van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana over de Marowijne en Lawa-rivier. Het uitstellen van dit agendapunt komt op verzoek van Gramang Bono Filanti van de Oukaners. De Gramang die belegt aanstaande zondag 2 augustus een Libak-route. Ambassadeur Ashina Kanhai heeft in Bakkanatori haar licht ook laten schijnen over dit onderwerp. Het vaststellen van de oostgrens. Volgens Kanhai moeten bepaalde zaken nader bekeken worden. Anders zal Suriname in het oosten een soortgelijke kwestie krijgen als die van Tigri.
2: Nou, laat me eerst beginnen bij het grensverdrag van 1915. We weten dat Suriname en Frans-Guyana de grens delen door middel van de Marowijne rivier. De Marowijne rivier heeft bronrivieren. En op enig moment is er dus met Frankrijk en tussen Frankrijk en Nederland is er een overeenkomst gesloten. En ik denk dat dit verdrag eigenlijk, want er staat dat er een, kijk, de, laat me het goed zeggen hoor, ik ga het even voorlezen, de Litani en de Marowijne, en daarom is die kaart belangrijk, het is een schets die ik zelf heb gemaakt van de rivier, dus het is niet professioneel gedaan. De Litani en de Marowijne zijn bronrivieren van de Lawa, en de Lawa is de hoofdbron van de Marowijne. Dus wat we moeten volgen is de Lawa eerst, en dan valt de Lawa uiteen in de Litani en de Marowijne. En dit is vastgesteld door de Saar in een uitspraak van 1885. Toen is er een grensverdrag gekomen. En dat grensverdrag heeft gezegd van luister, dat stukje tot waar de Lawa, even kijken hoor, de Litani en de Marowijne, wacht even, de Lawa zeg maar uiteenvalt. De samenvloeiing zeg maar, van de Marowijne en de Litani, dat is het knooppuntje, het eerste knooppuntje waar we één zien, dat heel ding. Die grens is bepaald. Daarna is er geen grens meer bepaald. Dus over deel 2, dat stukje over de Lawa en waar dan weer de Marowijne, dacht ik, uiteenvalt, daarover is er niets gezegd. Dat stukje 2 op die tekening, daar is er een grensprotocol voor getekend in 2021.
3: Welk deel is dat?
2: Dat deel 2.
3: Waar de lava samenvloeit met de Marowijne.
2: Ja, dus waar de lava samenvloeit met de, kijk, even kijken hoor, hier.
3: Ja.
2: De Litani en de Marowijne, dat groen gearseerd deel op die kaart, dat is nog betwist. Dat deel

0: daarboven, dat is dat stukje tussen de samenvloeiing van de Tapanahoni en de lava, dat stukje, dat stukje lava zeg maar, dat is nu bij dat grensprotocol van 2021 is er een verdrag gesloten. En zoals we weten, Suriname moet verdragen, implementeren en dat gebeurt via de ratificatie. Want anders is Suriname niet gebonden. En de ratificatie gebeurt in DNA. Vanaf 2021 tot heden heeft de ratificatie van dat verdrag, van dat stukje van 2, nog niet plaatsgevonden. En het is belangrijk, denk ik, dat we begrijpen dat wanneer we over onze grenzen praten, dat we gelijk terugvallen op het grondgebied Suriname. En we weten dat de soevereiniteit van ons land onlosmakelijk verbonden is met het grondgebied. Wat is ons grondgebied? Wordt begrensd door de 2 grensrivieren. We hebben al een les geleerd uit Tigri, want dat is nog steeds betwist en het gaat onbetwist blijven voorlopig, denk ik, want ons laatste verdrag over Tigri was in 1971 en we hebben besloten dat we een comité zouden samenstellen met leden van Guyana en Suriname en de leden zijn nooit gekozen. Dus als we nog geloven dat die leden gaan worden gekozen, dan dromen we, denk ik. Dat is mijn persoonlijke mening. Nu willen we niet hetzelfde hebben als wat er in Guyana heeft gespeeld. En daarom vind ik het belangrijk dat dat deel, nummer 3, dus waar de lava in haar bronrivieren overgaat, dat we dat stukje wel waarborgen. Toch? En wat moeten we dan als aanknopingspunt nemen? Ik heb dat grensverdrag een beetje bekeken. En wat mij opvalt is dat er een ander grensregime is afgesproken in 2, toch dat deel, dat roospaarse deel, in vergelijking met 1. Terwijl het wel om dezelfde, dus 1 grens gaat. We hebben, bij 1 hebben we de Talwegdoctrine genomen, dat is het diepst navigeerbare punt van die riviervormde grens. En dat maakt ook dat we daar zowel Franse als Surinaamse, hoe zeg je dat, grensbewaking hebben. Natuurlijk is van de Franse wat adequater, omdat zij ook meer gefaciliteerd zijn. Ja, maar goed, er is een goede samenwerking. Die veerverbinding is niet meer tot op gang gekomen. Maar wat je dus ziet is dat in deel 2, dat is dus die overeenkomst die nu moet worden geratificeerd na zoveel jaar, ondertekend te zijn, dat we over dat stukje moeten nadenken, omdat wat we daar zeggen van invloed kan zijn op nummer 3. En dat is een belangrijk stukje, want daar zie je dat er tussen de Marowini en de Litani zit er land. En dat land zit vol met mineralen, waaronder goud. Wanneer we ook kijken naar zaken als vissterfte en de wijze waarop de goudwinning wordt zeg maar uitgeoefend in dat gebied langs de Marowijnen, dan moeten we nadenken wie heeft daar de verantwoordelijkheid, welke staat heeft de verantwoordelijkheid. En wanneer er geen grenzen zijn bepaald en aangenomen, dan is het eigenlijk een niemands land.
1: Wild West.
0: Wild West. Wat we nu hebben is dat in 3 er een grote Frans toezicht wordt gehouden. En er is van de week, een dag in het weekend, is er een heel leuk artikel verschenen van professor Moumou. Moumou heet hij volgens mij. En ik moet eerlijk zeggen, het is eigenlijk op de schoen wat hij zegt. Hij zegt, luister, je moet beide landen betrekken bij het eigenlijk bepalen van wat we gaan doen in dat gebied met betrekking tot de, hoe heet dat, de goudwinning. En hij zegt, want die gemeenschappen die daar wonen, bijvoorbeeld de Kalinja, de Arawakken, de Tekko, de Wayana, weet je, en ook Maron gemeenschappen zoals de Alukubonis, de Bamaka, de Juka Okanisis, weet je, die, je moet rekening houden dat die gemeenschappen daar al eeuwen leven. Dus wanneer je Frans wil zijn, dan ben je aan de Franse kant geboren. In Twi, dat stukje Twi, dus de Lawa rivier, heb je dorpen in het water. En ik heb een keer hier gezien en toen heb ik je ook gezegd, de vraag werd bij de behandeling, in 2023 is er een behandeling geweest in DNA van ditzelfde. En toen heeft een parlementslid gezegd, moeten we dan die grenslijn door dat eiland laten gaan? Ik dacht dat het mevrouw Matura was die dat zei. En toen vond ik aanleiding om hier te komen vertellen, nee, het gaat, die eilanden zijn verdeeld tussen Suriname en Frankrijk. Wel, mijn zorgpunt is dat wanneer we bij de ratificatie, en weet je, ik begreep dat deze week die behandeling plaats zal vinden in DNA, en ik vind het belangrijk dat het volk deze discussie zeker volgt en ook participeert, dat we bij die ratificatie rekening houden met de rechten die we willen blijven uitoefenen in het gebied tussen de Marowini en de Litani. En dat zijn de bronrivieren van de Lawa. Dus ik vond het belangrijk om vandaag toch even hier te zijn en de aandacht te vragen dat wanneer we praten over wanneer we praten over de grenzen van ons land, dat we wel moeten beseffen dat de oostgrens van ons maar voor een derde ongeveer vast is gelegd. Zo heeft de kolonisator ons verlaten. En niet anders. En nu zijn we dan zover in 2021 gekomen om een verdrag te maken. Ik zal mijn persoonlijke mening over het verdrag niet vertellen vandaag. Maar ik heb wel een aantal zaken waarvan ik denk, misschien moeten we dat wel meenemen. En dat is, wie is verantwoordelijk, of wie is het orgaan waar we naartoe gaan, de instantie waar we naartoe gaan, wanneer er bijvoorbeeld er een verschil is in van mening, of wanneer er een overtreding is van het verdrag. Daarin is in het verdrag niet voorzien. Weet je? En hoe moet die geschillenbeslechting plaatsvinden als er een geschil is? Ik zeg dus dat we, wanneer we gaan overgaan tot ratificatie van het verdrag, waarin eigenlijk de markering van de Lawa als grens, toch? En wat is ook nog gehanteerd? De equidistantie, dus het midden van de Lawa eigenlijk, is in dat verdrag van 2021... aangewezen als te zijn de grens, dan zou ik zeker even kijken naar evaluatiemomenten, omdat er is gebruik gemaakt bij het vaststellen van deze grens, is er gebruik gemaakt van digitale coördinatiepunten. En dat heeft te maken met eigenlijk de buigingen en de loop van de rivier. Weet je, er zijn eigenlijk heel veel wat men noemt krullen in die rivier, in de Lawa.
1: Dus dat verdrag is niet waterdicht?
0: Ik denk het niet. Ik denk en ik vind ook belangrijk dat we nu een voorbehoud maken en zeggen, we gaan niet over de bronnen van de Lawa twisten. Want wij zeggen dat uiteindelijk die rivier, die ik kan het nooit onthouden, maar welke is weer die ene die het meest rechts is, dat is de Marowini de grens is. En dan moeten we niet op een moment krijgen dat de Litani de grens is. Want dan hebben we hetzelfde als wat we bij Tigri hebben.
2: Ashna Kanai, ambassadeur. We hebben haar gesproken afgelopen maandag in Bakkenatori over de behandeling van de oostgrens. De grens tussen Suriname en Frans-Guyana. We gaan dan verder met deze nieuwsuitzending. De afgelopen periode hebben wij een opmerkelijke stijging gezien in het aantal zelfmoordgevallen. Raj Yadanan Singh, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, die van huis uit ook psycholoog is, heeft in dat kader gesproken in Bakkenatori.
3: Het is inderdaad aan de hoge kant. Het valt me ook op dat in 2024 je in de maand juni bijna ook net zo'n situatie hebt gehad, hè? Waarbij ook net zoveel suïcidale gevallen er zijn geweest. Kijk, je moet bedenken dat in het jaar we rond de 200-300 pogingen wel eens krijgen. Althans, wat, wat, wat aangemeld wordt. Misschien zijn er nog veel meer. Maar als je dit is aangemeld, dan weet je het niet. Maar het is gemiddeld wie 300. En je zit tussen de 8 en de 12 suicides per 100.000. Dat wil zeg maar de Wereldgezondheid Raad de cijfers een beetje doorgeven, de WHO. En andere liggen rond de 16. Bij ons was het al over de 20. En natuurlijk moet je goede statistieken hebben om te kunnen weten, is in Nikeri inderdaad veel hoger dan Paramaribo of elders. En hoe gedifferentieerd is dat? Maar het is het blijft hoog. En ja, ik begin het idee te krijgen alsof wij in Suriname veel minder toleranter aan het worden zijn. Dat we soms veel te snel impulsief willen gaan handelen. En ik weet niet waarom de hulp die wel zo aangeboden wordt, waarom men niet zo makkelijk die hulp wil opzoeken.
1: Mm.
3: En de hulplijn is natuurlijk zoals iedereen die kent, je gaat naar de huisarts. En de huisarts is wat dat betreft wel makkelijk te bereiken, geeft aan wat het probleem met je zit en die wordt dan doorverwezen. Maar begin te praten erover, begin alvast te praten erover en dat lost veel meer op. Elke keer dat je erover praat, haalt het wel een stukje van die emotie eruit, die emotionele lading die dat ding heeft. Hè? Praat erover en anders is het gewoon professionele hulp die dan gesproken. En misap wel om mijn vrede. Je moet je zo verwijzen qua PCS, misschien iemand van de psychiaters, iemand van de psychologen, maar ik heb actie met dat jongen, dog. Ja, nou lauw, mee lauw.
1: Heb de machine erop en dan probleem?
3: Nee, maar nou lauw, mee lauw. De psychiater, de psycholoog tegenwoordig, het is meer een coach, het is een counselor, een hele sterke coach om met jou samen na te gaan wat het probleem is. En hoe komt het dat het probleem die je hebt zoveel impact op je heeft?
1: Mm.
3: Hoe komt dat? En daarmee een beetje zoeken naar de oorzaak en kijken als we daarmee een stukje behandeling kunnen hebben. En nou goed, in bepaalde zware gevallen dan moet je inderdaad vanuit de psychiatrie, gaat de psychiater wel eens denken van misschien moet ik een stukje medicatietherapie eraan toevoegen om die psychische druk een beetje naar haalbare opties te brengen of beter te kunnen reguleren.
1: Dat doen we zo iemand teruggebouwd.
3: Nee, maar althans om elkaar niet om wat zo lang aan mijn zoon raven, denk ik niet. Het is juist zo rustgevend.
1: Mm.
3: Het is, ik weet niet, ik heb me nooit echt ooit een keer onveilig gevoeld. Alleen de 20 jaar is aan wakker draper.
1: Mm.
3: Nooit. Tegendeel, het geeft je toch zoveel plezier en zoveel voldoening. Als je iemand die daar is, kan helpen.
1: Maar is het zo, is dat echt onderzocht door de Mantaki? Dit soort dingen nemen toe, zelfmoordpogingen, of dat mensen uit het leven willen stappen. Wanneer het economisch slecht gaat in een land.
3: Nee, dat zou niet kloppen toch? Dat zou niet kloppen. Een deel kan bijdragen. Ik kan me indenken dat als een vader, een moeder, een gezin financieel het op geen enkele manier kan volhouden, dat ze wel heel zwaar depressief worden.
1: Mm.
3: Maar Guyana bijvoorbeeld heeft veel meer suïcide gevallen dan Suriname.
1: Nu?
3: Ja. Guyana is wat dat betreft koploper. Dus zo denken met alle geweldige financiële berichten uit Guyana, met de nieuwe parel van het Caribisch gebied, zou je wel verwachten dat minder zou zijn. Dus nogmaals, niet altijd, let maar, niet altijd brengt grote welvaart in jouw land grote welzijn met zich mee.
1: Mm-hmm.
3: Niet altijd. Je hebt daar natuurlijk een hele specifieke beleid daartoe, die daartoe moet koersen. Trinidad was ook vrij hoog. En bij ons helaas, het is wel heel erg lastig om precies te kunnen gaan weten hoe dat komt en welke oorzaken daar een rol in hebben gespeeld dat de persoon toch de neiging heeft gehad om uit het leven te stappen.
1: Ja, oké, maar nu de cijfers een bepaalde trend vertonen. Welke acties hebben jullie ondernomen?
3: Nou, laten we zeggen extra acties hoor, maar die acties zijn er al. Laat me een paar noemen. Je hebt de groep wetenschappers, en daar praat ik over jongens als Tulsi Bipert, beide professoren, die ook bij MUI aangesloten zijn, ook met name ook zorgdragen een stukje regulering hebben voor de Image Gap trainingen, die met name voor leerkrachten en ook voor de eerste lijns verpleegkundigen bedoeld zijn. En ik weet dat een groep eerste lijns verpleegkundigen ook al is getraind. Ik heb ook aanbevolen, train ook natuurlijk de leerkrachten breed, zodat ook die getraind worden in het herkennen van bepaalde signalen.
1: Belangrijk.
3: Bij de kinderen. Mm. Dan vang je dat op. Mm. En dan bespreek je dat met de ouders. Voor een stukje doorverwijsadvies erbij. Dus dat is er. En natuurlijk die route, die bestaande route is er natuurlijk toch. Via huis. Als het niet lukt. In mijn optie zouden die problemen eigenlijk al thuis besproken moeten kunnen worden. Veel problemen worden opgelost door een goede mate van communicatie. De communicatie lost heel veel op. Maar je moet ook openstaan voor die communicatie.
1: Men moet ook weten hoe, want een verkeerd woord kan je het ook erger maken.
3: Dat kan, maar liever dat die poort open is, dat we kunnen praten. En als het woord verkeerd wordt gevallen, dat kan daarover worden gesproken, dat het daarna meteen kan worden gecorrigeerd. En als het niet lukt thuis, sportvereniging, of als je nu lid bent van een religieuze instantie, of op school, of aan het werk, maak het bespreekbaar, maak het, zit er niet mee en zoek die hulp ook op. En natuurlijk heb je de doorverwijzing via de huisarts of de bedrijfarts naar de psycholoog, psychiater, als het niet anders kan om erover te kunnen praten. Nu weet ik dat er, sinds ik nog als psycholoog werkzaam was, was de bedrempel met name SZF-verzekerden nog altijd wel een probleem. Want nu bijvoorbeeld nog steeds heb je dat een SZF-verzekerde eerst naar de psycholoog moet gaan, daar betaalt en met die kwitantie van betaling naar SZF terug moet gaan om een deel van het geld terug te krijgen. Een vrij klein deel hoor, ik dacht 60 of 100 SRD. En een consult zal vele malen hoger zijn. Dus ik heb ook dit tot recentelijk nog weer aangegeven en daar wordt er nu aan gewerkt. Dat een proces van behandeling bij de psycholoog eigenlijk op dezelfde manier moet worden afgehandeld als hoe de verwijzing gaat naar de psychiater. En dat ook SZF, zoals die afhandelt met de psychiater, ook met de psycholoog zo moeten afhandelen. En niet dat het zoveel drempels moet opleveren. En niet dat de persoon extra zou moeten gaan betalen bij de psycholoog. Dat SZF dat gedeelte wel goed zou moeten kunnen verzekeren. Dat werkt al drempel verlagen, dat je dan eerder die stap kan maken om naar de psycholoog te gaan daarbij. En
1: iemand zegt naar een psycholoog is 700 SRD, SZF geeft niet eens de helft.
3: Klopt, SZF geeft een heel klein deel daarvan, klopt. Dus daar moet wat aan gedaan worden om die route toegankelijker te maken. Ik heb zoek aanbevolen, praat met de groep van psychologen en komt tot een goed gemiddeld bedrag, zodat wij efficiënt de zaken kunnen afhandelen, zodat op binnenkorte termijn je makkelijker naar de psycholoog kan stappen. En misschien ook wel een mooie aanbeveling is bij de RGD-polis bijvoorbeeld, bij polyklinieken. Misschien moet je daar een vertrouwenspersoon zetten die eerste opvang kan hebben om te kunnen luisteren naar de problemen en een stukje advies te kunnen geven erbij.
2: Raj Yananan Singh, de onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Met hem hebben wij gesproken over de zelfmoordgevallen die de afgelopen periode zijn toegenomen en de aanpak daarvan. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op woensdag 29 juli. Bedankt voor het luisteren.

0: is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.
1: So, what do you want to do?

0: Het menu van Eethuis Esseline vandaag is woensdag 29 juli. Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, hirheri met zoute vis en ei, gele pisi moxalesi met gerookte kip erdoor, snert met kip, kipworstjes en rookworst, add-on zoutvlees, pikante garnalen, gebakken vis met Omaha speciale saus en antroa mix gerookte kip. Als groente, kousenband, amzooi en pampoen. Wil je opnieuw verliefd raken? Esseline. Anjouso. Nanga ekte. Schwitesi. Fufosi. Bonnistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline, smakelijk eten.
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
2: All the hits.

0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Beatable. Number one.
1: Number one.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 29 juli. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Gebakken vis in tomatensaus. En varkensvlees met Chinese vruchten. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet maar.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Oogies Livestream en Oogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
5: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
6: Hey Valka! Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
5: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
6: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
5: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
6: Hey, Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
5: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
7: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
8: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
3: Sranazani, Naskip. Love you.
9: Hoi mama.
10: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
9: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
10: Lang, je zin wel 100 euro, Jim.
9: Mama, ik zei 50 euro.
10: Maar dan van jou zin 100 euro daar.
9: Ik zei 50 euro, mama. 50.
10: Nee, mijn broer. Omdat die brader zijn, Jim, naar 100 euro zin.
9: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
10: Maar jij nog. Die zin heeft via Western Union, die aan Pengelstraat. Want trappen naar top service. Vriendelijkheid, top, de smijf is aan het gaan. If stop that you're sending our trappers, that's the one.
9: Ja, maar ik weet, ik doe

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: 2020. Wow, Orca, Cedre Eric alias Winter.
1: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
2: Ga je binnenkort op vakantie? Of shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB Easycard aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: BT. Atakidis na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
3: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
4: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fans and Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Een van de laatste BT-afleveringen. Is een komma hoor, het is geen punt. Is een komma. Een van de laatste Baganatori-afleveringen. Komma. Welke we dus met veel plezier hebben gepresenteerd. Komma. In de maand juli. Clifton Michael Limburg. En aan Michael die zit allemaal exclusief waar. Live vanuit de Maikoestraat. Een van de slechtste straten van Paramaribo Noord.

En het is nooit te veel om elke keer, dames en heren, te highlighten de organisatie aan de Kankawastraat. Reust van kwaliteit. Reust van professionaliteit. En creativiteit. Schittert vanwege de klantenservice. Enig en zijn soort als het gaat om al de type modellen, al de brillen. Je krijgt er geen genoeg van. Al de brillen. De zonnebrillen. De gezondheidsbrillen. Brillen op brillen. Alleen bij Rattan. Mensen in het buitenland, vergeet niet. There you are for the sunglasses. Vanavond is used to be. En weet, er was een hit. De boeken dat die heren, dat jouw heren de boeken die ze. Er was een plaat toch? I wear my sunglasses at night. I wear my sunglasses at night. So I can, so I can. Na na na na na na. Na na na. Da da da da da. En dan maar zoveel zingen boeken dat je naar Corey Hart. Corey Hart. Jong, jammer, in ere den boeken dat morgen. I wear my sunglasses at night. Ik zal aan Perry zeggen, Perry. We bije used to be na nga pogodati. Damo weer waratan ook e used to be at night. Because now it isn't night. Mati de neti ait yuru. Weliswaar in e shunu wat het is ki FB programma. Mo bije pogodati na nga. I wear my sunglasses at night. So I can, so I can. Ja man. Dit tjoen dati. Die tijden komen niet meer terug. Maar hoe gaat het met jullie? Ik ben in een vrolijke bui, vrolijke stemming, weet je waarom? En ik geef je gewoon met door, joh. Ik heb gisteravond 40 minuten Milan tapa, verder aan treadmill, no? En die de man ting Milan 30 minuten in tapo. En dan zeg maar dat het ding geeft een lekker gevoel toch, dus ik ben zo blij, dus minusap, wat kan me boos maken? Ik denk dat iets mij boos kan maken vandaag. Zo blij ben ik, lekker gevoel, Isabi. En het is heerlijk. Geen enkele, je drinkt zo'n water hier, je neemt zo'n groen toe, dan gaan met die. Zo liet je jongen, chippies brede. Het is lekker, een lekker gevoel. U moet bewegen. Isabi in een vrije tijd. Ja, want geen vrije tijd. Mij bij hem, Mati. Laat mij nog zo'n man dat hij. Franco. Amarat bawaan staan niet ook. Amarat Cliff. Mij erij naga wan shot broeku. Naga wan pata. En mi auto. Standaard. Mij naga wan serieus. Amarat ga je standaard. Pata shot broeku wan pet. Dat if mij rij gewoon mij rij graven straat. Mira nexe do, me swingo links, me guacul, me loa af juru. Amara if me rego omgeving Johannes Mongra straat, me parkera wagi, me lo even of Nikeri straat. Mira, hé, maar dat is inderdaad een goed idee, jong. Ik moet met die dingen zitten in de wagen. Isabi, dat kan, je moet bewegen. Elke gelegenheid, Sandwin zich voor. Beweeg. De man dat you know me, Arkiwan San Seidraja, there are three medicines in life. Three medicines. Isabi. Rest. Exercise. And good food. Toch? Rest in Sribi. Dat doe ik weliswaar minder. Maar je moet goed weliswaar minder. Maar je moet goed uitrusten. Je moet veel slapen. Exercise. Je moet

dat zet je daarop. Dat ik toepis met die, dat zet je ook daarop of drie. Then nothing. Dat ga je eten. Maar dat is fout, want je mag nog biggie zo. Je mag zei, als je mongra een keer is, dat is je vuist. Dat is je maag. Dus zij doe in potip chinzo alisi, naar links van pretty. De potip chinzo grunto, papap. De pot wapis met die. De nyan beetje bij beetje. Dat ga je zien. Na verloop van tijd. Je falla flik me. Let erop. Beweeg. Isabi, geef je lekker gevoel. Ik heb al gegroet. Goedemiddag nogmaals. Het is 29 juli. De mensen die vandaag jarig zijn. Hey. Congratulations. Isabi, gefeliciteerd. Make it a blast of a day. Enjoy it. De mensen die ziek zijn. Vandaag zo plefo jarig zijn. Hè? Dat weet ik wel. Plefo. Plefo bij de Leo. Plefo bij verjaard die de. May his soul rest in peace. Alle andere mensen die jarig zijn vandaag. Maak het een mooie dag. De mensen die een sterfgeval hebben. Wil ik condoleren. En de mensen die ziek zijn. Isabi, beterschap. Alas masang, den verplieg, ruimtes te huizen. Den bijes maf uno, ala den bijes maf uno, mamis don se a ram, ano aere next, a radio leti, o we i wakap sare krabi neki na storia storkba. Isabi, if you wakap sare krabi neki na storia storkba, if it's not a pastor, de bewig, da stur me kwa geluid. O me har wan churi. En dan churif den bijes maar dat die beap met extra speeksel, tahar en zo. Je denkt, dat gaan we autobanti. Isabi, dus, nostor oma, de oma's donsi aram, oma's donsi aram, e lukus eip samen, archilembo, e archemboy, en uno klets me, want alama so an fight me. If you fight me, you fight den bijes ma. En de bijes ma na sigi, yo chis problem en in libi. De bijisman a segi, Isabi. De fan, uno vermi ede. De smal loba boy, de smal lob den boy, de smal lob lembo. El lembo lob de ook tu. Ef uno be debaya, uro kotranga. Mi sabi, en me sen lobby gomit. Ala den bijisman, de smal boefe de. Sifen tuk van sifen tuk. Mami sans don drape sifen sifen tuk. Papi nange 83. Tramma drape nange 88. Luku uku vader drapa asia nange 92. Toch as tief kan de moromi. Boon voor krakti en lobby en respecti. Gi den bijis mafono. Den bijis mafono. Respecti. So, wat doen we allemaal? Ik wil niet, nog niet beginnen met items. Wie denk je, kan de okanta kwam tjien tori. Hey, Aleko, no? Serieso. Ik denk, ik kan ook een tak om tien toren krijgen. Hier een katabelletje, wat ga je maar schrijven? Ik ga die... Ah, doe maar, doe maar. Je blijft toch niet lang weg. Zit kom, zit kom. Die man moet iets regelen voor de televisie. Oh, ja. Ga je gang, helemaal. Oh, we moeten een sponsor krijgen, no? Maar ik ben in beeld, no? Dus... Oké. Mensen, Jamal heeft natuurlijk het een en ander ook voor me voorbereid. Zo werken we. Laat mij, en wat ik nu ga zeggen, dames en heren, heeft betrekking op wat ik... Nee, dat ga ik apart doen. Moet ik aan het dadelijk. Ik wil starten deze baganatorie met dat geval van Samson, hè, omdat... Ik wil wel dat ding kleren. En ik wil u vragen om goed te luisteren. Want ik wil... Ik heb niet graag dat dingen hun eigen leven gaan leiden. Isabi. Laat mij op de allereerste plaats zeggen. Zoek al live, ja, even.

0: Ik praat niet graag over mezelf. Maar soms is het wel goed om u een paar dingen uit te leggen. Ik ben, Godzijdank, 36 jaar verbonden aan de omroep. En het zijn geen 36 dagen of 36 maanden. Isabina, bijna af of mijn leeftijd. 36 jaren. En soms mijn arrogant terecht. Omdat ik weet dat ik mijn werk zo goed als mogelijk probeer te doen. Je kan me arrogant vinden, het kan. Ik ben een eenvoudige jongen, flexibel, eenvoudig. Strak, soms tijdens het werk. Maar dat heb je nou eenmaal, dat is in mijn karakter. Tenminste, ook om je neemt grap. Ik ga heel snel veranderen. Als een blad. Isabi, zo mijn lafu, zo mijn flash. De man, ja, sabi. De man, soms, je bent onberekenbaar. Maar zo gaat dat aan toe, dat is, that's me. En we gaan Natori doen, dames en heren, al 25 jaar, 1 jaar zijn we niet, zaten we thuis en lim opzetten en zo. En er is één ding waar ik mij nooit schuldig aan heb gemaakt, sinds mijn rokko naar radio. En met takeranga brad kanti fumi mofo. Dingen manipuleren en knippen en een vertekend beeld presenteren. Maar dat was dat niet. Ik heb het niet nodig. En weet je waarom ik het niet kan doen? En dan mag doen. Waarom ik het niet kan doen? Dat is een verschil. Omdat Aroko Samet Do, Aroko Disi is mij heilig. Isabi, dit is altijd mijn droom geweest om bij de radio te werken. Dus Kotsani Fuhebeji Mang, sinds met Dubaga Natori heb ik me daar nooit aan schuldig gemaakt. En geloof me, het zal ook nooit gebeuren. Dus idee is aan meneer Samson, want drop taki, we hebben gemanipuleerd en we hebben een fragment, maar een fragment gebracht. We hebben inderdaad een fragment gebracht. Ik ben de hele dag met hem bezig te discussiëren erover. Maar ja, hij wil niet met me praten, want hij zegt, ik praat nooit meer in Bagan Natori. Natuurlijk zijn goed recht. Alleen heb ik altijd, misapuansa niet, dat awoord zei dat ik nooit meer. Moet je ook nooit zeggen. Zeg nooit, nooit. Isabi, omdat alibi langa verrassing toch. En we kunnen soms een grote mond opzetten. Lekker matief misambi dan maar weinig project Biggie Back. Ja, tori voor Biggie Back voor maar weinig project. Uiteindelijk de boy Pretens Ching. Ik weet niet waar hij nu is hoor. Maar ik heb het een keer uitgelegd. Een grote mond opzetten. Inosabi. Je weet niet van Fraga Ewai Tamara. Isabi, we hebben het meegemaakt, niet alleen in dit soort gevallen, maar ook gewoon in het alle. In de chill in Alibi. Isabi, in de chill in Alibi. En in om mektum sifuru bari. Maar goed, de man zegt, hij praat niet, is geen probleem. Wij respecteren dat. Maar ik heb u gezegd, er is een uitspraak gedaan, nooit meer een vrouw. En dat fragment heb ik gepresenteerd. Ik heb Jamal gevraagd. Er is zoveel heisa over een fragment. Ik zie dat ding op Facebook. Mensen bellen. Limbo, heb je het gehoord? Laat me dat duidelijk stellen. Heel veel reacties. Dus op een gegeven moment. Jamal gie mijn fragment. En Ashna Kanhai heb ik niet laten komen. Dus ik vind het zo zielig. Ik had lang voordat het fragment bekend was een afspraak met die vrouw, met Ashna, om te praten over die oostgrens. En ik heb het een paar keer gezegd, daarom bent u hier. En ze was hier en we hebben toevallig gesproken over die uitspraak, nooit meer een vrouw. Kijk, je kan vinden dat Jannie Simons nooit meer president moet worden. En als je dat vindt, is het je goed recht, mag je het zeggen. Nergens staat dat ino mag takkie. If you very. Ik vind dat Jenny Simons moet nooit meer president worden. Dan mag je het zeggen. Ga je gang. Is jouw mening. Maar het is toch wel anders als je zegt... nooit meer een vrouw als president. En dat is het verschil. En Asna heeft erop gereageerd. En de man zegt, we hebben gemanipuleerd. Satellietzender. NDP-satellietzender. En op een gegeven moment... Nee, die actie Jamal, dat Jamal. Want na een gesprek met hem... En dat ik ook heb gehoord zijn verklaring via ABC... En ik dacht, Trishul, wat mijn argie alles was niet. Ik dacht, Jamal, jongen, Jamal. En ik zei ook aan moderator, we hebben een fout gemaakt volgens mij. Want toen had ik dat interview zelf niet gehoord. Ik dacht, hoe moet dat ding checken? Jamal is een beetje slordig geweest. En ik heb me voorgenomen, om te komen vandaag om een verontschuldiging aan te bieden van hé. Werkelijk, maar heb je nog bij Arka interview ete. En ik zei nog gisteravond aan Ashna Kanhai van Pa Ebde. Ik zei nog gisteravond aan Ashna Kanhai van. Eigenlijk moet ik sorry zeggen tegen de luisteraars. Ik heb het fragment zo gehad van Jamal. En het is een beetje slordig geweest. Ik moest naar het volledige gesprek luisteren. En toen zei Ashna nee, want zij had het volledige gesprek reeds gehoord. En hij zegt, hij heeft gezegd nooit meer een vrouw. Niks verontschuldigen. Ik ben dus toen gaan... we zijn een beetje ontspannen. En toen zijn we ben ik gaan luisteren naar het interview. Isabi daarvoor met hij Jamal dacht, jongen, Jamal, ik keer mee. En Jamal heeft mij ook uitgelegd. Misschien kan hij het straks ook doen. Hij heeft me gewoon uitgelegd. Van Cliff. En daarna heb ik het zelf gehoord. Die man heeft dat werkelijk gezegd. Nooit meer een vrouw. Dus kijk, het probleem wat je krijgt is... mensen in een vooruitgeschoven positie... moeten weten wat ze zeggen. Wanneer ze ondoordachte uitspraken doen... en de zaak krijgt een bepaalde wending... of er volgt een bepaalde reactie... dan moeten ze geen zondebokken gaan zoeken... en met de beschuldigende vinger gaan wijzen. Uiteindelijk naar Yutaki, Anomitaki, Yutaki... En ik heb hem nog gezegd, misschien is het, zou het goed zijn om te zeggen... Want dat is het probleem in Suriname. Kijk, ik heb daar geen problemen mee. Trouwens, je kent alleen hoe langer dan vandaag. Als ik in mijn werk een fout gemaakt heb... kom ik op de radio en ik bied mijn verontschuldigingen daarvoor aan. En ik zeg, het is verkeerd geweest. Ik had me niet zo mogen uitlaten. Het is onacceptabel en ik trek het beet. Dat ben ik. Zo ben ik. Isabi? We koe we taki. Maar we moeten niet gaan proberen om anderen te beschuldigen. Maar om mi taki, na you taki. Frans Pinas heeft zelf als kop gezet. Nooit meer een vrouw. Na mi pota kop dat ik Frans Pinas. Dat Frans Pinas heeft manipuleerd. Ook al heeft hij dat heel interview geplaatst. Als kop heeft hij nooit meer een vrouw. Dan heeft hij ook een vertekend beeld. Dat is niet correct. Dus wat Van Samson moet doen is... En ik weet wat er gebeurt. Aan mij voeg aan Misabi. Omdat apartheid taiga man, je moet dat ding recht trekken. En ik weet waarom ik dat zeg. Ik weet 100% waarom ik dat zeg. En ik weet hoe deze dingen werken. De partij heeft hem gezegd, luister nou. ga weer in de media, corrigeer dat ding, want anders breng je ons wel in een positie dat wij afstand moeten nemen van wat je gezegd hebt. Dat wij ons moeten distancieren van wat je gezegd hebt. En dat zal niet nice zijn voor jou. En daarom hebben we de nuance gezien daarna. Want als je luistert naar wat hij daarna gezegd heeft in dat interview van gisteren. En als je dat plaatst tegenover dat gesprek met Frans, daar zie je een verschil. We hebben oren, we hebben geluisterd. We kunnen analyseren. Mensen. Dus om onze stempel te geven, we hebben geen enkele baat bij om wie dat ook te beschadigen. Zeker van Samson niet. Sommige mensen beschadigen zichzelf als ze uitkomen. Isabi, ik heb geen enkele baat. Ik win er niks mee, toch als ik je zo beschadig. Wat win ik? Wat schakel ik je uit? Ga je uit de politiek? Ga je uit DNA? Ik win er niks mee. Ik bereik er niks mee. Isabi, dus het trauma sama Abi, ja, ik heb hem hard aangepakt in het verleden, ja. Limbo was niemals tegenover hem. Maar ik was in een andere rol. Ik was in een andere rol. Ik zat in dat team van president Boudersen. En dat was mijn rol. Even bij klets, klets, toemsi, Limbo ben jami. En laat me je zeggen hoor, voor alle duidelijkheid. Ik... Uri jeranga o memang da wat but Sharmila sahamiri jeranga Sharmila manga Sharmila feti lek daganga puspusi manga hoogart feti. Vandaar de dag met mevrouw Del Castillo heb ik een prachtige volwassen relatie. Dus we zijn in een andere tijd, dus als men wil blijven vasthouden. Limbo is vreselijk tegen me. Laat wel even duidelijk zijn hoor. Ik ben in die rol geweest en dat ga ik herhalen en onderstrepen vandaag voor alle mensen. Ik ben misschien nu in een andere rol. Maar vergis je niet en ga er niet van uit dat ik spijt heb voor mijn gewezen rol. Absoluut niet. Ik heb prettig gewerkt onder president Boudersen. En alles wat ik heb gedaan... In die tijd heb ik uit overtuiging gedaan. Alles. En ik ben heel lafaard of lafbek om te komen zeggen... Ja, maar die zit. Ab, so, anamazans donja. Daarom heb ik twee ballen tussen mijn benen. Laat het duidelijk zijn. En heeft mijn nja van Samson dat mijn nja mee, ja. Maar het is afgesloten. Isabi, het is afgesloten. Maar dat ik spijt heb van mijn rol als perschef. Mijn rol als communicatieman van DDB. Ik spijt. Never nooit. Laten we dat wel zeggen hoor. Met alle duidelijkheid. Vergis je niet. Vergis je niet. Isabi. Dus. Even met mij dat je onwerkelijk. Maar Jamal... Ik weet dat zij nog behoefte heeft, want die zijn maar afhankelijk. Ik wil dat ding wel uitleggen, man. Kijk. Ik werk met Jamal al twee jaar. Ik ben tevreden. En ik weet zeker... Jamal zal nooit... dingen knippen. Bewust knippen om te manipuleren. Hij heeft me dat fragment gegeven. En ik zeg het uit overtuiging, want ik werk met hem. En hij heeft intussen is hij gegroeid. En heeft hij een stuk verantwoordelijkheid aan de dag wiegen te leggen. Ik kan mika mop uit aangebouwd, maar ik ga niet keren. Ik weet, mijn nieuws komt er. Ik weet, het is verantwoord. En ik weet, het is in goede handen. Isabi. Dus, de man heeft een fragment gehaald uit... Dat interview. En het is normaal in radioland dat je een fragment laat horen. Wanneer de mensen in de Nationale Assemblée praten, brengen we toch fragmenten, brengt de media fragmenten. Wanneer, dames en heren, er iets gezegd is tijdens een interview of tijdens een presentatie, ga je niet die hele presentatie, dus wat, ik moest dat heel vraaggesprek van Pinas. dames en heren, voor genoegdoening van meneer Van Samson, moest ik dat heel interview van Pinas komen afdraaien en bagan natori. Dus waar zijn we mee bezig, mensen? Dus laten we een beetje, let's be reasonable. Reasonable. Ja, de fragment eruit. Wat je niet moet doen is, dat fragment wat je eruit hebt gehaald, mag je niet gaan. Daar moet je niet aan gaan sleutelen. Somileri. En geloof me, de man zal leren Marokko, dames en heren. Zijn geen blote voeters geweest. 100.000% niet. Dus, die man gaat op een gegeven moment. En die me betwijfel even, want ik ben hier als aan, heb ik nog gezegd, want ik had een interview met mevrouw Silas gisteren. Heb ik nog gezegd, dan ga ik dat interview even aanhouden. Ik heb mevrouw Silas gebeld van mevrouw Silas. U hebt de interview afgestaan, maar ze is even bezig het een en ander te onderzoeken, dus ik hou even aan. Meer aan haar gesprek. Dan Mikandra, interview gewoon. Jamal, heb je nog wat toe te voegen eraan? Want misschien heb ik alles gezegd. Dus nogmaals, mensen, dus mijn rol als... ik loop niet met gebogen hoofd van ik ben... Dat was mijn werk. En ik heb het uit overtuiging gedaan. Isabi, geen moment spijt van mijn rol in die dagen. En wie ik heb aangepakt in die dagen. Je hebt me skop want to sma in die dagen. Verder gaan ze niet. Nee, Nobim. Maar dat is dat spel. Het was een politiek spel. Dan moet je... Hoe zei je, Jules Wijnen, was het? If you can't stand the heat, don't come messing around in the kitchen. Sorry. En nogmaals, ik wil het duidelijk zeggen. Dit is een ander platform. Is een ander concept. Maar de persoon van Clifton Michael Limburg heeft in het verleden een bepaalde rol gehad. En ik ben geen lafaard. Die rol heb ik uit volle overtuiging vervuld. En ik heb geen enkel, laat weten, geen enkel haar op mijn hoofd. Dat maakt spijt van mij. Toevallig mee de peri. Maar goed, heel lafo. Nee, nou niet. Ik heb de mensen gezegd, ik ken je niet. Ik ken je niet als manipulator, Jamal. Misschien kan je die microfoon even... ja. Niet omdat hij hier zit. Het is niet om een veer te zetten in zijn kont. Maar ik ben tevreden met de prestaties van deze journalist, presentator. De manier waarop hij gegroeid is in de afgelopen jaren. Af en toe weer fit, niet te makkelijk. Weer fit. Isabi. Maar on the job worden natuurlijk. Isabi. Maar dat we gemanipuleerd hebben, voor alle duidelijkheid, dames en heren. Laat meneer Van Samson geen zondebok zoeken. En in het vervolg, laat hij letten op wat hij zegt. Wanneer je microfoon... Want ik heb ook geleerd in dit vak. Heb ik geleerd, een gouden regel. Je wordt geïnterviewd. Jij geeft richting aan het interview. Wie ook de microfoon vasthoudt, of wie ook aan de andere kant van de lijn is... Je bent de meester van je eigen antwoorden. Niet wanneer je een baan bij hebt gezegd, dan moet je anderen daarvoor de schuld komen geven. Dan moet je weten wat je zegt. Wanneer je praat, moet je duidelijk zijn. Wat bedoel je precies? Je moet niet praten om de volgende dag de stations af te lopen om te gaan nuanceren, omdat jouw partij jou daartoe heeft opgedragen. Nee, dat is niet correct. Een goede politicus moet weten wat hij zegt. Wanneer hij uitkomt, moet hij zuiver zijn. En als je vindt nogmaals dat Jenny Simons nooit meer president moet worden en je wil het onderbouwen, doe dat, zeg dat. Maar zeg niet, want dat is toch een stap te ver om te zeggen nooit meer een vrouw. Want ook in uw partij zijn er genoeg capabele vrouwen die in tijd misschien toch wel die job zouden kunnen vervullen. Grabbes. Maar goed, Jamal. Ik ga je hoofd niet te lang moe maken. Ga je gang. Ik overval je nou?
1: Nou niet echt. Maar laat me alvast beginnen om de mensen te groeten thuis. Ten aanzien van dat fragment, ja, inderdaad, het is een deel uit een volledig interview dat meneer Van Samson had op Standvaste Radio met de heer Frans Pinas. Maar tot zover, het is een deel eruit gelicht, snap je? Er zijn geen woorden verdraaid, of althans, er is ook niet getracht om een ander beeld te scheppen. Wat meneer Van Samson heeft gezegd, dat is het gewoon. Weet je, en ja, natuurlijk, hij probeerde er later, na correctie van de presentator of van Frans Pinas, probeerde hij later erop terug te komen om het anders te verwoorden. Toch? Maar dat is na correctie. Maar je kan niet starten door te zeggen, we moeten de fout nooit meer maken om een vrouw als president te kiezen. Je kan daarmee niet starten. En pas wanneer je dan erop wordt gewezen dat het eigenlijk discriminerend is naar vrouwen toe, probeer je met andere argumenten te komen om het te staven. En als we toch kijken naar de argumenten die naar voren zijn gedragen, als je luistert, dan ga je ook horen dat hij aangeeft van uit het kamp van de NDP wordt er bijvoorbeeld gezegd dat omdat ze een vrouw is, dat we rustig moeten zijn met haar, dat we niet te hard tegen haar aan moeten gaan. Maar weet je, meneer Van Samson is een DNA-lid. Hij vertegenwoordigt het volk in het hoogste college van staat nog wel, snap je? En dat heel interview, het is eigenlijk, het draaide eigenlijk om de verdwijning van Quick. En dat er een comité-generaal is gehouden. En we kennen de kritiek op die comité-generaal. Dat mensen vonden van, het hoefde niet in een comité-generaal. Dat is alom gezegd. Zelf door meneer Jones. Meneer Jones is zelf uit de vergaderzaal gelopen. Toch? En hij vond van, ja, er wordt geen verantwoording genomen, et cetera. En als we dat blijven, als we dat afkaderen, toch? Dan kan je ook niet stellen dat je nu gaat komen met zaken die zijn gezegd buiten het parlement door mensen gewoon. Anders kan iedereen daarmee komen. Toch, als we bij het parlement blijven, ik heb geen enkel parlementariër horen praten over omdat de president een vrouw is, daarom moeten we rustig aan met haar doen. Dat heb ik geen zins gehoord. Iedereen kan een mening hebben, maar hij is een volksvertegenwoordiger. Hij is niet zomaar iemand, hij is eenmaal 24 uur volksvertegenwoordiger. Je vertegenwoordigt het volk en als je het volk vertegenwoordigt, kan je zo'n uitspraak gewoon niet doen. En verder kan je ook niet meegaan met dat argument, omdat mensen van een bepaald kamp vinden dat zij een vrouw is, dat we rustig aan met haar moeten doen. Omdat je weet, je bent verder geschoold, je weet dat het een verkeerde beredenering is. En als je dat weet, jij die het beter weet, kan dan niet met zo'n stelling komen. Je kan dan niet met zo'n stelling komen dat, oh, omdat zij dat hebben gezegd, dan moeten we nooit meer een vrouw als president hebben. Dat kan niet, omdat je beter weet. Dan zou je in principe corrigeren moeten optreden. En dan wil hij dan nog verder gaan door te stellen, het is nogal rustig. Nou ja, wat is rustig? Snap je? We moeten niet vergeten dat er altijd kritiek is. En hoe die kritiek wordt gedragen, dat is punt 2. Maar laten we niet vergeten, er is kritiek vanuit de VES. Er is kritiek vanuit meneer, laat ik zeg maar, Stanley Isaias, die hier heeft gesteld dat de regering meer financiële transparantie moet geven. Er is kritiek vanuit mevrouw Van Dijk Silos, die hier door de microfoon heeft gezegd dat benoemingsbeleid van de president niet goed is, dat ze met bepaalde zaken
0: ook Limbo heeft kritiek.
1: Er is kritiek vanuit zijn eigen fractiegenoot, meneer Wang, die wij hebben geïnterviewd, die heeft gesteld dat er geen sprake is van kinky als systeem. Er is kritiek van meneer Atumpai op het korps. Er is kritiek vanuit de NPS-fractie die we hier hebben afgedraaid. Ook van leden vanuit zijn eigen fractie is er kritiek. En straks zal er weer een fragment afgedraaid worden, waarschijnlijk van leden van zijn eigen fractie die kritiek leveren. En ze leveren die kritiek niet op basis van dat die president een vrouw is, maar ze leveren die kritiek op het beleid dat wordt uitgevoerd. Niemand beoordeelt die president op basis van het vrouw zijn. Dat doen we niet. En ik denk dat met die, je zei daar is zo mooi, je hebt een vooruitgeschoven positie als persoon. Je bent eenmaal 24 uur DNA-lid. No forget that. Toch? En als je zo'n positie bekleedt, denk ik niet dat je zo'n uitspraak gaat doen. Zeker als we in beschouwing nemen de moeite die wordt gedaan door verschillende vrouwenorganisaties in Suriname om de positie van de vrouw gelijk op te trekken met die van de mannen. We kennen de inspanningen die zijn gepleegd om zelf in de politiek meer vrouwen te accommoderen. En het heeft gewerkt toch? Zijn eigen partij heeft op een gegeven moment in 2020, want hij zegt het zo mooi, mevrouw Matura heeft het gewonnen in Paramaribo. Maar dat komt dankzij die inspanningen die door vrouwenorganisaties is doorgedrongen tot die politieke partijen om vrouwen ook naar voren te schuiven. En als je zo met zo'n statement komt, toch, wat denk je dat gaat gebeuren? Toch? Je spuit het in de samenleving en iemand die het beter weet, die gaat het dan overnemen. Je vertegenwoordigt een deel van het volk. Hoe groot dat deel is, dat is punt 2. Maar je neemt nog steeds een zitting in het hoogste college van staat. Dus het is jammer dat hij zo'n uitspraak heeft gedaan. En ik denk ook dat hij het jammer vindt. Het is een ondoordachte uitspraak. En ik denk op een gegeven moment heeft hij zich dat wel gerealiseerd. Dat het is ondoordacht. Ik zal niet zeggen, het is onbewust. Want hij heeft het bewust gedaan.
0: Onderdacht.
1: Het is onderdacht. Hij heeft niet verder nagedacht. En Diakis is Revi, probeert hij natuurlijk terug te komen erop. Maar misschien zou het beter zijn om gewoon ook eerlijk aan te geven van hey, ik heb onderdachte uitspraak gedaan. En daarbij bied ik me verontschuldigingen. Snap je? Ik denk dat heel veel mensen vrede daarmee zouden sluiten. En dan komt hij ook nog met een ander punt. We trekken de partij erbij. Natuurlijk. Je bent namens die partij DNA-lid. Je bent op de lijst van die partij. Die partij heeft je voorgedragen als DNA-lid. Zonder die partij was je niet daar. Als je de Nationale Assemblée spreekt, spreek je namens die partij. Toch? Die partij heeft je gedragen, heeft geïnvesteerd in je. Want ik weet zeker. Laat me daarop gaan. Maar die partij heeft geïnvesteerd in je. Dankzij die partij ben je binnen. Wat even, of als we dan verder gaan inzoomen op individuele stemmen, zou je niet eens binnenkomen. Toch? Is die lijsttrekker, doordat hij zoveel stemmen heeft gehaald, ben je ook binnen. Snap je? Dus die partij heeft je gedragen, mensen hebben op je stem. Op een partijpodium heb je een campagne gevoerd, dus natuurlijk gaan we die partij erbij dragen. En die partij heeft ook, ook het recht om te zeggen, als we vinden dat je incompetent bent of whatsoever, dat we je eruit halen en iemand anders plaatsen. Dat recht heeft die partij ook. Dus natuurlijk gaan we de partij erbij trekken. En aan de andere kant, laten we dan dat ook gelijk erbij zeggen. We verwachten ook misschien, niet misschien, maar we verwachten wel dat de partij op een of andere manier wel uitkomt met een statement of een verklaring om dit wel recht te trekken. Snap je? Zijn een van de grootste partijen in Suriname, vertegenwoordigen een heel groot deel van Suriname. Heel veel mensen hebben op ze gestemd. En ik denk niet dat mensen op ze hebben gestemd omdat mensen anti-vrouw zijn. Of omdat mensen geen vrouw als president willen. Want stel je nou voor, als de VAP het had gewonnen en mevrouw Batura werd vooruitgeschoven als presidentskandidaat. En er waren ook geluiden dat zij dat ambieerde. Maar goed, ik denk dat we het hierop kunnen houden.
0: Ja, zie je wel. Wat ben ik zo trots op je. Mijn complimenten voor je analyse. Ik merk het ook aan de reacties. Helder, duidelijk, zuiver, gebalanceerd.
1: Ja, nou, ik hoop dat hij toch alsnog kan corrigeren. Weet je, het kan in ieder overkomen dat je in de hype van de moment, dat je onderdachte uitspraak maakt. Je weet, we zijn allemaal
0: mensen,
1: toch? En ik denk dat dat belangrijk is. Laat hij de nadruk daarop leggen, we zijn allemaal mensen.
0: Ja, dankjewel Jamal. Mijn complimenten nogmaals. Dit is een duidelijk verschil met een paar maanden terug. Geweldig, zie je wat ik bedoel? En nogmaals mensen, ondoordacht, onderdacht. Don't try to blame no one. Don't try to blame no one. In het vervolg. Ik mag als verslaggever, als programmamaker. Wij mogen alle vragen stellen. Wat is uw mening over de verpleegkundigen die uit het land trekken? Bam, waar am I? Yo etaki anomi etaki. Na etaki. U bent aan het woord en u geeft de antwoorden. U dient meester te zijn over uw eigen antwoorden. Isabi, dus ik ben blij dat Karin Rivas, die was ook nogal teleurgesteld. Ze zei het volgende aan ons, wil het heel kort even laten horen. En misschien dat we toch wel dat gesprek met mevrouw Silas ook toch kunnen droppen. Ja, en we zijn erop teruggekomen, mijn big baas aan. Maar wanneer je het gevoel, ja, maar die mannen hebben. Dan is het niet goed te gaan, dan is het niet. Isabi, dan is het niet goed te gaan, je tak is het niet. Wanneer dus dat, ja, ze hebben bewust, dan kunnen we het niet laten voor wat het is. Karin Rivas. Je weet, Karin Rivas heeft vreselijk getrokken. Net wat Jamal zegt, aan de rol van de vrouw. We weten hoe Karin denkt daarover. Niet alleen vrouwen in de politiek, maar ook de ruimte die vrouwen zouden moeten hebben. Maar in het bijzonder ook in de politiek. Dat is er ook gelukt, want ze is al jaren bezig van laten we wat balans brengen. We hebben te veel mannen, ja, in de politieke arena. En we hebben gezien, langzaam maar zeker lukt het wel. Zeker vrouwen zien we niet op al die kandidatenlijsten. Dit is Karin Rivas, haar reactie.
2: Nou, ik heb natuurlijk eerst het fragment gehoord in Bakanatori. En ik dacht, dit is gewoon onacceptabel. Onacceptabel. Wat een niveau. En toen kreeg ik het volledige interview toegestuurd met meneer Pinas. En het is gewoon helemaal niet verdraaid of geëdit wat meneer Samson beweert op ABC. Alsof het zou verdraaid zijn. En dat is gewoon niet zo. Nog erger. Erger nog. Ik vond dat interview nog erger dan dat fragment dat ik heb gehoord op Bakanatori. Dat is mijn eerste reactie. Ik vond mevrouw Kanai erg diplomatisch als ze spreekt over intellectuele armoede. Het is erger dan dat. Ik vind het niveau zo laag. En heb echt respect voor meneer Pinas die meneer Samson corrigeert in dat interview en blijft corrigeren. En hij houdt gewoon niet op. Hij probeert het te staven met allerlei onzin, allerlei rare grapjes die je vroeger had op het grappig programma wat hij op de radio had. Nou, misschien moet je dat weer gaan doen, want dit is gewoon onacceptabel. We hebben een overtuigende campagne gevoerd, onderzoek gedaan van de VN gebruik, van Indonesië, van India, wat er gebeurt wanneer vrouwen penetreren in bepaalde instituten van staat, hoe de corruptie totaal afneemt en dat men het stap voor stap doet, rustig. En hij zegt het ook, het is stil, ja, het is stil. Vanaf 26 mei vorig jaar is het stil, want men was blij dat er iemand komt te zitten die in elk geval weet hoe en wanneer ze moet optreden. En dat het een vrouw is, ben ik blij, heel blij. We hebben gewoon een van de beste die daar zit als president. En als meneer Van Samson politiek wil voeren, moet hij dat vooral doen. Ik vind het schandalig naar de vrouwen, die capabele vrouwen in de VHP. Ik heb het over Urmila Ramtamalsing, ik heb het over Matura, ik heb het over Malti Sarju. Dat zijn hele sterke vrouwen. En het is beschamend dat zo iemand uit die partij dit soort uitspraken zit te doen. Ik hoop ook en dat de voorzitter van de partij, een tegere man, meneer Oelers, daartegen optreedt. En dat hij gewoon dit niet accepteert, zoals ik heb begrepen meerdere in de partij.
3: En mevrouw Rivas, kunt u zich scharen achter de argumenten die meneer Van Samson aandraagt?
2: Het slaat nergens op. Ik heb nooit begrepen waarom hij überhaupt op een lijst kwam. Maar ik zeg het al net, mevrouw Kanhai praat over intellectuele armoede. Ik denk dat echt een beetje due diligence moet doen voordat men mensen op de lijst zet. Want als dit het niveau is, Pinas probeerde het niveau op te trekken en het lukte hem gewoon niet. Dat is wat ik eruit haal. Beschamend, schandalig. Dat vind ik ervan.
3: Ja.
2: Ik vind het geen vergelijking. Het is, bekijk maar naar het aantal vrouwen hier dat hoog opgeleid is. Aantal vrouwen dat hier de economische ontwikkeling van Suriname in stand houdt. En dan krijg je zo'n uitspraak. Waar gaat dit nou over, jongens? Het is toch belachelijk.
3: Denkt u dat meneer Van Samson hier weer bovenop komt?
2: Nou, het kan me niet schelen wat er met hem gebeurt. Ik vind gewoon dat de partij dit niet moet accepteren. Ja, we hebben het volk. En we hebben de reacties gehoord, ook in het programma. En niemand zal het ermee eens zijn. Het is gewoon beschamend. En of je er bovenop komt of niet, kan me niet schelen. Ik lig er niet wakker van. Ja. En ik wil nog aangeven dat wanneer we kijken naar de top 3 in de wereld, dan worden die landen geleid door vrouwen. Laat die een beetje gaan lezen. Laat hij een beetje zichzelf gaan ontwikkelen. Dan weet hij tenminste wat er gebeurt in de wereld. En dan hopen we dat de partij hem eigenlijk een mediaverbod oplegt, want hij geeft ze alleen maar schande.
0: Nou, het is nogal een vrij scherpe reactie van mevrouw Revos. En maar zal ik me vallen niet aanbakken aan mevrouw Revos, dat is aan ieder analyse. En dit ga je krijgen. Je kan niet verwachten wanneer je zegt nooit meer een vrouw, dat Karin Revos stil blijft. En al de mensen die weten hoe Karin Revos zich heeft ingezet in de afgelopen jaren om dat van de vrouwen een boost te geven, al de mensen zouden er kwalijk nemen als ze de mond zou houden. Begrijp wat ik bedoel? Dus ik wil nogmaals aan niet alleen mensen in de politiek, maar ook Misrevi, teet taki, sabsaya taki. En ik geef een voorbeeld bagana Misrevi. De man zei arki bagana tori olanga. If ik glij uit, Isabi, kom eens. Je hoeft niet te zeggen sorry, me begu. Dat wil je niet te zeggen. Maar het is wel normaal om te zeggen, ik heb me op een bepaalde manier uitgelaten en laat mij aangeven dat het nooit mijn bedoeling is geweest om wie dan ook te kwetsen. Maar als je, if dat die way taki, andere mensen gaan het niet accepteren. Maar tenminste, maar uitkomen en stoer doen en het is Lim FM en het is satellietzender en zo willen we beschadigen. Waarom zouden we, dat betere niet beschadigen, yogi. Waarom? Dan is goed beschadigd, yogi. Dan is beschadigd van Samson. We winnen er niks mee. Absoluut niet. Isabi. Karin Revos, zoiets. Mevrouw Silos, die heeft ook het een en ander hierover gezegd.
4: Mijn eerste innerlijke reactie was een ontstellende verbazing gecombineerd met een woede. Maar de woede app direct, want je moet rationeel worden. Maar ik was zo verbaasd. We praten over een politicus van een grote partij die aan de regering heeft gezeten, in de regering heeft gezeten, die zo'n uitspraak doet. En het geeft zoveel aan van het karakter van die partij. Ook al zou wij op persoonlijke titel hebben gesproken. Het zegt wel iets van de leden van de partij. Nota bene, tijdens de afgelopen verkiezingen, een prominente vrouw van die partij ging voor het presidentschap. En dan kijk je wat er nu gezegd wordt door een lid van die partij. Het zegt wat, naar mijn gevoel is een indicatie van, en het gaat om een assembleelid van die partij, een kaderlid van die partij. En dus het is niet gewoon een lid die ergens onderin in de structuren zit. En daarom zegt het wel iets, kan het iets zeggen, kan het een indicator zijn, dan moet ik voorzichtiger uitdrukken ten opzichte van die partij. Het kan een indicator zijn van hoe de partij denkt over vrouwen. En daar moeten we een goede leerles uithalen. Ten aanzien van meneer Samson, of van Samson hoe hij heet. Die man is zo door de mand gevallen. Hij is gewoon een vrouwenhater. Hij is totaal niet meegegaan met de tijd. Hij beseft niet dat vrouwen gelijkwaardig zijn. En niet gelijk, maar ze zijn gelijkwaardig. Hebben dezelfde intelligentie. Hebben dezelfde domheid, hebben dezelfde dingen. We zijn mensen allemaal. En als meneer Van Samson als assembleelid dit verkondigt, als onderdeel van de trias politicas dit verkondigt, is het een grote schande voor dat orgaan, voor dat instituut DNA. Meneer Van Samson weet niet waar hij over praat. En ik wil hem niet beledigen. Maar ik ontkom er niet aan dat er wat ontbreekt aan zijn intellectueel denkvermogen.
3: Ja, mevrouw Van Dijk-Silos, als we toch even teruggaan. Daarnet sprak u over zijn partij een beetje. Had u een correctie gezien vanuit zijn partij?
4: Ik had dat verwacht, zeker met de Matura daar. Zeker met een Sharmila, ik ben er achternaam kwijt. Maar zoek dan. Ik weet niet meer hoe de achternaam is. Maar ze zat in de staatsraad, of zit nog in de staatsraad, denk ik. Zeker, van dat soort vrouwen had ik wat verwacht. Het is een belediging voor hun, hè?
3: Ja.
4: En Matura ging voor presidentie.
3: Ja.
4: Dus een zware belediging, een klap in haar gezicht. Ze is een hoogkader van die partij.
3: Ja.
4: Dus ik verwacht dat de partij op zou komen, een verklaring zou geven, dat had ik verwacht. Kijk, het is een politieke partij. Elke manifestatie publiekelijk, op deze manier, door meneer Van Samson, schaadt de partij onnoemelijk. Ik durf ze uit te dagen als ze nu de verkiezingen ingaan. Waren er nog vrouwen die op ze hebben gestemd, zeker weten. De helft heeft geen zin meer om op ze te stemmen, van die vrouwen.
3: En als we toch even blijven bij de uitspraken van meneer Van Samson. Een van de dingen die hij aanhaalt is dat hij geeft aan dat hij hoort uit de samenleving. Dat we niet zo hard tegen de president moeten gaan omdat zij een vrouw is. Hebt u dat ook gemerkt?
4: Ik heb niet gemerkt. Ik heb niet gehoord dat iemand gezegd heeft omdat ze een vrouw is. Dat is zijn fantasie. Zijn verzinsel, zijn probleem met vrouwen, zijn anti-vrouwhouding. En dat verklaart waarom hij zo denkt. Er zijn kritieken op deze president. En die kritieken zijn bekend. We willen graag het beleid horen. We horen niets. We weten niet waar we naartoe gaan. Dat zijn de meeste kritieken natuurlijk. Het benoemingenbeleid dat traditioneel is bij politieke partijen, daar is ook kritiek op geweest. Maar ik heb nooit gehoord dat men dat zegt, vrouw dit, vrouw dat. Dit land is al te ver gevorderd, denk ik, in de evolutie, hoor. Wat vrouwen betreft. Deze meneer Van Samson sleept ons terug. En als hij vindt dat er geen kritiek op er is, dan moet hij maar beter luisteren. Er is veel kritiek en dat komt ook in social media, dat komt ook in de mainstream media, die kritiek.
3: Ja.
4: Dus het is heel waar wat hij zegt.
3: Ja, hij gaat daarbij verder door te stellen dat het vrouw zijn een beetje ook een beetje heeft te maken dat die president geen verantwoordelijkheid neemt.
4: Als ik denk, en dat is het, laat hij maar in vrede rusten, maar we moeten niet te lief zijn. Laat hij kijken naar zijn pas overleden voorzitter. Dat moet me zo uitdrukken. En welke verantwoordelijkheid heeft hij op zich genomen? Alles was anomie of een leugen. Dat is gewoon de realiteit. Dat zijn feitelijkheden die vaststaan in mainstream media. Zo werkt het niet. En dit is die gutterpolitiek waar ik een hekel aan heb. Wat ik vergeus, waarom ik zeg, politieke partijen moeten een paradigm shift maken. Dit kan niet dat de assembleelid een eerste lijn politicus van een van de grootste partijen in Nederland zich zo uitdrukt. Is desastreus voor Suriname. Ze mogen eigenlijk niet nooit meer terugkomen hierom. Want we kregen een antifeministische houding, antivrouwenhouding, laat maar zo zeggen, want feminisme is een fout uitgedrukt. Antivrouwenhouding, antivrouwenbeleid, compleet gender unbalanced beleid gaan we krijgen. En we vechten al dat er een gender balanced beleid komt. We vechten al daarvoor. En als er een vrouw komt die bokkensprongen maakt of die fouten maakt, so be it. Dan gaat ze ook gecorrigeerd moeten worden zoals we de mannen corrigeren. Heeft niets te maken met man en vrouw. Heeft te maken met de functie, hoe de functie van de president wordt ingevuld. Daar gaat het om. Ja. Het heeft niets te maken met het geslacht.
3: Denkt u dat meneer Van Samson dit nog kan herstellen?
4: Het is onherstelbaar. Hij heeft gepland in ons wat we altijd al wisten. Dus ik zijn kritieken van vroeger drammen nu door mijn hoofd. En ik wil niet herhalen. Ik wil dat van vroeger niet meer herhalen. Maar het toont wel aan dat hij geen drupje geleerd heeft in de politiek. Als hij denkt dat hij met deze goedkope analyses... Ik wil geen scherpere woorden zeggen hoor. Want zonder nadenken. Dat demonstreert hij weer wat zijn intellectueel denkvermogen is.
3: Ja.
4: Want hij weet niet eens politiek te praten. Het gaat niet om vrouw zijn. Het gaat om de invulling van de functie. Als je daar kritiek op hebt, doe dat rationeel, objectief. Maar kom niet aan het vrouwelijk geslacht. Aan geen enkel geslacht. Moet je komen. We zijn allemaal mensen.
0: Ja, en we zullen mensen blijven. En wij mensen moeten leren uit de fouten die we maken. En waar nodig moeten we die fouten corrigeren. Ja, je moet ze corrigeren. Daar hebben we dat gehad hoor. We gaan niet de hele bagan natuurlijk over meneer Van Samson praten. Voor de rest hebben wij u... Ik ga u een andere dingen laten horen waar u... Jolafu. Met de meneer tak Jolafu. Meneer tak Jololo lafa grong. Nou, een trasot lafu Jolafu. Jolafu uit blijdschap. Omdat je bent trots. Toch? Eigenlijk ben je hoop dat ik bij de oma. Maar in dit geval gaat het om een man. Er is Bagan Natori, dames en heren. En ik laat u zometeen horen iemand uit het buitenland. 3:13 is het. Ja, ik had een mededeling, maar... Niet dat ik dat niet vind, ik dacht het gisteren. Dat het ding normaal doorgaat, de boottocht. Wat ik u nu ga laten horen, een zekere mate van trotsheid zal zich meester over u maken. Een gevoel van trots. Omdat we gelezen hebben op Starnieuws gisteren dat we zes artsen bij kregen. Surinaamse student op Cuba. Die hebben daar gestudeerd. Volgen op je drappen. En ze zijn klaar om in de praktijk bezig te zijn. En ik denk dat we trots mogen zijn op deze zes. Trouwens, we mogen trots zijn op alle mensen die eigenlijk zich zijn gaan scholen in het buitenland. Een bepaald vakgebied. En zeker wanneer wij ook weten dat de mensen bereid zijn om hetgeen ze daar geleerd hebben hier toe te passen in de praktijk. Dus Jamal heeft gesproken tot een van de 6 geslaagde studenten op Cuba. Het gaat om... is er een foto? Waar? Oh, oké. Okay. Oh. Het gaat om Alan Deel. Doc, goedemiddag. We hebben kennis. Alan, Alan Deel. Zeg het goed, Alan. Is dat niet dubbele L? Alan, Alan. Ik kende maar. Een Alan in de... In tijd was er een minister van sport. Nee. Er was een minister van onderwijs. Die heette Alan. Alan Lifoshu. En tijdens die minister was er geen brood, geen school. Hij kwam uit de gelederen van de SPA. Ik hoop dat hij nog in ons midden is. Want ik weet op latere leeftijd was hij een vrente jogger. Hardloper. Maar goed, er is Alan Deel, een van de geslaagde studenten. En we hadden een goed gesprek. Jamal had een goed gesprek met hem. Waar wij dus nu naar gaan luisteren.
5: Vanaf Suriname hebben we de kans gehad via bus. Was dan bekend gemaakt dat we beschikbaar waren voor medische studenten en ook voor tandarts. Dus in 2019 heb ik mijn naam daar opgegeven om dan in aanmerking te komen voor een studiebeurs hier op Cuba. Yes. Dus via BOS hebben we dan de kans gehad om dan in aanmerking te komen voor een studiebeurs hier op Cuba. En dat was 7 jaar terug, 2019.
0: Ik kom er even tussen, want het kan zijn dat het op sommige momenten niet zo goed te volgen zal zijn vanwege een nogal slechte internetverbinding daar op Cuba. Dus we vragen niet om daar rekening mee te houden.
5: We hebben de kans gehad via BOS. Was dan bekendgemaakt dat we beschikbaar waren voor medische studenten en ook voor tandarts. Dus in 2019 heb ik mijn naam daar opgegeven om dan in aanmerking te komen voor een studiebeurs hier op Cuba. Yes. Dus via BOS hebben we dan de kans gehad om dan in aanmerking te komen voor een studiebeurs hier op Cuba. En dat was 7 jaar terug, 2019. Dat we dan onze studie hier zijn gestart op Cuba. Het was het eerste jaar was het meer de taal. Het Spaans die we moesten Spaans een jaar moesten we Spaans volgen. En nadien na een jaar zijn we dan begonnen met de studie zelfs, de medische studie.
3: Hoe is het dan verder verlopen? Hoe was de studie zelf? Was het ook wennen in Cuba?
5: De studie, het was niet makkelijk, gezien de uitdagingen die Cuba nu ook momenteel, waarmee Cuba te kampen heeft. Overal, de Surinaamse studenten doen het heel goed hier op Cuba. Ook in het begin de taalbarrière. We konden ons goed aanpassen vanwege de basis die we reeds hebben vanuit Suriname. Dat we het Spaans kregen vanaf de MULO-school en ook op de middelbare school. Dus het was niet echt een wat challenging of moeilijk voor ons om ons aan te passen aan de taal, aan het Spaans. De studie zelfs is intensief, interessant, niet makkelijk. En het is Cuba wel dankbaar voor de gelegenheid dat ze ons hebben geboden hier te mogen studeren. Het is vanaf het eerste en het tweede jaar is het meer theoretisch. Je leert over de studie zelfs. En dan vanaf het derde jaar zijn we daar bezig. Praktisch bezig in het hospitaal waar we dichtbij patiënten zijn en dat we zelfs ook patiënten mogen behandelen. En het is niet makkelijk geweest. Heleboel challenging vanwege de studie, vanwege de uitdagingen die Cuba momenteel heeft. Maar al met al, vanwege de eenheid die we hier proberen te vormen als Surinaamse studenten, en ook de Surinaamse ambassade die we hier hebben op Cuba, is het dan ons toch.

0: also they have in Suriname. So I was through water, gas, olie. Dus momenteel zitten we heel vaak in het donker hier. Zelfs voor dit interview heb ik me moeten verplaatsen naar een plek waar ik dan internet heb. Ik zit buiten. En vanwege druk van het buitenland, u heeft zeker het nieuws ook in Suriname gehad. De druk die Cuba eigenlijk krijgt vanuit Amerika en een heleboel uitdagingen, zoals de stroom. We zitten soms dagenlang zonder stroom. Kan een dag duren, kan een hele week duren dat we zonder stroom zitten. Of je zit zonder water dagenlang. En dit zijn heel wat moeilijkheden die we hier hebben gehad gedurende onze studieperiode hier op Cuba. In de avond moet je gewoon door blijven bijten en studeren, want de volgende dag moet je gewoon naar het hospitaal gaan om te gaan werken. Dus ook vanuit Suriname, de ondersteuning die we eigenlijk zouden moeten krijgen, die is zoals altijd, zoals het altijd is geweest. Er was altijd de achterstand in de betalingen, et cetera. Maar we zijn vaker in het nieuws gekomen om eigenlijk aan de bel te trekken, want de situatie hier wordt met de dag erger, om het zo te zeggen. Ik denk dat u het ook die van de Cubanen zich nu trekken naar Suriname voor een beter leven, omdat het hier heel erg is op dit moment. Het wordt steeds erger hier. Dus ook voeding. Niet ieder kan zich gelijk aanpassen aan de voeding hier. Het verschilt met dat van Suriname. We hebben periodes gehad waar er schaarste is aan basisgoederen. Zoals kip bijvoorbeeld, olie, melk. Waar er heel wat producten die je niet kon vinden, optimaal kon vinden. Is niet als Suriname waarbij je alles gewoon snel om de hoek bij Chinese winkel zou kunnen krijgen. Dus dat waren heel wat omstandigheden die we hier hebben moeten door meemaken en ons hebben door moeten zetten tot het succes.
1: Jullie hebben het allemaal moeten overleven. Jullie zijn nu geslaagd. Aan welke universiteit, om even exact te zijn?
0: De Universiteit van Havana. Er zijn zeker meer dan 5 verschillende universiteiten op Havana. Dus je hebt studenten die vanuit Salvador Allende zijn geslaagd, andere vanuit Chiron. Maar de grootste groep is geslaagd vanuit Salvador Allende. De grootste groep Surinaamse studenten.
1: Ja, en hoeveel...
0: De universiteit in Havana.
1: Ja. En hoeveel Surinaamse studenten zijn momenteel in Cuba?
0: Ik kan u geen exact nummer aangeven, maar het zijn ongeveer 20 studenten die momenteel hier zijn op Cuba. Studerenden. Ja, de overgrootste deel is hier in Havana en je hebt enkele studenten die zitten in de provincies, waar de situatie veel erger is. Momenteel, we zijn een kleine groep en we proberen allemaal hier een e-mail te vormen. Want we zitten allemaal ver van onze familie, van ons huis. En we zijn ook de Surinaamse ambassade hier dankbaar op Cuba. Die ons toch ons thuisgevoel hier geeft en ons helpt wanneer we hulp nodig hebben. Yes.
1: Ja, vertel ons meer over, je hebt daarnet zelf gezegd... Je bent ver van je familie en zo. Hoe is dat gegaan? Ik neem aan dat je ze wel mist.
0: Yes, het gaat om een studie van 7 jaar lang. Je zit dan 7 jaar lang ver van je huis, ver van je familie. Ver van het leven dat je hebt gehad. Dus in het begin was het niet makkelijk. Je zit natuurlijk met het heimweegevoel van nee, ik ga terug. Ik ga terug naar Suriname, want dit is niet wat ik had verwacht, niet van Cuba, het is heel zwaar hier.

0: zaken zijn niet zo makkelijk als we het hebben gehad in Suriname. Dus het was in het begin heel moeilijk voor mijzelf persoonlijk. Was het moeilijk om me aan te passen aan de situatie hier. Voeding. Je kan niet schaars aan producten die je makkelijk zou kunnen vinden in Suriname. Kip, melk, suiker. Dus het was in het begin heel moeilijk. Maar al met al, de Surinamers die eerder hier waren, hebben ons altijd ondersteund. En we hebben dan geprobeerd om als Surinamers hier op Cuba elkaar te ondersteunen en te blijven motiveren van hey, we zijn hier met een doel. Dus dat was altijd in ons achterhoofd van nee, we zijn hier met het doel. En we blijven ons dan doorzetten. Al met al de situatie, het wordt steeds moeilijker hier. Maar we hebben een doel voor ons ogen. En we blijven ons dan inzetten om het doel te bereiken. En dat hebben we reeds gedaan. Dus met de Surinaamse ambassade hier, zodra we een probleem hadden, schaarste aan water, bepaalde goederen, konden we altijd naar hun bellen. En ze hebben altijd een close relationship met ons gehad hier op Cuba. En we zijn heel dankbaar daarvoor dat we tenminste op hun kunnen rekenen, hier de ambassade. En het andere gedeelte is de Surinaamse overheid die ons eigenlijk meer zou moeten ondersteunen wanneer we vragen om hulp. Want wanneer we in de media komen is het dan dat we al aan de noodhulp aantrekken van nee, we hebben hulp nodig vanuit Suriname. Maar al met al hebben we toch als Surinamers hier op Cuba eenheid proberen te vormen. En een close relationship met de ambassade heeft ervoor gezorgd dat we de situatie hier toch nog overleven. En niets komt makkelijk in het leven, dus we moeten ons inzetten voor ons doel. Dus dat was het voor ons hier als student op Cuba.
1: Ja, maar heer Deel, ben je tussendoor wel teruggekomen naar Suriname, eventjes misschien vakantie?
0: Yes, ik heb 2019 tot 2022 was ik hier op Cuba. Ik begrijp, die periode was het COVID-periode. Dus het was heel moeilijk om af te reizen naar Suriname. De grenzen waren gesloten en het ticket was heel duur. Dus vanaf de periode na 2022 heb ik... Door Gods genade heb ik wel de kans gehad om in de vakantie een maand of twee in Suriname te zijn. Om een beetje voor refreshment. En 2023-2024, ook vorig jaar was ik nog gedurende vakantie. Juli, augustus was ik dan in Suriname. En dan kom ik dan terug in september om studie te vervolgen hier op Cuba. Ja. Dus... dat was voor mij een hele refreshment, maar je hebt heel wat studenten die niet hebben kunnen afreizen naar Suriname voor vakantie en et cetera. Maar voor mij heb ik wel de kans gehad, dank aan familie en vrienden die daarbij hebben ondersteund. Yes.
1: Ja. En... nu ben je geslaagd. Wat volgt hierna? Wat is de volgende stap?
0: Yes, onze studie wordt reeds afgerond. Dus het plan is dat we terugkeren naar Suriname. We moeten ons dan aanmelden bij BOS, onderwijs. En van daaruit zullen we ons dan de protocollen daar in Suriname volgen. Wanneer ze ons dan aangeven van wat en wat we precies moeten doen. Dus gaan we onze studie dan verder vervolgen in Suriname, zodat we ook daar in Suriname kunnen beëdigd kunnen worden als Surinaamse artsen.
2: Nou, laat dat gewoon gebeuren. Complimenten, Ellen Deel. Ellen Deel, gefeliciteerd. En hetzelfde geldt dus ook voor de overige vijf personen. Make us proud. Wij zijn in Suriname en we volgen het en Oelabatori. We gaan later wat fragmenten presenteren uit de Nationale Assemblée. Het is Bakanatori op deze woensdag. Later hebben we used to be stay... Ik ben zelf stay put. Hoe lang niet gehoord. Stay put. Stay tuned. we gaan... ik heb een filmpje gehad van de korpschef. Stay put. Ik heb een filmpje gehad van de korpschef. Of van het bureau van de korpschef. Want hij was op Flora. Het was wel teleurstellend. Want weinig smag, hoor. Dus ik hoop dat het nu wel goed komt wanneer de korpschef richting Wanica gaat.
3: Mensen van de Noordgrond en omgeving. Op vrijdag 31 juli, omstreeks 6 uur, is de korpschef bij jullie. Toe contact met de korpschef. Toe kon leg korpschef uit. Zij zetten in de Noordgrond en omgeving. Ik ga vanuit de Noordgrond en omgeving lopen naar OS Penny en Jong. Daar is de centrale plek waar wij samen gaan zitten. En dan kunnen jullie me alle vragen stellen. Alles wat jullie bezighoudt. Ik zie jullie vrijdag 31 juli. Omstreeks 6 uur, OS Penny en Jong. Maar nogmaals, de korpschef gaat vanuit de nieuwe grond lopen naar OS Penny en Jong. Met jou nu.
4: I stand for justice. I stand for the truth.
2: Nou, me love. Draai het wel eens, Gimme, alsjeblieft. Nog een keer.
3: Mensen van de Noordgrond en omgeving. Op vrijdag 31 juli, omstreeks 6 uur, is de korpschef bij jullie. Toe contact met de korpschef. Toe kon leg korpschef uit. Zij zetten in de Noordgrond en omgeving. Ik ga vanuit de Noordgrond en omgeving lopen naar OS Penny en Jong. Daar is de centrale plek waar wij samen gaan zitten. En dan kunnen jullie me alle vragen stellen. Alles wat jullie bezighoudt. Ik zie jullie vrijdag 31 juli. Omstreeks 6 uur, OS Penny en Jong. Maar nogmaals, de korpschef gaat vanuit de nieuwe grond lopen naar op OS Penny en Jong. Met jou nu.
2: I stand for justice. Heren technici, jullie moeten wel mijn appnummer erbij laten, hoor. A banner of vast aan een TKR scherm. 8781482. 3 minuten na 2:30 en je bent op Lim. We zijn op Lim en inderdaad zei Dwight Lodi, mensen, we gaan naar de advertenties. Maar Dwight Lodi, je moest dit doen, je nam je FB Jamal. Dwight Lodi. Horry Spang, we gaan straks naar de advertenties. Ik heb de DNA nog niet. Dus ik denk toch dat... Of dat Dwight Lodi gelijk heeft. We gaan naar het eerste deel van de advertenties.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: 2020. Wolfara! Orca! Cedre Eric alias Winter!
1: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
2: Zo, we wachten op meer interviews in deze BT. Daar zijn we weer. Dan gaan we naar wat apps kijken. Straks meer advertenties. Goedemiddag, die meneer die de opmerking heeft over nooit meer een vrouw als president, moet men niet kwalijk nemen. Ja. Kijk, sommige dingen ga ik wel niet lezen, want we gaan, ik ga in ieder geval. Ik begrijp dat u bent geïrriteerd, maar zo zal ik niet lezen. Goedemiddag, gefeliciteerd doorzetter hoor, Alan en de overige geslaagden. De overheid is nog steeds laks met betrekking tot de ondersteuning aan buitenlandse studenten. Ook de in China studerenden ondervinden het. Dan wil men dat ze terug moeten komen. Schandelijk en jammer. Ik wil naar aanleiding van het gesprek met een van de studenten, waar ik zeer trots op ben, een opgedane ervaring doorgeven. Jaren geleden werkte ik op maar mijn god, waarvoor staat deze afkorting? Dat moet u wel voor me schrijven hoor, want ik weet het niet. Maar goed, een student genaamd Oscar Deel kwam stage lopen. Hij was afgestudeerd in Cuba als klinische psycholoog. Wij ontdekten dat hij daarnaast vloeiend Russisch sprak. Thumbs up voor deze jongens en meisjes die onder barre omstandigheden dit hebben volbracht. Zuma en Heiza, onze vorige president. Nee, dat ga ik ook niet lezen. Middag na weer de fratsen van Samson gehoord te hebben, moest ik onwillekeurig denken aan de grote geest oom Eugène Gessel. Op die van Samson past zeer goed een bekende uitspraak van hem en wel het zichzelf noemende assembleelid, wat zoveel betekent als die weet er geen moer van. Erwin. Goedemiddag, Alan, lieve Sjoe is in leven en mogen hij nog lang in ons midden zijn. Hij was bereid in senioren spiegel te zijn, maar had toen last van zijn gehoor. Even weer checken hoe het daarmee zit, Jos. Oké, mevrouw Jos, mag ik zijn nummer? Altijd goed om dit soort Surinamers weer naar voren te halen. Hij was lang minister van onderwijs. En kreeg op een gegeven moment, werd hij geconfronteerd met geen brood, geen school. Alan Lifoshu. Volgens mij was hij minister vanaf 1984 of 85 tot zeker. 88, maar ik praat graag wat deze mensen hoor. Die zou je dan, ik hang aan hun lippen. Dus mevrouw Jos, ik ga u niet meer opschrijven, ik ga u straks stalken. Lief voor Sjoe. Er was nog een andere Chinese Surinamer. Die was ik gaan opzoeken. Imro Fong Poon. Die was minister van THI. Transport, Handel en Industrie. Aan ministerie Benin. Je zou wie? Imro Fong Poon. Ik weet nog dat Johnny Kamperveen altijd zei... nee, dat ga ik niet herhalen. Maar hij maakte altijd iets moois met de namen van de mensen. Ik zal het eerst vragen en indien mogelijk stuur ik het voor u. Ja, misschien kun je het vandaag al vragen, hè, AUB. Deze mensen moeten hun verhaal vertellen... nu ze nog in ons midden zijn, vind ik hoor. Echt praten en... PL staat voor het Pedologisch Instituut. Oh, oké. Het leek alsof de KC bezig is politiek te voeren. Hij moet leiding geven aan het korps. Hij is 30 jaar agent geweest en weet meer dan wie dat ook. Wat er in de wijken speelt. Hij is geen wijkagent of buurtmanager. Nou, ik ben het absoluut niet met u eens... het heeft niks met politiek te maken. Ik vind het een prachtig idee dat de korpschef zelf komt kijken in de wijken als de werkarmen van hem hun werk goed doen. En als er toch foekas zijn die hem niet bereiken of bereikt hebben. Het is goed. Het heeft niks met politiek te maken. De man komt juist, want kijk, het probleem is, wanneer mensen in een functie zijn, dan zeggen we... Hij zit de hele dag, hij zit in zijn ivoren toren helemaal aan top en hij heeft geen enkele touch met de samenleving. Deze korpschef zegt, nou, ik ga het veld in. We moeten het, nee, niet omdat hij mijn vriend is, Danny Daniel. En hij is ook niet mijn vriend. Ik ken hem, maar hij is niet mijn vriend. Isabi, een vriend is iemand anders. Ik ken hem goed, maar hij is niet mijn vriend. Dat is een verschil. Begrijp je? Dus stanga, Daniel, de dag lolo's aan niet. Maar soms weten we ook niet wat we tenamaas doen op een kantoor. Niemand kan hem bereiken. Tigo in een man takang aan man. Dat je schrijft voor zijn man bereikt. Jimmy, dat een korpschef denkt dat in een gat op tien, brada. Betra vorige we een betang, want een man takang aan man, maar heb nog een contact. Isabi? Dat bedoel ik toch? Maar nu zegt deze, hey, ik kom naar je toe, ook al heb ik 30 dienstjaren, dat wat. Elke dag verandert er wat. Ik kom naar het veld en ik wil zelf naar de mensen luisteren. Weet je, het is ook nooit goed. Ja, maar wat gaat hij voor ze kunnen doen? Dat is punt 2. Als hij iets niet kan doen, dan moet hij het zeggen. Hey, dit kan ik niet doen. Dit zal ik afstemmen met de brandweer of met het leger. Maar misschien is er toch wel iets wat hij kan doen. Dus ga en luister. Isabi, ga en luister. Goedemiddag. Al maanden zijn bepaalde melkproducten zoals yoghurt schaars in de winkel. Het leek alsof het weer bergafwaarts gaat met een melkcentrale. Ik hoor dit voor de tweede keer. Dat van mensen melden erop in morgen. Schaarste melkproducten. Nou, zelf drink ik Lamina drink mensen sanitie. Maar dan moet het gecheckt worden.

0: Wat gaat hij dan voor ze kunnen doen, zegt iemand, heb ik al gezegd. Limburg geen aandacht besteden aan individuen die lijden aan intellectuele armoede. Het zou goed zijn om te praten over Heritage Fund. Misschien ook proberen de directeur van Combi Markt in Seniorenspiegel te brengen. Let wel, Seniorenspiegel is voor mensen boven de 73 jaar. Hè. Huizen worden gebouwd voor Monimang. Daar huren ze het weer voor arme mensen. Callcenters betalen pensioen niet voor arbeiders. Ze houden het en arbeidsinspectie doet niks. Mijn dochter was met verlof 3 weken terug. Die heeft zijn ontslag gehad. Maar die... Die heeft zijn ontslag gehad. Ik begrijp er niks van, hoor. Pipper schreef beter, hoor. Anders van de mensen me uitleggen dat ik niet kan lezen. Even nog een slokje hier van mijn aloe vera. Oh, die man is 72. Oké, dat weet ik het. Cliff. Ik heb hem laatst ontmoet, een prachtige kerel, wie? Oh, kijk meneer Lifoshu hier. Geweldig, jongen. Eén te gaan nummer, meneer Dubé. Kom, ik ga de mensen laten zien wie ik bedoel. Kan je deze foto? Stuur deze foto op het scherm. Ik ben zo blij. Oh, is er nog op een gegeven moment, is hij DT mee? Hij is weliswaar op een latere leeftijd begonnen. Aan, ik ga niet zeggen hardlopen. Amabe long. Ik vind het prachtig, man. Er zijn een paar oud-ministers. Heb je allerlei man deel. Een paar zijn natuurlijk overleden. Weet wie ook overleden? Ik had een afspraak. Ik heb die man gezien daarbij. Ik heb hem gezien. Bij Israëlwegstoor. Meneer Udenhout, altijd een correcte man geweest. Altijd correct. En ik had een afspraak met hem voor senioren. Nee, niet eens. Volgens mij voor senioren spiegel, want Limbus stond er nog niet. Maar ik wilde erin, Wim Udenhout heeft ook veel betekend voor Suriname. Maar Imro van Poen. Deze man, Alan Lifoshu, die minister was. Zomaar bij de minister, Moro. De minister bij Lai. Deze minister is al overleden. Volgens mij was Harold Polak. Die was bij Natuurlijke Hulpbronnen. Shakshi, die is ook al overleden. Die was bij Justitie. Minister Shakshi. Kijk hier. Dubé. Ik gebruik even je foto, hoor. Maar ik wil die mensen laten zien. Meneer Lifoshu. Oh, zo prachtig. Ik ben blij om hem na jaren weer te zien, man. Oom Alan. Nou, wij groeten hem. Eens of oneens, maar we zijn deze... Mensen dankbaar voor hun werk. Isabi, nice. Iemand zei, was ook mijn school of op de Polanen school. Ja. Alan Lifoshu, de jeugd moet weten. Het scherm is uit. De jeugd moet weten van, hey, dit zijn de mensen die ooit in de stoel zat. Ik heb gemerkt dat Parboede gaat belichten. Ramshawak Shankar is 88. Oud-president is de enige nog in leven, zei de ex-president. Iemand schreef hier, Siegfried Gils, ja, die is ook al ingeslapen, ook al heen gegaan. Die was op defensie. Maar ik heb het over de echte stomfoto's. Geef jullie mijn paar namen dan. ministers van de jaren 80 en zo. Ben allemaal nog de morgen. Weet je wie ik een keer wil? Wat ik weet, hij is niet meer in Saramaka. Oud-premier Henry Nijhorst. We hebben verschillende minister-presidenten gehad. Oud-premiers. Ik kan ook zeggen premier of minister-president. Wijden Bos hebben we gehad. Die is ook al overleden. China Sen, die is ook al overleden. Die was de eerste. En daarna kregen we... premier Ali Bux. Nee, eerst premier Udenhout. Die is ook al... En dan kregen we premier Errol Ali Bux, minister-president. In 1983 was dat. Die man moet ik ook een keer gaan opzoeken en hem groeten. Ook een prachtig mens, hoor. Oom Errol, goedemiddag. Al deze mannen hebben zich teruggetrokken uit het... zijn niet publiekelijk meer. Kom je ze niet meer tegen. Oom Errol Ali Bux. En na Errol Ali Bux hadden we... de regering, ik dacht Radha Kishun, begrijp je, die is ook al overleden. Ja, ik zie een paar namen, Ferrier, Staphorst, mevrouw Staphorst is er nog. Van Russel, Romeo Van Russel, die is er nog. Van Rutte, die was nooit minister. Poenwassi, die was wel minister, die was op justitie. Mevrouw Sigmin Staphorst heeft nu leiding aan NAX. Een van de eerste vrouwelijke ministers, misschien wel de eerste. Onderminister weliswaar was zij in het kabinet China Sen, welke dus begon in maart 1980. Goedenavond, was meneer Chonky Sim ooit ook minister? Ja, zijn voornaam was Erik. Erik Chonky Sim zat op natuurlijke hulpbronnen, jaren terug overleden. Erik Chonky Sim. Baros, kijk een naam hier. Baros, zijn voornaam was Harold Baros. Hij was minister op sociale zaken. Hij had een pindakaasfabriek. Ik weet niet of hij er nog is. Minister Harold Baros. Leef lang, Frank Leef lang, die is al overleden. Die was op binnenlandse zaken. Laat me even kijken hoor. Wereldminister Gils heb ik wel gezegd. Even scrollen. Nede, die is er nog, hij wordt 80. Brunings, helaas al ook al overleden. Ernie. Poenwassi heb ik al genoemd. Zo. Ah, kijk een andere naam hier, jongen. Sankat Singh. Minister Glenn Sankat Singh. Met allemaal een beetje snor. Ik denk dat onder zijn leiding Alpha 84 is uitgevoerd. Kundige man. Ik weet niet of hij nu een hoogleraar is, maar hij is niet in Suriname. Glenn Sankat Singh. Geweldig man, geweldig, geweldig. De Fares, ja, de Fares Silos. Dat zijn mensen in de, van de latere orde. Samitak Nuna 80 en zo en daarvoor. 80 en daarvoor. Nooit meer, was ook minister kort op regionale ontwikkeling. En daar is hij overleden. J.S.P. Kraag. Minister Dankelui. Ik dacht Erwin Dankelui. Die was op een gegeven moment zo boos op enkele mensen dat... ik ga dat maar niet zeggen. Minister Badri Singh van Justitie en Politie. Badri Singh was voor 80 minister van Justitie en Politie. Hij was van de HPP. En dan ga je zeggen, daarvoor hadden we ook ministers voor die coup. Ik ken die ministers uit het hoofd. Voor je had minister Leslie Goede, die was op financiën. Je had minister Zuiverloon, ik weet niet of die eer, Ludwig Zuiverloon. Ludwig Zuiverloon was de minister op financiën. En dan had je de minister Michael Cambridge, die was de minister van opbouw. Er nog meer in het... daar hadden we minister Pranal Parmisser. Die was de minister op sociale zaken. Uh, wie hadden nog meer in de regering? Aaron, minister Goede heb ik al genoemd, minister Zuiverloon. En wie heb altijd bij geïnteresseerd in politiek, dus de Lucano zo. Van Johnny Dundas bij lezing en Erik Strijk. Meer namen. Iemand zegt Sital, Badrezijn, Esset, ja, Frank Esset. De Denker, minister Sandriman van Sociale Zaken, Walter Sandriman, ja man. Minister Werner Vrietzaam van Regionale Ontwikkeling. Cambridge heb ik al genoemd. Minister Meynaert, zijn voornaam was. Wat was meneer Meynaert zijn voornaam? Hij was op justitie en politie. Ook al overleden. Hij was een trouw-BT-luisteraar. Mevrouw Stadweek-Kappel, mevrouw Nel Stadweek-Kappel, ook een van de eerste vrouwelijke ministers. Mensen zeggen Zuiverloon was van PSV en minister van Economische Zaken, ja. Minister van Economische Zaken. Jullie zijn bij, man. Karmatali LVV. Nee, Karmatali was openbare werken. Ik dacht dat hij Asgar heette, ook van de NPS. Iemand zegt Bruma. Bruma was ook Economische Zaken. Eddie Bruma. Iemand zegt hier Superman op Sociale Zaken. Dankjewel, Fernando, inderdaad. En die minister Superman was het, is tijdens zijn ministerschap overleden. Voortachtig. Iemand zegt, Regio Sint-Tonne was ook minister. Ja, Regio Sint-Tonne was minister op LVV. Zijn voornaam was Simon. Simon Regio Sint-Tonne, hij is ook al overleden. Vrijmerswem heb ik niet meegemaakt. Minister Ronnie, ik weet niet, was Ronnie Rens? Nee, was geen Ronnie Rens, maar minister Rens was er. Jarien Gadden was nooit minister, was parlementariër. Was Eddie Seddok ooit minister? Vraagt Delk hier wat. Ja, Eddie Seddok is de eerste minister van Buitenlandse Zaken geweest na de herdemocratisering. Dus in 1987. Nee, toen president Shankar werd geïnstalleerd in 88, januari 88, samen met VP Henk Aron, was Eddie Seddok de minister van Buitenlandse Zaken. Elias Kodabaks van Volksgezondheid, Atamungra Financiën. Was er voornaam Elias? Elias is de omroeper. Volgens mij had hij een andere naam, hoor. Krishna Ramjali zegt Ram Kishore, Vrijmerswem en Ruimveld. Ram Kishore was openbare werk in de jaren 80. Zijn voornaam was of is, ik weet niet of hij nog leeft, was Cyril Ram Kishore. En hij was later ambassadeur van Suriname in Nederland. Vrijmerswem heb ik niet meegemaakt, maar Ruimveld was Eddie Ruimveld. Hij was een militair. En op een gegeven moment was hij, had hij een strategische post ook. Hè? Michael Farey was een van de eerste militairen die minister werd na 80. Sumita bekend. Wie kent Sumita niet? Chan Gobardhan, dat is ook een andere naam. Chan was op THI ook. Graaf van Bellestraat, Chan Gobardhan. Gili Brenna Zaglim, goedemiddag. Ex-minister Rajkumar Ranjit Singh van LVV in jaren 80 met zijn Marcusa-project in Jachtlus. Salmeen was ook minister, ik weet dat niet hoor. Harold Rusland, ja. Harold Rusland is de eerste minister van onderwijs geweest in 80 na de coup. Hij is heel lang minister geweest van onderwijs. Volgens mij tot 87. Eerste minister onder Henk Shinazen. Ook al overleden. Eddie Hoos, justitie. Voor 80, helaas omgekomen in 82. Van Genderen. Die heb ik niet meegemaakt, maar ik weet, hij was op Binnenlandse Zaken. Zijn voornaam was Olten van Genderen van de NPS. Rudy Roosevelt, nee, Rudy Roosevelt is nooit minister geweest. Ja, kort. Rudy Roosevelt was kort minister van Financiën. Dat maakt Amalanga Fede Klem, Damagwe. Ook iemand die je kan keer voor de microfoon moet halen. Meneer Rudy Roosevelt. Alleen als het kan moet je programma maken over de geschiedenis van Suriname. Want iedereen schrijft. En ver van onze geschiedenis. Laat de jongeren de echte geschiedenis kennen. John de Vares. Latere orde weer. John is DCT geweest. Nelen Bokaramatali was bij LVV als minister. Met potwa money, Frankie. Misabdag amana openbare werken. Rashid Pirkan. Nielten Rashid is nooit minister geweest. Zijn zoon, Farid, is minister van buitenlandse zaken geweest. En van arbeid. En zo gaan we door, hoor. We zijn plotseling beland in een ministersding. Ataula. Ataula. Op openbare werken. Mohammed Ataula. Vanavond was Wolf André Haakmaat. André Haakmaat was een superminister. Armand Sunder, ja. Terwijl hij mee wat gaat doen. Nou, maar dat sabi. Armand Sunder is ook de eerste minister geweest van... wat was hij? Volgens mij economische zaken. Maar Armand Sunder was minister, de man die zijn bril altijd zo zet. En die coup van, na die coup van 80 was Sunder minister... Armand Sunder. Ik denk economische zaken, maar ik kan me vergissen. Want je had ook Abrahams in het kabinet. Hiram onder andere. Ik denk Henk Abrahams. Ik weet niet, dat is Henk, meneer, maar moet even opzoeken. Wilhelm Wolfram. Ja, Wolfram was op openbare werk van Biesting Witkel. Abdul was Jainul Abdul. Lembo, meneer Venetian was ook minister. Drie keer. Meneer Venetian was minister in 73 tot 77. Daarna was hij weer minister van 77 tot 80. En toen kwam de staatsgreep. Maar daarna is hij weer minister geworden onder Shankar na die verkiezingen in 88. Van onderwijs. Wilfred Greb, ja. Ahmed Kalmatali Caldera, die was ook minister in de jaren 80. We kennen hem van de bekende uitspraak. In Okambaya merk je me de poespoesie dringen. Om Winston. En minister Demon, Franco Demon. Emro van Poen, Cornelis Arjo Semito van Sociale Zaken. Sunder was minister Economische Zaken. Interessante politieke, ja, helemaal Panama, Palmeester, minister van Varsenveld. Die zat bij Grondzaken, Wilfred Greb, Alibux, Heetweiler, Girja Singh. Jack Cross, Ronald Assen. Leuk geweest, hè, om dit zo door te fietsen. Maar hoe zijn we op deze story beland eigenlijk? Huh? Hoe zijn we beland op dat van de ministers? Ik heb geen drinken meer, jongen. Van die? Welke foto? Of van die voor jou? Ai. Ik kan doorgaan, want die mensen gaan door. Stoppen jullie nou, anders ga ik... Polanen, welke Polanen bedoelen jullie? Ik heb geen Polanen als minister gekend. Iemand zegt Hans Brevel, die was minister in 91. Minister van Buitenlandse Zaken, kabinet Chinasen. Minister Kruisland, nooit minister geweest. Cor Pichot was ook op onderwijs. Hij was minister van Economische Zaken, als ik mij niet vergis, de enige minister die dagelijks zijn personeel naar kantoor zag komen, omdat hij altijd vroeg op kantoor was. Wie was dat precies? Koen Ooft heb ik niet als minister gekend, hoor. Ik was nog jong. Koen Oof, weer een professor, hè. Maar goed, ik ga eruit uit die live, want anders gaan jullie me constant bezighouden. Ik vind het heel interessant om deze dingen met jullie te lezen. Ik kijk naar mijn apps. Dames en heren. We zochten naar gasten voor je. En dan komen jullie met overledenen. Of mogen die ook op bezoek komen. Ze zullen ook over je hiernamaals vertellen. Is Plever toenmalig volksvertegenwoordiger geweest. Waar geweest. Reynolds Simons, ja. Oké, ik lees door. Jonge Liebermeijer is omdat hij zijn braksel moet inslikken, rommel met hem. Hij denkt als hij zo praat dat hij partij is maar een lobbing. Arkilim, hoe jij je kan verontschuldigen. Hoe is het met minister De Vares? Nooit meer wat van hem gehoord. Breveld was minister van Bisa Caldera. Marcel Shehin. Norman Kleine. Ja, Subhas Mungra. Inderdaad, Norman Kleine was ik helemaal vergeten. De man had al lang toch. Limbo Ramse Waxanka leeft nog, was minister van Justitie en Politie en president. Ja, ik weet dat hij nog leeft. Major Reinveld van Defensie, Adjoja, Jules Adjoja. Geweldig man. Iemand zegt, wie is dat? Laat me niet lachen hoor, ik krijg een naam hier. Dick de B. My good friend, Dick de B. Die was op TCT. Mevrouw Alexander Vanenburg. Ja, geweldig. Laat je tweeling van Samson antwoorden. Want die zijn wijzer dan hem. Even Milus Michael Jeng. Is op zijn Michael Otaki. Op Chima of me. Van Maji van Samson. Is op zijn Otaki. Wat hij altijd standaard zegt. Papa, wat is dat? Wat is dat? Geniet van die kinderen. Mama, wat is dat? Irma Longbang Tobing. Nee, ze is geen minister geweest. Meneer Harry Kensmil. Kens, ja. Lembo is Raghubar Singh ook minister geweest of zat hij bij SLM? Stanley? Stanley was minister, ja, Stanga. Niet alleen bij tijdens Santoki. Ook tijdens Finnitz, ja. Nee, was Stanley zat bij LVV. En later, of eerst bij Plosor. In elk geval heeft hij twee ministeries beheerd. Planning en ontwikkeling, samenwerking en LVV. Je weet, hij kwam in opspraak nadat hij de boeren Bermboeren had genoemd. Stanga, Stanley Raghubar Singh. André Telting was ook minister van Financiën, Cliff. De eerste ook in 80 tijdens Shinasenya. Maar goed, jullie laten me niet los, man. Ik wil jullie laten luisteren naar het fragment van de Nationale Assemblée. Iemand zegt Wolf met drie lachpoppetjes voor verjaar. Lees van Surinaamse ministers. Was maar een heel lees, Jimmy. Met andere woorden, ga lezen. René Kaiman, ja. Ik weet niet als René ook minister was, hoor. Minister Franklin Vrede. Die had ik in Seniorenspiegel helaas al overleden. Uitleg van Jamal was uitstekend, fantastisch en op de schoen. Heel mooi. Helemaal waar. Lembo, een harde schijf, Vitra. Eva Tra. Is dat mijn mensen aan slag op, ja. Om mij niet smaak te tooien. Geen dingen die je soms kan gebruiken. Maar je slaat het op. Limbo vandaag was VP Rusland op de oogpolie. Normaal zonder zichtbare leefwacht. Helemaal geen gedoe. Oh, prachtig. Ik zag ook de minister een keer van Financiën daar. Ook zonder te veel bambari. Pierre van Milieu was minister van Onderwijs tijdens Boudersen. Dat klopt. Ik heb hem lang niet gezien. Pokorni van Opbouw, ja, die hebben ze volgens mij vergiftigd. Dagkleef, kwestie, echtgenoot, president, oud, zijn oud ding. Ik krijg hier het nummer van meneer Lifo. Shoo, is nice. Geweldig. Ik heb hem eerder voorgesteld voor het programma en je eerder het nummer gestuurd. Ja, dankjewel. Lamurie, Latour, Dobro was ook onderminister. Ik ga even het nummer van meneer Lifo hier noteren hoor. Zang, huisnummer plus zang. Plus app. Wij luisteren naar een fragment uit de Nationale Assemblée. De man bombel minister Brunings. De man bombel ama boe ernstig naar aanleiding voor Atori voor a vis sterfte. Is het jammer zover? Want we hebben dus begrepen dat. Vraag mij wie het. De minister van. De minister. De president die gaat morgen richting het gebied. Heb ik me laten vertellen. En ik weet niet of ze DC. De president gaat morgen naar het gebied. De man bombel, Koarki even, meneer Kensenhuis, de districtscommissaris van Para. Want de president die gaat zich oriënteren in het gebied. Morgen.
1: De president brengt morgen een werkbezoek aan het Nieuwsdorp Pikin Saron, gelegen in het district Para.
2: En wat is de aanleiding?
1: De aanleiding van dit werkbezoek, u weet dat een paar weken terug we geconfronteerd zijn geworden met de verontreiniging van een deel van de Saramaka-rivier. Waarbij ook de mensen van Pikin Saron, maar niet alleen mensen van Pikin Saron, ook de mensen van Totikampu, Stantigrong, Harlem, slachtoffers zijn geworden van de situatie dat ze dus niet konden vissen meer of leven van de visvangst uit de Saramaka-rivier, omdat een aantal dode vissen zijn aangetroffen. Blijkt dat het water, het rivierwater, verontreinigd is. En men is daarmee bezig. Dus dat is een ramp. En de president brengt in dit kader een werkbezoek. Ze zou dus een meeting hebben met een paar. Met de structuren daar in een Pikin-Saron en omgeving.
2: Ja, hoe moeten wij dit zien? Is het gewoon een oriëntatiebezoek? Ze gaat praten met de mensen daar? Zal dat alleen gebeuren?
1: Het is dat ze zich fysiek plaatselijk zich gaat aanwezig zal zijn. Om te zien en zelf aan te horen wat de situatie is en hoe de situatie daartoe is.
2: Ja. En die zei,
1: dus je moet het plaatsen in als een oriëntatie, fysieke oriëntatie.
2: En zal zij alleen komen of zullen er meerdere mensen komen? Denk maar aan de ministers.
1: Ik denk dat ze dus zeker vergezeld zal zijn met een aantal ministers.
2: DC, misschien kunt u ons vertellen, want Pikin Saron ligt in Para. Hoe staat het met de mensen al daar? Wat is de situatie?
1: De situatie is dat de mensen die vooral afhankelijk zijn van het rivierwater, dat ze dus geen gebruik meer konden maken van het rivierwater. Ze konden niet meer leven van visvangst, ze konden ook geen vissen vangen in de rivier en die verkopen, want daarvan leefde ze. U kon een onderneming om te leven van de visvang en ook van de jacht. Kon niet meer. Dus wel slachtoffer geweest. En tegelijkertijd heb je ook een situatie van voedseltekort gehad in het gebied. Waardoor ook die ondersteuning gegeven moest worden uiteindelijk in de vorm van voedselpakketten. Dus je blijkt dat het toch wel een rampsituatie is. En dat is die situatie waarmee de president dus fysiek geconfronteerd zal worden.
2: Er wordt vanuit verschillende organisaties beweerd dat de voeding naar de mensen toe, voedselhulp, voedingspakketten, niet toereikend is. Maar misschien kun je ons vertellen, want u bent zelf districtscommissaris, wat daarvan waar is.
1: Kijk, de voedselpakketten moet je niet zien als een duurzame oplossing. Toch zal nooit toereikend zijn. Het is een, je zou binnen kunnen zeggen, het helpt ergens, het dicht een gaatje. Maar niet dat het toereikend is, toch? Dat je daarmee de mensen in leven gaat blijven houden. Dus ja, die ondersteuning is gegeven. Maar natuurlijk hebben de mensen, hebben veel mensen toch wel grote verliezen geleden. Die mensen die liefden van de visvangst. Ze vangen hun vis en ze gaan het verkopen onder de markt in de stad of op andere plekken. Die business konden ze niet meer, kunnen ze niet meer uitvoeren, toch? Niemand wil op dit moment vis eten wat afkomstig is uit dat gebied van de Saramaka-rivier. Niemand wil vis bij de mensen kopen, ook vleesgerechten niet. Dus je begrijpt, de mensen kunnen niet verkopen, dus waarvan moeten de mensen leven? Dus het is, en dat je, als je denkt dat je met een voedselpakket daarmee het probleem hebt opgelost, dat is het niet, toch? En dat weten we allemaal.
2: We weten, DC, in dat gebied wordt er ook aan goudwinning gedaan. Bestaat er een verband tussen de goudwinningactiviteiten en de vissterfte?
1: Zal wel. Dat is wat ik heb begrepen vanuit nieuwsberichten, dat men praat over een chemische stof dat terecht is gekomen in het water en dat het misschien afkomstig zou zijn van een van de goudvelden. Of wat het precies is, weten we nog niet, want de onderzoeksresultaten zijn nog niet officieel bekend. Maar blijkbaar kan ook die goudverwerking een gevolg hebben hiervoor. Dus, en er is ook vaker hierop gewezen dat goudexploitatie en de wijze waarop het plaatsvindt in de gebieden hier, bijvoorbeeld omgeving Maripastom, Magonsi en andere plaatsen, boven Saramaka gebied, dat die activiteiten ook wel dreigend kan zijn voor ons milieu. Voor de natuur. Milieu, voor de natuur. Dus dat is een situatie wat we weten en daarmee.

a maradt, na már szaf-szaf már tudok, miniszter, miniszter Brünnings. Maar ik heb begrepen dat hij toch van zich kan afbeten. Dus we gaan straks luisteren. Want men vindt dat het niet vlot genoeg gaat. Zeker het onderwerp waar DC Kensenhuis eerder over sprak. Gaan we de Cassie weer even snel aan het woord laten? De Cassie om de mensen te laten weten dat hij komt. Cassie dacht: kom. Wanika, ik kom eraan. Om Amadisha. Man, die man fell asleep. Oké, laten we even luisteren naar, voor de derde keer luisteren naar de oproep van de korpschef. Maar dan vind ik een korpschef. Ik kan de korpschef niet vinden. We hebben dat niet afgedraaid eerder. Hij is er al? Oké, daar gaan we. Alleen horen de mensen niks.

0: Nee, dat lukt dus even niet. Dan maar, laat maar, ze hebben het toch al gehoord. Als het zo lang duurt. Iemand zegt in de live, Errol Weentuin. Die man was geen Errol Weentuin, hij was Emil Weentuin. Maar hij was ook nooit minister, hij is parlementsvoorzitter geweest. Van 73 tot 80.
1: We lopen naar OS.
0: Mag ik aan het begin?
2: Ja.
0: Let's go.
1: Is goed. Mensen van de Nieuwe Grond en omgeving. Op vrijdag 31 juli omstreeks 6 uur is de korpschef bij jullie. Doe contact met de korpschef. Doe leg korpschef uit. Zeep ze drapen in de Nieuwe Grond en omgeving. Ik ga vanuit de Nieuwe Grond en omgeving lopen naar OS Penny en Jong. Daar is de centrale plek waar wij samen gaan zitten. En dan kunnen jullie me alle vragen stellen. Alles wat jullie bezighoudt. Ik zie jullie vrijdag 31 juli. Omstreeks 6 uur. OS Penny en Jong. Maar nogmaals, de korpschef gaat vanuit de Nieuwe Grond lopen naar OS Penny en Jong.
0: Monsieur Nou, de KC mensen. En dan gaan we naar de overige advertenties.
3: Ga je binnenkort op vakantie? Of
0: ja.
3: Shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB EasyCard aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
4: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Weurana Inheemse Coppa. Tevens inluiding Inheemse Week. Op 1 en 2 augustus. Weurana Inheemse Coppa 2026 in het LSB Stadion. Dit jaar met de deelnemende dorpen. Peking Saron, Hollandse Kamp, Donderskamp, Erowarte, Kasipora, Owaka, Witsanti, Grand Kreek, Kalabas Kreek, Cornelis Kondre, Bernardorp, Alfonsdorp, Mata, Padok, Peking Poika en Esperance. De Weurana Inheemse Coppa met een prijzenpot van 80.000 SRD. 1 en 2 augustus LSB Stadion. Elke dag van 9 uur 's morgens tot bam. Entree 200 SRD. Met een super line-up met Eseke Matoko. Carina Brothers. Locono. One Nation. Hot Fire. DJ Delta. En many, many more.
5: DJ Delta.
4: Voor info, bel op 860-9102. Orga SCV Urana. Samen voor sport, cultuur en een sterke inheemse gemeenschap. Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. De party location is Sky Palace.

0: Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
2: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
3: Dat die lezing.
4: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: jij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: We zijn terug. We zijn eigenlijk ook nooit weg geweest daar, dus eigenlijk moet ik dat ding niet zeggen van we zijn terug. Dat probeer ik wel. Redja, hoe stond jij, Arki? Het geweldig nieuws van de adverteerders en de mooie dingen die ze zeggen. Maar laten we luisteren naar de andere dingen die gezegd worden, maar nu door uw volksvertegenwoordigers en uw ministers. Atori voor vergiftigingen, play, vervuiling, vergiftiging, vervuiling. En de DNA-leden, laat me even kijken hoor. De Masa Soetafaya, wat? Jennifer Vreedzaam, NDP, Rabin Parmisser, NDP, Aziz Gayadin, VHP. Ik zie hier Adin staan, maar die is voorzitter. Ifanildo Plein van NPS. Ik zie hier Marinus B, die is minister. Minister Bruning zelf. Charman van de VHP. En Coutinho van de NPS. Nou, laten we even kijken hoe Brunings dat allemaal overleefd heeft in DNA.
3: Ik zie de minister van Olie, Gas en Milieu niet in de zaal. Ik weet niet, is hij in het buitenland, voorzitter? Voorzitter?
4: De minister van Ad Interim is in de zaal. Ja.
3: Voorzitter, ik heb het over de minister van, Olie, Gas en Milieu, voorzitter. Voorzitter, we hebben vragen hier gesteld in DNA over de vissterfte, voorzitter. We hebben gevraagd naar rapportages van NMA, voorzitter. We hebben die nog niet gekregen. En ik vertik het, voorzitter, om via de pers informatie te vergaren. Ik vertik het, voorzitter. Voorzitter, waar zijn de inspectieverslagen van NMA? Welke procedure is gevolgd, voorzitter? Is de minister geweest naar het rampgebied? Heeft de minister de bedrijven, de goudbedrijven, de mijnbouwbedrijven al in kaart gebracht? En wat is de relatie met Juspol om na te gaan of inderdaad zaken zijn niet goed zijn, voorzitter. Voorzitter, wij zijn al 7 weken lang. 20 juni, kan ik me nog herinneren, was de eerste telefoontje. 7 weken lang zijn we bezig, voorzitter. En het kan niet zo zijn dat we nog praten over vermoedelijk, waarschijnlijk, voorzitter. Voorzitter, ik vraag aandacht hiervoor. En dit is een grove nalatigheid van de minister. En ik vraag, voorzitter, via u. En ik vraag de regering dat dit, voorzitter, dit rampgebied tot een nationale prioriteit wordt verklaard, voorzitter. Een nationale plan wordt uitgezet, voorzitter, hoe we dit gaan aanpakken. Want ik zie dat de minister dit niet aan kan op zijn niveau, voorzitter. Ik vraag aandacht hiervoor.
4: Orde. Heeft een voorstel van orde? Wat is het voorstel? Kan geachte lid plein een voorstel van orde? Er is geen interruptie, dit is een voorstel van orde.
5: Voorzitter, ik vraag een punt van orde. Ja. Omdat we hier het woordje nalatigheid bezigen naar een minister toe, voorzitter. Ik denk niet dat het correct is dat een minister dus dan zaken nalat, een stukje nalatigheid laat. Voorzitter, ik denk dat we toch wel moeten letten op onze woorden. En het is belangrijk, ik hoor dat even gevraagd wordt. Ik hoor dat er gevraagd wordt als de minister uitlandig is. Ik denk dat de stoel dat moet aangeven, zo niet de regering, want ik heb tot nu toe geen mededeling gehoord dat de minister uitlandig is. Dank u wel, voorzitter.
4: Alhoewel dat aangegeven is, parlementair decorum en jargon dat wij vragen. Ik ga geen punt van over dit punt geven, dat ga ik niet doen. Nee, nog steeds bepaal ik het. Nee, dan nog. Ik ga niet zeggen dat... Ten aanzien van decorum kan ik dit aangeven. We gaan ons natuurlijk uiten op een manier dat correct is. Ik weet niet of nalatigheid daar zo een punt zou moeten zijn, maar laten we kijken hoe scherp. Soms is het de intonatie van woorden die we gebruiken, toch? Oké. Okay. Is er een voorstel van orde? Wordt dat ondersteund? Ja, wat is het voorstel?
3: Het allereerste voorstel, voorzitter, is dat ik als lid van de Nationale Assemblée recht heb voorstellen van orde te doen in de vorm van een punt van orde zoals gebruikelijk. En natuurlijk is het u vrij om aan te geven wanneer u mij aan het woord laat, voorzitter, maar dat recht mag u mij niet ontnemen.
4: Ik heb u slechts aangegeven. Ik heb u slechts aangegeven dat ten aanzien van het punt van het lidplein ga ik vragen dat we daarover niet verder discussiëren. Dat heb ik gevraagd. Ik heb niet gezegd dat ik uw punt van orde ga ontnemen. Dat heb ik niet gezegd. Oké? Okay? We moeten niet verkeerd citeren hier. Dat is wat ik aan u vraag. Dus ik heb u het recht niet ontnomen. Ik heb slechts gezegd over het punt dat graag de lidplein aangeeft, gaan we niet discussiëren. AUB. Heeft u het punt? Heeft u een ander voorstel van orde? Orde voorstel, voorstel van orde, graag de lid Sherman. Ja, wordt het ondersteund.
6: Voorzitter, er zijn twee hele dringende issues hier aangegeven, acuut en noodzakelijkheid. Eén is de aantal aan suïcidegevallen die zich voordoen in de samenleving. En twee, een milieuramp, ecologische ramp die zich gaat uitmonden in een waarschijnlijke humanitaire ramp. Beide zijn hele serieuze, acute zaken die direct aandacht behoeven. Dus ik weet niet wat de orde gaat zijn als u de president gaat uitnodigen, als wie gaat uitnodigen. Maar ik denk dat er hierop wel direct antwoord moet komen. We kunnen niet wachten en nalaten om de issues aan te halen. En vanuit de regeringszijde, de hoogste leiding van het land doet er niks aan. Ik kijk naar wijsheid uw steeds voorzitter.
4: We zullen straks, ik zie de coördinator heeft al gevraagd voor het woord. Dus we horen de regering straks. Regering, u heeft de ruimte.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet niet wat de orde zal zijn, want de afspraak is dat de vergadering vandaag zal worden. Maar om te beginnen met het laatste, kan ik aangeven dat de minister van Oil en Gas niet uitlandig is. Hij is in het land. Ik heb vanmorgen nog een vergadering met hem gehad. En met betrekking tot het andere, mocht blijken dat zoals u gesteld heeft de vergadering te verdagen, zijn we bereid, indien u ook donderdag aanstaande gaat vergaderen, dat wij vroeg in de ochtend antwoord gaan geven op de gestelde vragen.
4: Dat dank u zeer. Dat zou alleen maar beter zijn. Geachte fractieleider, aanvullend. U krijgt ook een aanvullend punt.
8: Punt van orde. Punt,
4: oh, voorstel van orde, jawel. Jawel.
8: Voorzitter. De hele samenleving kijkt naar ons en de belastingbetaler in het bijzonder. Wij hebben eigenlijk afgesproken om vandaag 10 tot 6 te vergaderen. En gelet op de ontwikkelingen hebben we verstandig aangedaan om wat het onderwerp betreft vandaag geagendeerd uit te stellen. Maar voorzitter, nu we hier zijn en gelet op de urgentie van het punt van mevrouw Vreedzaam, vraag ik u, eigenlijk moet ik zeggen, ben het namens het totaal parlement. Sorry meneer Gajardin, zonder met u af te stemmen. Ik denk dat u met mij eens zult zijn. Dat de minister van Oil, Gas en Milieu terstond hier komt. En in de tussentijd mag u wat ons betreft even de vergadering schorsen. Wij wensen, gelet op de urgentie van de zaak en de lengte van de zaak wat het zo lang heeft geduurd. De bevolking daar al die chemicaliën, noem maar op. Het is ernstig, voorzitter. Het verzoek, eigenlijk namens het totaal parlement, dat de minister, as soon as possible, nou hier komt om ons uit te leggen. En wat mij betreft, wat ons betreft, kunt u even de vergadering verdagen tot hij hier is. Schorsen. Schorsen bedoel ik, hoor, niet verdagen. Schorsen. Dank u wel.
4: Ja, graag de fractieleider Gayadin. Wat is uw aanvullende vraag?
9: Ja, nee, voorzitter. U weet dat ik eerder gevraagd had een punt te maken. En het is u waarschijnlijk ontgaan, maar het ging meer erom dat we aangekondigde prijs aanpassingen hebben gehad van ATM-gebruik die per 1 augustus ingaat. Maar het gaat niet om bedrijfsmatig te gaan kijken dat men kostendekkende tarieven wil gaan plaatsen. Maar het gaat meer om de transparantie naar die samenleving toe, voorzitter. Er zijn toezichtgehouden organen, in dit geval Centrale Bank, maar ook de regering. Voorzitter, laten we de essentiële zaken die nodig zijn om zichtbaar te maken naar die samenleving toe voor dit soort aanpassingen. Omdat het juist die kleine man is die hiervan dupe wordt, voorzitter. Dus ik vraag dat de regering zo snel als mogelijk duidelijkheid brengt hier in het parlement, dan wel naar die samenleving. Maar voorzitter, er wordt een oproep gedaan van de overzijde. En we kunnen dat ondersteunen, dat wij natuurlijk voor dit soort vragen waar die samenleving naar smaakt, dat we die zo snel mogelijk krijgen, voorzitter. Maar er is ook hier aangegeven een kwestie van suïcidegevallen, voorzitter. En daar vragen we ook dat terwijl de minister van OGM hier naartoe holt, dat we ook de minister van Volksgezondheid en Welzijn vragen om zo snel mogelijk hier naartoe te komen. Voorzitter, het zijn acute onderwerpen die die samenleving bezighouden, voorzitter. En hij is...
4: En de fractieleider afronden.
9: Als hij jarig is, dan zou het beter zijn dat hij hier komt. Okay. En ik heb begrepen dat hij ook 35 jaar getrouwd is. Dan echtgenoten kunnen we ook hier verwelkomen, voorzitter. Maar het gaat erom, het zijn zorgpunten vanuit die samenleving. En laten we, voorzitter, serieus zijn. Het is geen politieke show die we hier draaien. Het zijn onderwerpen die die samenleving dringend antwoord op nodig is, voorzitter.
4: Dank u wel. Ik denk de vorige vergadering nog heeft achter fractieleider Azabina dit ook al gevraagd aan de regering. Dus hoe lang gaan we wachten om het antwoord is dan? Dus je ziet de druk, regeringcoördinator. Wat is uw voorstel? En als u zegt we moeten kort schorsen zoals het voorstel is van het parlement, dan kunnen we kort schorsen.
7: Dus natuurlijk, voorzitter, we kijken uit naar uw orde. Maar we hebben in ieder geval vanuit de zijde van de regering de minister van Oil and Gas wel bereid gevonden om een meeting te verlaten en binnen een kwartier hier te zijn om antwoord te geven op de gestelde vragen. Met betrekking tot de volksgezondheid begrijpen we dat de minister, en laat me van hieruit feliciteren, zijn Bigiari. En ik weet niet als hij in de stad is, dus, maar ik ga vragen om dat gedeelte te brengen naar donderdag aanstaande. En we proberen ook de minister van Justitie hier te krijgen. Dat is nog niet gelukt, maar voor Oil and Gas kunnen we binnen een kwartier hem hier krijgen.
4: Dank u wel. Dan schors ik deze vergadering kort. De minister van Olie, Gas en Milieu, u heeft het woord.
10: Voorzitter, goedemiddag. DNA-leden, goedemiddag. Ik zou graag een update willen geven over de case over de vissterven. Ik ben een beetje verlaat hier gekomen. Nee hoor, inderdaad niet. Ik kwam namelijk net uit een hele belangrijke meeting die ik heb gehad met het traditioneel gezag. En dat wil ik dus heel erg netjes goed afronden. En dat heeft inderdaad ook te maken met de massale vissterfte. En ik zal wat highlights geven over die meeting. Maar laten we even bij het begin beginnen. We waren hier een maand geleden tijdens de begrotingsbehandeling. Toen we het bericht kregen dat er inderdaad een massale vissterfte had plaatsgevonden. En de eerste plek was de Totti-kamp, dat is in de Saramakke rivier. Het eerste wat wij hebben gedaan, we zijn dus, als ik zeg we, is het in eerste instantie het NMA. Omdat de melding, het ging over inderdaad vissterfte. En de NMA is toen erop uitgetrokken en heeft de observaties gedaan. En inderdaad, het ging om een massale vissterfte. En heeft toen direct ook samples genomen. Dat ging over water samples, maar ook hebben ze dus de dode vissen die daar nog waren meegenomen en geconserveerd, zodat er ook vis samples geanalyseerd konden worden. Wij gingen er toen nog vanuit dat deze analyses adequaat uitgevoerd zouden kunnen worden in Suriname. We hebben ook de verschillende laboratoria toen benaderd. En ik zal straks daarover uitweiden wat daarna is gebeurd. Voor ons was het belangrijkste om de veiligheid van de mens te garanderen. En we hebben dus direct dat gecommuniceerd met het traditioneel gezag, met de kapiteins, met de gemeenschappen. En daarbij aangegeven om het drinkwater, om het water niet te nuttigen, zowel niet voor de consumptie en verder niet te gebruiken. En ook de vissen niet te consumeren. Omdat wij op dat moment totaal nog geen data hadden. En om geen risico's te nemen, hebben we dit besluit genomen om inderdaad de veiligheid van de mens centraal te stellen. Ik zeg steeds we, het is het ministerie samen met ook de werkarm van het ministerie, de NMA. Maar er zijn dus meerdere ministeries betrokken geweest. Omdat natuurlijk als je praat over vissterfte, praat je over LVV. Als je praat over de gemeenschap informeren, praat je over regionale ontwikkeling. Als je praat over wat vermoedelijk deze doodoorzaak zou hebben kunnen veroorzaken, praat je mogelijkerwijs ook over het ministerie NH, met de relatie tot goudwinning. En zo heb je ook het ministerie van Justpol, omdat wij ook naar de bronoorzaak moesten gaan kijken. Dus dat is in verband met een forensisch onderzoek. Wij hebben dus dat gecoördineerd, eigenlijk in de luwte, omdat er nog geen milieurampenplan is. Dat hebben we ook tijdens de begrotingsbehandeling ook aangekaart. Het was zelfs een vraag. En toen hebben we dat aangegeven, ja, op dit moment zijn we daarmee bezig om dat te ontwikkelen. Maar dat gaat natuurlijk tijd kosten. Er zijn al workshops gepland. Dat was voor deze vissterfte, massale vissterfte, waren die al gepland. In de luwte van die milieurampenplannen hebben we het op ons genomen om de zaak inderdaad te coördineren. Nou, los van het veiligstellen van de gemeenschappen hebben wij dus ook gezegd, oké, als men geen water kan nuttigen. Daarbij is dus NCCR ook in het beeld gekomen. En NCCR was dus verantwoordelijk voor het verschaffen van voedsel, pakketten en van water. Dat was dus de rol van NCCR. Verder hebben we ook gekeken naar snel mogelijk de bronoorzaak te achterhalen. En we hebben dus gekeken naar alle tientallen tips die we binnen hebben gekregen. En dat varieerde van de Seagin is mogelijk de veroorzaker. Er zijn 5 verschillende gebieden aangegeven. Er was sprake over, Nikku kan het zijn geweest, of dat er met dynamiet is gewerkt. En dat moest allemaal onderzocht worden. Wat wij zo snel mogelijk worden, waren de resultaten van de samples die waren genomen. En die waren genomen al op 25 en 26 juni. Toen wij dus naar de laboratoria gingen om te kijken wat voor analyses allemaal uitgevoerd konden worden, ondervonden wij dus dat er maar beperkte analysemogelijkheden zijn in Suriname. En toen moesten we dus kijken naar het buitenland. En dat heeft allemaal tijd gevergd. Waar ga je die samples naartoe brengen? Wie zijn de instituten die dat kunnen doen? En na zoeken in de regio hebben wij dus het instituut de Pasteur bereid gevonden en ook adequaat gevonden om in ieder geval een deel van de analyses uit te voeren. En dat zijn dus de water samples en het analyseren van de vismonsters. We hebben dus toen de samples vergaard en gezonden naar Frans-Guyana. En dat is allemaal gebeurd onder de begeleiding van de PAHO. Omdat de PAHO instrumenteel is geweest, zij hebben dus ook alle financiering om zich genomen, want dat was ook een probleem. En de logistiek hebben we samen dus met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid dus uitgevoerd. En daar zie je weer die betrokkenheid van verschillende ministeries. De samples zijn dus gestuurd. En ook daar bleek dus dat bij in Frans-Guyana niet alle analyses uitgevoerd konden worden. We hebben dus verder gezocht. En dat kan wel in Frankrijk. En je ziet, we willen dus adequate, uitgebreide onderzoeken doen, omdat wij besluiten willen nemen op basis van betrouwbare data. En dat betekent dus dat je de sampling op een speciale manier moet doen, op een speciale manier moet reserveren, vervoeren en afgeven aan de verschillende instanties. En daarom heeft het ook langer geduurd, omdat je dit op een adequate manier moet doen. De instituten zelf hebben ook adequate tijd nodig om de samples te analyseren. Je praat over 2 weken tijd, minimaal. Dus dat is ook gebeurd in Frans-Guyana. En natuurlijk het verschepen naar Frankrijk, dat heeft ook tijd gekost. Maar as we speak zijn die samples ook al in Frankrijk terechtgekomen. En zijn ze al bezig met deze zeer uitgebreide analyses die op zich alle elementen kunnen achterhalen. En dat is natuurlijk de essentie van het geheel. We zijn in een paar momenten zijn we ook teruggegaan om te kijken naar wat voor meer metingen we kunnen doen zelf. En het ECU, de Environmental Crime Unit, is ook naar diverse plekken geweest om te starten met het milieuforensisch onderzoek. Want nogmaals, veiligheid willen we waarborgen. We willen zeker weten dat het welzijn zo min mogelijk wordt geïmpact door het verstrekken van water en voedsel. En we willen de bronoorzaak bepalen, omdat we herhaling willen voorkomen. En ECU is nu op dit moment in de afrondende fase. Ze hebben nog 1 locatie die ze willen bezoeken, just to be sure. En dan met aan de hand van ook de samples die wij van Frankrijk en Franciane nog terug moeten krijgen, gaan wij dus het geheel rapport afronden. Dat betekent dat wij op basis van de data de gebieden weer willen veiligstellen, als de data dat uitwijst. En we willen de bronoorzaak dan adequaat afsluiten en bepalen wie de veroorzaker is. En als er ook potentieel andere bronnen kunnen zijn in de verschillende gebieden. Dit is dus in een nutshell de hele sequentie. En natuurlijk gaat het veel verder. We moeten verder gaan hierna naar wat we verder doen met de goudwinning. En daar zijn we allemaal instrumenteel in. Hoe willen wij de goudsector inderdaad uiteindelijk gaan veranderen? En ten tweede, de rampenplannen. Hoe pak je zoiets aan? Omdat het is gebleken, ja, wij hebben dit keer dit gecoördineerd. Maar een rampenplan moet eigenlijk voorzien in een veel gemeenschappelijkere aanpak. En dat is allemaal, zijn allemaal trajecten die we hierna, en eigenlijk zijn we al begonnen, hierna gaan dus verder gaan doorvoeren. De communicatie is in eerste instantie gebeurd via NMA en NCCR. We hebben wel gemeend om met het traditioneel gezag te zitten. Het moest natuurlijk dat goed gecoördineerd worden. En vandaag, en velen zullen zeggen, ja, waarom vandaag pas? Maar vandaag hebben we de sessie met het traditioneel gezag hebben dat gevoerd. Omdat wij zeker willen weten wat nog speelt binnen de gemeenschappen. Ten tweede worden wij informatie verschaffen waar we staan. Liefst waren we al afgerond natuurlijk nu. Nogmaals, de data is zo belangrijk en wij willen adequate data en dat vergt gewoon tijd op dit moment. We hebben de instituten hier, we hebben de begrotings hebben we dat ook behandeld. We hebben helaas nog zwakke instituten en een van de dingen is dus inderdaad de mogelijkheid om dit soort analyses te doen. Ook daarvoor is een plan, samen met de PAHO, dat was eigenlijk al voor dit incident, samen met de PAHO gaan wij dus de verschillende laboratoria reviewen en aanbevelingen doen om deze laboratoria dus inderdaad te verstevigen, robuuster te maken, zodat wij in het vervolg de analyses in Suriname kunnen doen, zodat we binnen een week in principe, give or take, wij de resultaten binnen hebben, zodat wij sneller adequate besluitvorming kunnen voeren. We hebben ook een MOU met Total Energies gesloten om precies dit traject, het upgraden van de laboratoria, om dat in een programma uit te voeren. Things are aligned, zo kosten we tijd, dat geef ik helemaal toe, maar we zijn bezig om structureel instituten te versterken, ons beter voor te bereiden op rampen en dan ook lering te trekken uit deze calamiteit. En dat, er zijn heel veel verbeterpunten. Een van ze vind ik wel communicatie. Dat wij, denk ik, als regering veel adequater naar de gebieden hadden moeten gaan. Ik denk dat dat wel veel beter had gekund. En manieren om dus de gemeenschappen ook te blijven te informeren. We hebben dat wel gedaan, maar er zijn een paar dorpen waarbij niet alle informatie terecht is gekomen. En dat moeten wij gaan verbeteren. Dit is het in een nutshell. En dan denk ik dat de vragen die nog daar zijn en de opmerkingen en hopelijk ook de verbeterpunten en de suggesties, die willen we graag ook meenemen. Omdat wij steeds beter gaan moeten worden in zeker in de rampenbestrijding en rampenafhandeling. Dus gaan ook jullie suggesties.
2: Nou, het is toch niet zo'n vuurwerk geworden wat ik verwacht had. Minister Brunings. En we hebben geluisterd naar de DNA, de Vreedzaam Parmisser, Gayadin, Plein, Charman en Cotino. En ik zei ook perfect gezien dat Cotino van de NPS is, maar ze is van de NDP. Nou, het is nogal uitgelopen vandaag. Ik bedank Karin Revos en Jennifer van Dijk Silos, twee sterke vrouwen, voor hun reactie in de case van Samson. Dan moeten we natuurlijk ook bedanken de heer, de districtscommissaris van Para, Patrick Kensenhuis, want hij heeft dus gereageerd op het werkbezoek van de pres. Morgen aan Peking Saron moet het zijn. Alan Deel, de geslaagde student van Cuba, ook dank. En de kijkers en de luisteraars, de adverteerders en zeker ook de korpschef. Didn't miss anyone? Nou, dan wil ik u een fijne bakken naartoe wensen. Ik weet niet eens als die USB nog doorgaat hoor, want we zijn helemaal belabberd. Tamara hebben we een andere bakanatori. Bedankt aan de mensen die met ons zijn gebleven. Zoals de bekende Henna Dikan. Maar ook alle anderen, zie ik in de live, alle anderen. Wilgo Veldbloem en everyone, zie je. Tot morgen, dan zitten we weer hier met een andere bakanatori. Met Gods wil, goedemiddag.

0: Straat aan, Optiek Kankawa Straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek Kankawa Straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Hoi mama.
3: Hallo Shelle, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
2: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
4: Gang, je zin wel 100 euro, Jim.
2: Mama, ik zei 50 euro.
4: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
2: Ik zei 50 euro, mama, 50.
4: Nee, mijn broer, omdat die brader is zijn, Jim, naar 100 is zin.
2: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
4: Maar jij nog. In zin van jouw Western Union, die Appengelstraat. Want drappen aan top service. Vriendelijkheid, top. De smijf is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers. Dat no money.
2: Ja, maar ik weet. Ik doe

0: uur 's avonds. Toch, ma?
1: Ai, ma, shalom in de wan deze jere. Mami loopt jong mooi brada. Je bent mijn lieveling. Alvast bedankt voor die 150 euro.
0: Ma!
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
3: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen. Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren, de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op woensdag 29 juli 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Sir Winston Churchillweg tussen Oudeweg naar Domburg, Ramnarayan Umrauweg en Sarjuweg, Tamyakuweg, Oudeweg naar Domburg en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
4: De number one tune this week.
5: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
6: Number one.
7: Number one.

0: Fun figure, Gelmoni.
1: This is a Limp FM.

0: Zo, goedenavond. Was meneer Freire, wat het is. Used to be. Wij zijn helemaal klaar voor een nieuwe aflevering op een woensdagavond als deze. En het is de bedoeling dat we dus mixen, blijven hangen in het verleden. De verbinding tot stand brengen met wat we dus hebben gehad. In de jaren 70, 80, 90. Buddy en Greg die zijn compleet met hun fles in de studio terechtgekomen. Heel een goede avond.
1: Goedenavond, goedenavond van mijn kant uit. En het wordt niet alleen mixen, het wordt gezellig.
2: Van mij kan het ook een hele gezellige woensdagavond. Het is Used to Be, zoals Clip dat zei, muziek van de jaren 70, 80 en 90. Waar je vroeger op de dansvloer en de huisfeestjes zit te horen kreeg. En vandaag weer, morgen volgende week weer, volgend jaar weer.
1: En daarom moet je altijd je eigen fles brengen.
0: We zijn bezig na te gaan in hoeverre we een Used to Be moeten doen met de muziek uit de jaren 30, 40 en 50.
1: Zo.
0: Het wordt bijzonder interessant.
1: Ja, echt.
0: Maar heb ik dat besloten. Ja, dus we gaan zeker dat 10 uur bezig zijn.
1: Nee, het worden remixes daarvan.
2: Maar ze worden nog steeds gemaakt, die remixes. Ja,
0: ja. Welke is de eerste plaat geweest? De allereerste, eerste plaat.
2: In de jaren 30?
0: Nee, ik weet niet wanneer platen zijn uitgebracht voor de eerste keer.
1: Ik heb geen flauw idee.
0: En wie is de allereerste, eerste DJ geweest in Suriname? Dat is dan eerst wel een quiz, no?
2: Ja.
0: Om deze dingen te
2: doen. Nee, is goed om te weten, ja.
0: Wie is de eerste DJ in de hele wereld die begonnen is met mixen? Jelly Bean?
2: Nee. Die was Grand Master Flash.
1: Als ik het goed heb.
2: Ja.
0: The first DJ.
2: In New York City.
0: Okay. Yeah.
2: Grand Master Flash, dat weet ik wel.
0: Okay.
2: Yes. En later bij BET, toch hebben die mannen heel groot naar buiten gebracht. Ja, bij BET Awards hebben ze heel groot naar buiten gebracht.
0: Ja, man.
2: En hier in Suriname is het geweest DJ Willy.
0: De eerste DJ?
2: Hier in Suriname, ja. Die mix. Met mixen begon.
0: Oh, met mixen. Maar is de eerste DJ geweest?
2: Nee, dan
0: de allereerste DJ.
2: Dan moet ik die man afvragen.
0: Ik moet bij jullie leren, hoor.
2: Roy Drag vragen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, het is die generatie van... Roy
1: Drag, Kara, Karasdrive,
0: DJ Simo.
2: Simo, ja. Zij kunnen het weten.
0: Ja.
2: Maar ken je DJ en DJ? Want je bent thuis, je draait pokoe, je kan je zeggen van DJ. Op de radio ben je ook een DJ.
1: Minimum Incorporated was ook DJ.
2: Dus je moet plaatsen in welke je zo iemand plaatst, die vraag die je hebt gesteld. Maar ik denk dat die grote heren als Drag en...
1: Die moeten het weten, ja.
2: Die kunnen
0: in elk geval, de man die dus met mixen begonnen is, heeft baanbrekend werk verricht. En alle granny aan hem, want wij gaan dus in navolging daarvan natuurlijk ook mooie mixes laten horen. Hè?
1: Zeker weten.
2: Ja, ik blijf het zeggen, het is kunstwerk.
1: Ja.
2: You know, en
1: goed vingerwerk en goede fantasie moet je hebben.
0: Ja. Bij vingerwerk moet je altijd fantaseren.
1: Vingerwerk, ja, en fantasie. Voor de rest ga ik er niet op in, want
0: ik wil
1: ergens anders ermee. Maar het blijft bij het mixen.
0: Wij starten, eenmaal jij praat over goed vingerwerk, met een booty mix.
1: Mm-hmm.
0: Zie je een verband? Wat moet ik dan een booty mix is?
1: Een booty mix.
2: Ik denk gelijk aan Miami South Beach. Waar je dan de mannen als Two Life Crew, de Malik, Salt and Pepper, JJ Fett, de mannen naar booty mix, dat werd dus booty is eigenlijk de dance, hè? Shake your booty, shake your butt, shake that ass, you know, en dat was een hele trend in, nog steeds in South Florida.
0: En
2: je ziet het ook in die films met die jacht langs de beach. Het mooi dat de heer heeft gemaakt, de vrouwelijke, je weet dat mooi zo. Ja, dat is heel mooi.
0: Bij mij in de gym hebben ze een booty builder.
1: Zo.
0: Oh. Ja.
1: Ja?
0: Maar het is voor de dames.
2: Oké. Okay,
0: okay. Ik heb sinds ik bezig ben nooit een heer gezien bij de bootybuilder.
2: Oké. Maar
0: het zou ook gek zijn.
2: Als we over muziek praten, booty is dan is dat ook bass, hè? Bass music.
0: Bass music.
2: Is dat de bass pokoe voor zich, toch?
1: Ja, ja.
2: Ja, dat daar. Wat kijk, trill. Dus we gaan in die richting.
0: Oké, dus we gaan trillen.
2: We gaan trillen.
1: We gaan laten trillen.
0: Doe je mee, Greg?
1: Met die mix wel.
0: Ben je al ready om te trillen?
1: 100.000.
0: Oké. Okay. Het begint al.

0: Proeven ik een zware vorm van discriminatie in deze zong. Ik had het eigenlijk niet moeten afdraaien. Er wordt vreselijk gediscrimineerd. No booty. Nee, niet van de partij. Nee.
1: Ik stond niet over, want discriminatie, het is...
2: Dat zijn de eisen.
0: Ja, dat maar.
1: Het is een duidelijke taal.
0: Ja, ja, zijn, ja, het zijn, ja, de eisen.
1: De eisen, ja.
0: No booty, no show.
1: No show.
0: No booty, no dance.
1: No booty, no lap dance.
2: Nee, maar ik heb een boetje aan Monico. Boetser.
0: Ai. We gaan gelijk door met een Ring My Bell mix, heb ik me laten vertellen, no?
1: Zo heet het, maar...
0: Het is meer dan dat.
1: Het is meer dan dat.
0: Oké.
1: Okay. Het is meer dan dat. We gaan terug in die... Ja, we gaan... Ja. We gaan terug in de jaren 70. Dit is... we beginnen met de Brothers Johnson. Die heren van Stomp. Maar dit was ook een grote hit tijdens de Yardbirds Paviljoen. De Dance Contest.
2: Jawel!

0: Zelfs wil ik deze song alleen in september afdraaien. Echt, no?
1: Ja, maar het is elke maand is het mooi om naar te luisteren, vind ik.
0: Ja.
1: Pracht van de plaat. Mm-hmm. Mooi muziek, goede tekst.
0: Maar waarom heeft niemand een song gemaakt over Maart?
1: Zo, kon dat keren, want...
0: Volgens mij heb ik jullie wel ergens gehoord, no? Oh nee, dat is Julie.
2: December is er eentje gemaakt.
1: Ja.
2: December van 1963. Mm-hmm. Oh, what a night. Late December.
0: Yes.
1: Januari, februari ook.
2: Ja,
1: is er veel muziek.
2: Nee, dus met
0: Oh nee, maar dat is eentje. Januari, februari, maart.
1: Heer Jari. Maar net Arki. Maar ik van Heer Jari direct.
2: Dan gaat trouwen voor 16 april.
0: Ja.
1: Maar het is ook een freestyle toch? Januari.
2: Ja, precies, in januari. Ja. Dat was van Tina Baker.
1: Ja.
0: Oké.
2: Soms moet je...
1: Zijn de mannen die spreken.
2: Zelf. Als je zelfcontrole hebt over bepaalde dingen, dan lukt toch limbo.
0: Snel opzetten, want we gaan niks meer inhouden. Gewoon nu.
2: Ik kom langzaam. Het komt langzaam. Mm. Ja, dat komt het direct vol.
0: Oké. Control.
1: Kom het te wagen.

0: Give me a second chance for love.
1: Heb je dat ooit gevraagd? Toen je 18 jaar hoor.
2: Ja, vaker. Is meer dan een second. Third, fourth.
0: Ja.
2: Fifth, sixth.
0: Dat was het.
1: Nou, dan ben ik stil.
2: Let's don't take him in now.
1: Nee.
2: Mina door een tent.
1: Je hebt PSO, is een die groep.
2: Ja.
1: Die I Wanna Be Starting Something.
2: Het is. En ze hebben ook Next to You.
1: Ja, maar het is geremixed door een Surinamer, hè?
2: Ja,
1: hè? Door meneer Lekkie, zijn zoon. Die naam is even Lekkie voor Kersten. Okay. De oud-directeur van Kersten toen. Zijn zoon. Ja, ja. Hij heeft het nummer geproduced. Nou ja, geremixed en zo. Okay. Ja.
2: Nice,
1: dus
2: nice.
1: Dadelijk wil Arken en even een lekkere beat, een freestyle beat.
2: Ja, ja.
0: Okay, waarom is hij? Is hij een van deze? Want dan moet ik het precies weten. Maar we gaan niet aan toekomen allemaal.
1: Nee, sowieso. Nee, we hebben het. We hebben een magazijn vol toch.
0: Ja, we gaan weer een mix van 15 minuten inlassen. En
1: there is used to be a busy woensdagavond. Ja. En zoals je weet, alle mooie tunes.
2: Hoor je hier alleen van toen? En nu?
1: Het is goud waard, hè?
2: Ja.
1: De muziek, toch? En jammer dat er niet zoveel plaatsen meer zijn waar je. Er is maar één plaats. Eén is, ik blijf wel zeggen, dat is Cozy. Die de muziek nog steeds draait. Maar de rest, helemaal is dong.
2: Nee.
1: Nou, alleen tijd. Het is 50 plus. Ja. Noem maar plaatsen waar je kan lekker gaan zitten.
0: Je hebt toch wel veel 80's parties?
2: Ja, maar meer commercieel.
0: Nee, je hebt Wambong die.
1: Maar ik heb erover. Lek van Obek wat dansen voor zien.
0: Je
1: wil een beetje gaan dansen op muziek van de jaren 70, 80. En dan de enige nog steeds is Koos, is de enige die je nog steeds doet. Nou, maar voor de rest heb je niks. Maar die behoefte is er. En die groep, die groep is groot.
0: Daar denk ik na van. Misschien is er toch een location.
1: Wel, ik moet niet denken, want nee. Die koos nog steeds de eerste.
0: Palmatijn.
2: Dan gaan we lepje boy, je eet iets dan af. Ik leef de kaars aan kwaar. Als mijn gaat de palmatijn voor arke eet iets. Doen jullie net niet op mijn advies.
0: Oké, we gaan naar de mix, zoals aangekondigd. Ja. Ik hoor mensen die enthousiast zijn.
1: Ja, ze gaan meezingen.
2: Met Prins.
1: Met Prins.
0: En Chaka Khan.